U kon alweer genieten van 30 minuten van de diepste afro-ethno-grooves van de Stereotropical DJ. U hoeft nog niet te ver weg te lopen, want over dit en 24 minuutjes neemt hij het op mee. Opnieuw van mij over. Dit was nog een Shep Kader van zijn 2000.

En er was ook nog Joe Mia met Di Mappe, een track terug te vinden op de Essibon Specials Ghana Music Powerhouse. Compilatie alweer samengesteld door Sami Ben Recep van Analog Africa. En daarvoor Orchestre Polyritmo de Cotonou of uitbreiding.

0: Hier gaan we Dennis Brown hier laten uitzingen in zijn Man Next Door. We gaan even skippen naar Welton Irie. Het zijn toast hier op deze Joe Gibbs productie, want daarna zit Stereotropical DJ meer dan klaar om It's a Family Affair verder te zetten. Zo dadelijk meer van hem.
1: Ciao.

No More Fighting in the Streets. Ja, dat is een goede idee. De Rotterdamse band Easy met het nummer Don't Kill Your Brother. En daarvoor dezelfde ritme, denk ik. Ja. Maar het nummer noemt daar Suriname Dub van de gelijknamige obscure dub LP, mag ik wel zeggen. Rhythmwise. Rotterdam dus, die band Easy. We blijven in Nederland, maar Amsterdam denk ik. De band Einity, die in de jaren 80 een LP uitgebracht. Daarop staat volgende.

U herkende waarschijnlijk de rhythm van For the Love of Money, maar hier een instrumentaal part 1 en part 2 op het Movers label van Mike Dorain, denk ik. De disco dub band, disco reggae band, disco dub band. Nog één track en dan is het weer al een CQK. Ja, dat wordt die Surinaamse band Reinforcements met het nummer

Weer een Mad Fat Selection. My Mad Fat Selection van de Stereotropical DJ. En het mooie is, hij komt straks nog eens terug over een 30-tal minuutjes. Maar nu gaan we eerst in dezelfde.

Er was nog Singy Singy met Leave the Badness Alone. Verschroeide Maxi op het Vibes en Vibes label. We gaan hem niet omdraaien, want we hebben iets anders, Yard Style, klaarstaan. Maar iets vroeger, dit was mid-80s, maar we gaan naar 1979. Met een Black Uhuru Oldie. Geproduceerd door Dennis Emmanuel Brown.

Er was ook nog Jack Rondy over die Rentman van Black Uhuru. Produced door Dennis Brown, maar uitgebracht op het label van Joe Gibbs als Maxi. En nu gaan we naar een land, zeer nabij een buurland, Frankrijk, met een release van een tiental jaar oud, schat ik. In a Row, zo dadelijk met Rise Up.

Dat was Inner Rose uit Frankrijk, zoals gezegd. Tiental jaar oud met Rise Up. Met Joe Pilgrim trouwens aan de vocals. En dat moet u zeker eens opzoeken, want die heeft nog fijne tunes gemaakt. Maar nu dus eerst nog de flipside. Rise Up Dub.

Hey, hey, hey, hey.

Ija Music International, die is de hele uitzending door wel gepasseerd. Hier een laatste maal met Mount Zion. De klok van 4 uur nadert, dus u weet wat het betekent. Tot volgende week. Maar we gaan eruit in stijl. Met een, ik denk dat het een Memphis-song is. Ben niet zeker. Tot volgende week.

0: Et voilà, dat was volledig solo eigenlijk. You'd be so nice to come home to. Een standaard geschreven door Cole Porter, gespeeld door Cecil Taylor. Solo piano op zijn eerste album, Jazz Advance.
1: Een voorschotje op de jazz.
0: Ja, er zitten wel grappige titels bij ook. Echt, iets met blues. Charge and Blues of zoiets.
1: Dus Charge and Blues.
0: Dat is ook zoiets met geld, hè. Mm. Eventueel, allee, dat kan nog anders, kan van alles betekenen. Hè.
1: Ja, je mocht daar bij de Cecil gewoon in blues betalen.
0: Mm. Blauwtjes.
1: Nou, ja, een aantal blouses dat gespeeld.
0: Kostuums van de police.
1: Oh. Een grensoverschrijdende link.
0: Wat denkt ervan, hoe we luisteren naar een andere versie van You'd Be So Nice To Come Home To met vocals?
1: Ja, graag.
0: Een versie die we, ja, ik vermoed dat we die niet tot jazz pur sang kunnen rekenen.
1: Mm.
0: Maar het is wel jazzy. Een minuut en 53 seconden. Een versie. Wie heeft dat gezongen? Dat vind ik hier niet terug op de LP. Het is wel een LP dat ik bij heb. Een vinyl. Een
1: vinylke.
0: Ja, zo heel schoon. Hè? United Artists, ja. Een label dat zo van die filmmuziek ook vaak uitbracht. Het is gewoon, ja, het

0: Als ik dat mag zeggen, dat jij buiten de ether er even aan dacht wat dat anders zou het kunnen geweest zijn.
1: Wacht.
0: Jij zei James Bond, zei je, denk ik. Ken dat?
1: Nee, nee, ik zei John Williams.
0: John Williams?
1: Of John Barry.
0: En dan John Barry. Ah, ja.
1: Wie dat misschien die muziek... Ik was aan het gokken wie dat die muziek zou kunnen gemaakt hebben.
0: Wel ja, zowel John Williams, maar ja, vooral ja, van John Barry heb ik wel platen die ook er zo een beetje zijn vorm gegeven.
1: Uh-huh.
0: Ook op United Artists.
1: Uh-huh.
0: We luisteren. André Previn, de original motion picture soundtrack, misschien is daar André Previn. We hebben een film, een toffe film, humoristisch. The Fortune Cookie, film van Billy Wilder met Jack Lemmon en Walter Matthau.
1: Mm-hmm.

0: You'd be so nice to come home to. Hier dus in de soundtrack. En de rest van de soundtrack is dus geschreven door Andrew Previn. Maar André Previn.
1: Oh jee.
0: Maar hoort dan wel, dat thema dat komt wel heel de film door er zo wat in.
1: Ja. Zoals het hoort.
0: Goh ja, dat is dan wel iemand anders zijn thema dat hem gebruikt. Hè.
1: Maar ja, moet kunnen.
0: Voor mij kan het. Allee, oh, ik vond dat in de film keigoed werken. Want ik was dat eigenlijk al heel analytisch aan het bekijken en beluisteren de hele tijd. Nee, is niet waar. Een heel schone film. Een goede soundtrack. Hier is hem, voilà, hoort het?
1: Ja, ja.
0: Het is een beetje een mix van de Pink Panther eigenlijk. En You'd Be So Nice to Come Home To.
1: Yeah, man. Ik dacht eigenlijk er juist dat het al aan mij was. Dus ik had al iets klaargezet.
0: Mm-hmm.
1: Dat sloot dan wat aan op de Cécile. Namelijk mm-hmm. een solo toetsenist, maar het sluit eigenlijk ook aan op het vorige, want de titel van het album is At Home. Dus dat sluit dat wel aan op heel dat home, you'll be so nice to come home to, mm-hmm. is het zeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb hier iets nieuw bij, digitaal aangeschaft bij het label, hoe heet het weer al... Another Timbre, dat ik wel volg. Een label gelokaliseerd, gebaseerd, geplaatst in Sheffield.
0: Ah.
1: Sheffield, UK. Waarom zegt hij, ah.
0: Ja, de stadsvraag Warp van afkomstig is. En ik heb weer Voltaire en zo. Allee, de industrie.
1: Een label dat zich focust op hedendaagse klassieke muziek, zoals dat dan al wel eens genoemd wordt. Een label dat gerund wordt door Simon Raynell. En die Simon, die vertelt over John Tilbury. Dat is de uitvoerder van deze 4 CD-box. Die dus ook digitaal als bestanden aan te kopen is. Wat tegenwoordig wel handig is in de Brexit-tijd. Want anders is dat weer met... douanegedoe. Ja. Ik heb het dan opgegeven. Ik heb er best nog wel wat cd's van besteld door de jaren heen, maar ik heb het op een bepaald moment moeten opgeven. Ja, op een bepaald moment toch wel mee moeten stoppen. Omdat ik die zever zo beu was. Als koude pap. En,
0: koude pap.
1: Ja, ja absoluut. John Tilbury, dat is dus een uitvoerende muzikant, een pianist. En die...
0: Side.
1: Pardon? Nee, daar heeft het nu eens even niks mee te zien. Die was een jaar of 82 en die besloot van niet meer te gaan optreden. Hij heeft geen auto, woont in, ergens aan de kust in Deal, 80 mijlen weg van Londen. En die dacht, het is gedaan, ik ga niet meer optreden. En de Simon Raynell van Another Timbre komt dit ter oren.
0: Mm-hmm.
1: En die vraagt, en als ik nu gewoon naar u thuis kom, heb jij dan zin om nog wat te spelen? En ik neem dat allemaal op. Ja, dat is goed, zegt hem. En tussen 2018 en 2026 is dat dus vaak gebeurd. Om de zoveel maanden dat Simon Raynell naar het huis van John Tilbury reed of reisde. En daar dan opnames maakte van zowel piano als clavichord. Clavichord, is dat hetzelfde als een clavicymbal? Weten we dat?
0: Ik denk dat wel, zo.
1: En ze namen eigenlijk gewoon op wat dat John Tilbury wou spelen. Ik heb dan trouwens ook nog ergens... ik heb er uitvoerige liner notes allemaal van gelezen. Zo interessant vond ik deze uitgave.
0: Dat is dan...
1: Die krijg je erbij bij die download op Bandcamp. Ja. In een mooie, propere pdf eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En daar wordt ook nog ergens gezegd van dat John Tilbury op een bepaald moment tegen een of andere componist of organisator zegt, ik doe alleen nog maar waar ik zelf zin in heb.
0: Zo en is hier, het gemakkelijk.
1: Ik weet dan niet of dat zo gemakkelijk is.
0: Ja, dat is waar. Sorry.
1: Dan, aan wie verontschuldigt u? John Tilbury?
0: Ja.
1: Dat is ook wel, ik vind dat goed dat je dat doet. Een beetje respect voor de John.
0: Ja, sorry.
1: Ja, het is goed. Ah ja, we kunnen eens checken of het oké is. Hè. Dus, Het werd dan ook een beetje een sociaal ding. En soms voelde John zich niet goed, te moe of had een pijn. Ja, een oude man. En dan vertelde ze een beetje. En begin dit jaar, ongeveer rond zijn 90ste verjaardag, John Tilbury. Ze waren al 8 jaar met dat project bezig. Toen had John Tilbury ook besloten van het project stop te zetten, omdat hem niet meer naar eigen zeggen kon garanderen dat de kwaliteit van het spelen nog top zou blijven. En dan kwam hij ook nog met de suggestie om er nog archiefopnames ook nog in deze uitgave te verwerken. Dus nu is dat een soort retrospectieve, zowel als dus dat project van nieuwe opnames geworden. Blijkbaar wel een heel gedoe. Daar lees ik tussen de lijnen geen simpel proces om dan tot 4 cd's te komen.
0: Wat voor een repertoire is dat eigenlijk?
1: Hedendaagse piano en clavicino muziek.
0: Maar dan hedendaags?
1: Ja, niet hedendaags. Hè. 20ste eeuw tot nu.
0: Ja.
1: Werk van Guillaume Machaut, Howard Skempton, Michael Parsons, Cornelius Cardew, Linda Caitlin Smith, Christian Wolff, John Lely, Morten Feldman, Erika Fox, Dave Smith. En wat horen we ondertussen nog in het luisterspel? Voor de luisteraars thuis of onderweg of op podcast.
0: Ik ben die plaat aan het versteken.
1: Iemand die je misschien wel kent, Dave Smith.
0: Ja.
1: Mark R. Taylor, Catherine Kontz, Morgan O'Hara, Klaus Philipp.
0: Ja, ik ga verder.
1: Keith Rowe. Ja.
0: Wat doet hij?
1: Weet ik niet.
0: Compositie ook.
1: Kan wel, ja. Michael Parsons. Ene naam heb ik nog niet vermeld, expres, omdat we daar iets van gaan beluisteren. Ik wil er nog iets over vertellen. Ah ja, wel interessant. Dus nu gaan we luisteren naar iets van een beetje een buitenbeentje misschien in de compilatie. Een werk van Christopher Hobbs. Niet Christopher Cross, Christopher Hobbs. En die verklaart in de liner notes verbaasd geweest te zijn als hem de uitvoering hoorde van het werk dat hem speciaal voor John Tilbury geschreven had. Omdat hij ervan uitging dat John Tilbury dat op een welgetemperd klavecimbal zou spelen, maar dat het toch wel helemaal anders klonk. Ah. Dat vind ik dus eigenlijk echt wel fantastisch. Dus dat John Tilbury dat gewoon zo heeft op zijn instrument heeft gespeeld, en dat dat dus iets helemaal anders is geworden dan wat de componist eigenlijk in gedachten had.
0: Ja, en dus de clavichord is
1: speciaal gestemd, dus blijkt hier wel. Ja, wat kan dat zijn? Of wat wou u eigenlijk zeggen?
0: Nee, ik vroeg me eigenlijk af wat dan een meer verzamelende term zou zijn die in allerlei getempereerde klavieren zou kunnen
1: clavichord omhelzen. Versus a harpsichord. What's the difference? The main difference between the clavichord and the harpsichord is that the clavichord is a stringed instrument and the harpsichord is an instrument that uses a mechanism to produce a sound. Since the sound the clavichord makes is softer and more delicate, it cannot be used in front of large audiences or concert halls. It is mostly used for composing music and practicing. Since it is smaller and more compact, it can be moved more easily than the harpsichord. Nog meer?
0: Nee, dat is goed. Hè?
1: Is het goed?
0: Ja.
1: Maar kan dus ook op verschillende manieren gestemd worden, zoals hier zal blijken uit de uitvoering van John Tilbury van het werk 5 Pieces for Clavichord uit 2023. Compositie neem ik aan. En die compositie is van de hand van niemand minder dan Christopher Hobbs.

0: Dit was ongelooflijk, Jeroen.
1: Yes, Christopher Hobbs, 5 Pieces of for Clavichord 2023, geschreven voor John Tilbury, denk ik. Ja, dat is nu wel spijtig.
0: En deze is piano.
1: Ja.
0: Dat is dezelfde...
1: Dave Smitten.
0: Speler.
1: Ja, dus dat is die prachtige... En blijkbaar is het ook een soort hit in het wereldje, die uitgave. Ik heb nog een mail gekregen van Another Timbre, het label, ja, waarin ze zeggen, oh, dat loopt hier als een trein. Er staat ook een artikel over een 5-sterren recensie in The Guardian en zo.
0: Dat is iets bekend, zeker.
1: Het is een kwaliteitskrant in Groot-Brittannië.
0: Dat was Milan Way ook goed in, zeker.
1: Ah, ja.
0: Of dat is in Amerika of zo.
1: Nee, nee.
0: Is dat Brits, The Guardian?
1: Ja. Zou die dan... Zou de Milan ook 5 sterren hebben?
0: Ja, John, The Guardian, ja, dat wou ik vroeger ook nog, maar...
1: Dat kopen?
0: Ja.
1: Of erin verschijnen?
0: Nee, dat lezen.
1: Ja, ik lees dat wel een beetje online, af en toe.
0: Maar je kunt goed Engels, hè?
1: Ja, je wordt er alleen maar beter op als je van die gazetten leest.
0: Ja, misschien moet ik toch eens
1: een vicieuze cirkel.
0: Moet ik toch eens proberen.
1: John Tilbury, At Home, Domestic and Archives Recordings. Ja, en hier mag hoort in de achtergrond ook. Typisch Dave Smit werk.
0: Mm-hmm. Heel schoon.
1: Ja. Hoort dat het gevarieerd is ook.
0: Dan kun je dat fysiek kopen ook.
1: Ja, maar dus dan... Ja, dat vind ik er eigenlijk ook wel sympathiek aan. Er is een Bandcamp-pagina, maar ook een website van Another Timbre. En hij verkoopt die downloads volgens mij zelfs duurder dan de cd's. Omdat je er bij die cd ook nog verzendkosten bij moet betalen, denk ik. Ja, dus de laatste bestelling dat ik bij dat label heb gedaan was een echte sukkeltje met douanetoestanden dat ook bleef aanslepen. Dus dan had ik wel een soort verklaring van de persoon van het label dat het een gift was of weet ik veel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat telde dan ook niet. En bon, dus dat kan wel fysiek aangeschaft worden.
0: Maar beter is als je toevallig in Engeland zit.
1: Ja, dan zeker, hè. Ik weet niet in hoeverre dat verdeeld is in winkels en zo. Als je in Engeland zei, zie je dat je er lang genoeg blijft om dat dan te kunnen bestellen en te ontvangen in je brieven.
0: Ah, zo. Ah, ik dacht van dat dan daar in een winkel te gaan kopen.
1: Ah, wel, daarmee. Ik vraag me af in hoeverre dat allemaal nog bestaat en kan.
0: Ja, dat is een...
1: Nu horen we Mark R. Taylor in de achtergrond trouwens. 5 Nocturnes. Maar wij luisterden daarnet naar een werk van Christopher Hobbs. Dat is natuurlijk heel dankbaar om de link te leggen met de betreurde Peter Hobbs van Hobbs Angel of Death. Klassiek debuut CD hier. We luisteren ook op CD, titelloos. We luisteren eens niet naar Marie Antoinette. We luisteren ook eens niet naar Crucifixion. We luisteren dit keer in het kraalspel naar Hobbs Angel of Death met Satan's Crusade.

0: Nice one. No worries, mate.
1: Zit jij nu no worries, mate?
0: Ja,
1: omdat dat zo de down under is.
0: Ja, het is Nieuw-Zeeland toch?
1: Oh, ik denk dat, maar misschien vergis ik mij. In elk geval is de CD hier uitgebracht in Melbourne, Australia. En we hoorden uiteraard. Ja, waarom uiteraard? Omdat ik het er juist al gezegd heb bij. Hobbs, Angel of Death met Satan's Crusade. Uit de debuut-CD. Doe ze mal. Nee, doe ze vol.
0: Doe ze mal.
1: Allee, rempli-le, doe ze mal.
0: Dat is met al zeker,
1: hè? Ja, lichten of zware?
0: Ja, dat is wel...
1: Medium. Het
0: begint al zo wat zwaarder te worden.
1: Medium, bataljon.
2: Ik heb iets zwaar hier klaar liggen.
1: Uh-oh.
0: Mannen die vroeger metal speelden, maar die dachten nou nu al, nee, dat is te lucht.
1: Wat zijn die dan beginnen doen?
0: Ambras beginnen maken over welke muziek dat ze dan wel gingen maken.
1: Ah, ja.
0: Ik heb het hier over Doom, een groep uit Engeland. Ik heb de eerste plaat bij, die ze al eerste langspelen, die ze uitbrachten op Peaceful Records.
1: Oh la la.
0: Deze is hier een huidgave,
1: een huidgave.
0: Ja, ja, dat is een samentrekking
1: van een gave huid,
0: van her en uitgave. De heruitgave, maar dan huidgave.
1: Zijn misschien korter. Mensen met een gave huid, hè?
0: Yes. Voilà. Ik heb dat hier, ik heb die plaat nooit veel beluisterd op vinyl. Tegenwoordig op schiethuizen met de koptelefoon en dan...
1: Conductor.
0: Dan is het echt wel de moeite. Allee, dat gaat beter precies.
1: Koptelefoon of conductor?
0: Met de conductor.
1: Ja.
0: Bone conduction, maar het wel.
1: En
0: dus die gitaren, dat is echt, dat zijn...
1: Ketting
0: zo. Ja, het is een beetje allee, zo insecten met velen, allee, zo wespen of...
1: Ah, allee, tof, een zwerm.
0: En dan komt
1: zwerm,
0: er nog een bij.
1: Dan
0: komt er nog een bij. En, dus ik denk, ja, allee, toen we soms dan wat aan... het idee van zwermen in de gitaar, eerder aan Dark Throne denken dan aan zwerm. En misschien is Dark Throne hier wel door beïnvloed, hetzelfde label. En natuurlijk zo... Ja, het zit wel in een vat waar Dark Throne af en toe wel uitgetapt heeft.
1: Weet jij nog hoe dat liedje van Stress Angel in het begin van het programma heette?
0: Nee.
1: Final Doom.
0: Alright. Ik ben nogthans niet in een doomy mood vandaag. Dan weer van doomy mood.
1: Doomy mood.
0: Kan nog komen natuurlijk, maar die meneer daar om de fiets, die ze tegen iedereen een goede dag zei.
1: Ja.
0: Dat bracht mij een tegenovergestelde. Eigenlijk een soort van antithese van... Van een doomy mood.
1: Jij zou het eigenlijk ook die meneer kunnen zijn.
0: Soms wel, ja. We gaan luisteren naar iets leuks. Er staat ook een nummer op Sick Joke. Dat zou het vervolg kunnen zijn van de Blue Jokes van Agapaklis. Maar nee, dat gaan we niet doen. We gaan wel een nummer luisteren waaruit een leuke grap wordt gemaakt, vind ik zelf.
2: Uh-oh.
0: Misschien is dat, ja, omdat ik er dan tart op let dat ik dat grappig vind, maar...
1: Does humor belong in music?
0: Ja, voilà. Daar
1: is het. Yves Sinde. Quote van Yves Sinde.
0: Right.
1: Of van Frank Zappa misschien.
0: Yeah.
1: Dancing about music...
0: Goeie een stuk hier.
1: ...is the same about writing of architecture.
0: We gaan naar de money
1: en
0: terug.
1: En doe ze nu toch nog een keer hoeveel.
0: We gaan naar de money terug luisteren. En het einde vind ik heel plezant. Money drug, waarover zou dat gaan? Ja, duidelijk, hè? Over geld zeker. Of hoe dat je ermee omspringt.
1: Drugs kopen, hè?
0: Money makes the world go round. Pushing money, pushing for profit. Stock exchange is now our temple. Voilà, dat is het, een tekst. Dat is een redelijk minimale plaat eigenlijk op gebied. Op allerlei gebieden.
1: De beurs.
0: En ik moet... Doom met money drug.

0: Voilà, dat vond ik een grappige einde.
1: Wow,
0: dat is het volgende nummer al trouwens.
2: Oh, klaar, ja. Bia, bia, bia, bia, bia.
0: Ja, omdat dat vooraf weer gegaan doen. En da, da, da, da, da, da, da, da. En dan dacht ik, ja, dat is gedaan. En dan had dat dan gedacht, dun, dun, dun, dun, dun. Wow, dat vond ik grappig. Ja. Dus dat was de Money Drug uit het debuutalbum van Doom, genaamd War Crimes. Dat is een actie of ondertitel Inhuman Beings. En ik dacht, ja, dat is het moment om... dus deze is geen metal zo gezegd, dat is meer... wat is dat?
2: Punk.
0: Wow.
2: Hardcore.
0: Ja, ze hebben op het internet zeggen ze crust.
2: Crust.
0: En, grindcore misschien. Maar laten we zeggen, dat het wel een soort van core zal zijn, toch in minstens één wereld. Nee, van mij wel.
2: Er is al zeker één. Die van mij ook. Er zijn al twee werelden.
0: Dan is ook het volgende. En dat is een genre. Het is eigenlijk een beetje een publishingbedrijf ook. Dat noemt Lubicore. Mm-hmm. Zien jullie dat iets?
2: Nee.
0: Wel, dat refereert denk ik naar Lou. En dan dat de achternaam van Barlow B.
2: Ah.
0: Lou B. En dan die core, ja. De core. Maar misschien ook wel Company Records. Lubicore. De titel van deze cd, of van deze artiest, ja, wat is dat eigenlijk? Free Sentry Do, Lubicore, Lou Barlow. Het is een redelijk obscuur ding dat ik hier vast heb. Allee, vroeger was het obscuur, dat is een cd uit 2001. Ik denk dat ik dat gekocht heb of gekregen toen hij hier op tour was met Rudy Trouvé. In een aantal cc's in Vlaanderen. En ja, nu blijkt dat is achteraf wel uitgebracht op andere labels en zo. En dat blijkt een beetje. Ik heb die zelf heel weinig beluisterd. En je ziet dat zelf als een beetje een dieptepunt in zijn carrière.
2: Oei.
0: Maar misschien ook in zijn leven. Het ging er toch niet goed mee. Verkocht niet goed. En ja, die cd is wel. Ik heb die nu dan voor de eerste keer in 25 jaar nog eens te goed beluisterd.
2: Mm-hmm.
0: En het heeft me wel plezier om dat te horen. Allee, geen leedvermaak of zo. Ik vind het een goede cd, ik zal het zeggen. Zo net hoorden we War Crimes.
2: Ja.
0: Nu horen we Open Door War.
2: Oei.
0: Van Sentry Do, Lubicore, Lou Barlow.

0: Open Door War. Uit die cd van Lou Barlow. Hoe heet die cd? Part 1, hè. Part 1 heet hij eigenlijk hier. Ik weet niet of er ooit part 2 is geweest. Lou Barlow, bekend van, ja, van Sebado en Dinosaur Jr. ook, ja.
1: En die was op tour met Rudy Trouvé. Ja, Rudy Trouvé, die heb ik een keer gezien met de Horsehead Bed. En nee, dat ander, dat ik zo goed vond, Heaven's Basement.
0: Ja.
1: En dan was die aan het zingen, heb ik hier Loser op mijn voorhoofd geschreven. L-O-S-I-R.
0: Ah, Engels.
1: Denk het. En toen dacht ik, kan dan een liedje spelen, No Losers van Proud. En ik denk, als we dat nu snel nog doen, kunnen we er nog meer een deel van horen voordat dat weer begint met al die jazzen bieten. Proud met No Losers uit Fire Breaks the Dawn. Dit was het Kraalspel Proud Centraal. Veel plezier met Kiss My Jazz. En ik ga weer liegen en zeggen tot volgende week.
0: Oké, tot later.
1: Dag.

Philippe Otterbach, When the Fish Travels. En dit wordt somnambulist, ook met een vis. Ooit nog een programmamaker hier op deze eigenste radio. Somnambulist.

Hierna Mills Art, een project van Jeff Mills. Every Dog Has Its Day is het album nummer volume 5. Big City Fish.

We maken ook tijd voor de Spaanse visserman. De Spaanse visser. Of de fisherman pescador. Nummer van Caldera.

kort nummer van hun album Sky Islands. En die wordt Lamptey, Fish and Fungi, Komi Ke Kenam.

0: Een track uit de compilatie Super Funky Afro Breaks. Fish and Fungi, Komike Kenan, Lamptey. Hierna Owini Sigoma Band, Deep Kisumu Fish. Komt er nu aan.
1: Rumba, Swala, Kanyo.

Fisherman's Friend around the world with the Hypothetical Prophet. En dit nummer vat heel het programma samen. Fish Music, Suzanne Ciani.

Suzanne Ciani. Een Record Store Day release in 2017. Fish Music. Steve Hillage houdt het gewoon op Fish.

Is dat eigenlijk Nobukazu Takemura? Let My Fish Loose. En dat is een Aphex Twin remix.

Nobukazu Takemura in een FX Twin remix. Let My Fish Loose. En hier nog net op tijd gevonden. The Hidden Orchestra. Fish Painting.

The Hidden Orchestra, Fish Painting. En zo werd het bijna 2 uur hier op Radio Centraal. The Door into Summer. En zij brengen Big Fish is My Favorite Dish.

Michel Gonnet. Goldfish. En dit is Oddfish van KRTS op het Project Moon Circle label.

KRTS. Odd Fish. En wie wilt er een visje zijn? I wanna be a fishy. Thomas Veelman.

toch wel vrolijke Andrew Kirichenko. En dit zijn Mike en Rich. Mike en Rich, Jellyfish Mix 2.

Mike Paradinas en Richard D. James samen onder de naam Mike and Rich Jellyfish Mix 2. En tot slot nog Pixelord Fish Touch. Binnen 2 weken terug een Klankenbergen van 1 uur tot 2:30. En zo dadelijk de Final Frontier. Tot binnen 2 weken.

En je kon al luisteren naar een intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks. John Barry. Dat nu voor Real Crazy Cool.

0: Parisi. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harisi. Lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harisi. Kibiseni ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harisi. Lahom laho mag botimo. Kibiseni kibise vante kibise rute kibise lam runi o vute laho botimo. Super booty mocha, a little spice o mag vose, yep rock. Harise, kibise ni akibiba and la hamisha mag vote, yep rock. Harise.
1: Je kan luisteren naar yep rock, Harise. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation, But I Was Cool, Oscar Brown Jr. en Half Nelson. Charlie Parker met Miles Davis. Een nieuwe tijd voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aankomen.

En op de achtergrond hoor je nog Gary Mulligan en Lee Konitz, Bernie's Tune. Daarvoor Ode to Failure, Allen Ginsberg en Reaching Into in Ken Nordine. We gaan eventjes naar niemand minder dan Chet Baker, de infamous Chet Baker, eenmaal zingend en eenmaal spelend, of alle twee. Maar Born to be Blue is alvast gezongen.

Radio Centraal. 106.7 MHz stereo centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag.

Een studie van Fons en Rosin door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten heeft een belangrijke verschuiving ontdekt in de immuunomgeving van de hippocampus. Het deel van de hersenen dat een centrale rol speelt in het leren en het geheugen. De bevindingen suggereren dat dit immuun hermodelleren in de middelbare leeftijd begint en zou kunnen helpen. Verklaring of veroudering bijdraagt aan langstandhoudende hersenontsteking die vaak gezien wordt in neurodegeneratieve ziektes. Verouding is de grootste risicofactor voor dementie, maar het inzicht hoe dit verband houdt met de leeftijd en dit de ziekte gaat stuwen, is nog altijd onvolledig, zegt Richard Hodes, directeur van het Nationaal Instituut voor Gezondheid, Nationaal Instituut over Veroudering. Nu, dus voorheen verborgen verschuiving in de microgliale cellen, nu ontdekt door vernieuwing in technologie en denkpatronen, zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn om de puzzel te vervolledigen. Onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego, de New York Genome Center en de University of California, Irvine, hebben geavanceerde enkele celmethodes gebruikt om postmortem hippocampusweefsel te bestuderen van 90 neurologisch gezonde volwassenen tussen de leeftijd van 20 en 95. De analyse ontdekte dat de microglia, dus de belangrijke immuuncellen van de hersenen, gradueel afnemen van ongeveer de leeftijd van 50 tot de leeftijd van 75. Op hetzelfde moment lijken ze vervangen te worden door cellen met sterkere ontstekingssignalen en andere trekjes vergelijkbaar met immuuncellen die hun oorsprong vinden in periferaal bloed. De ontdekking is dus het in vraag stellen van een langstandhoudende hypothese over microglia. Dat zijn immuuncellen die zich voor het eerst ontwikkelen gedurende de embryonale groei. En wetenschappers hebben over het algemeen geloofd dat deze dus in de hersenen aanwezig zouden blijven en continu zichzelf zouden vernieuwen in de loop van de levensduur van een persoon. Om het effect van veroudering op de menselijke hersenen in uitzonderlijk detail te gaan bestuderen, heeft het team standaard metingen van genactiviteit gaan combineren met nieuwere methodes die de driedimensionele structuur van het genoom en zijn chemische modificaties, het zogenaamde epigenoom, in kaart brengen. Genexpressie zegt wat een cel op het moment dat de studie wordt uitgevoerd aan het uitvoeren is. Maar epigenetische handtekeningen bewaren deze informatie waar een cel van afkomstig is, zegt Nathan Zemke, een van de auteurs van de studie, directeur van het enkelcelgenoom van het University Center San Diego Center for Epigenomics. Door het combineren van deze benaderingen heeft men een belangrijke verschuiving ontdekt in de identiteit en afstamming van immuuncellen in het verouderende menselijke hersenimmuunsysteem. Die dus nooit zouden ontdekt zijn met genexpressiegegevens alleen. De gecombineerde methodes hebben de onderzoekers toegelaten om veranderingen in de immuuncelidentiteit te gaan identificeren. Veranderingen in oorsprong, die dus verborgen zouden gebleven als men alleen de genactiviteit ging bestuderen. De studie ontdekte ook tekenen van met leeftijd verband houdende afname in cellen die helpen de bloed-hersenbarrière in stand te houden. De beschermende afleiding die controleert wat van de bloedstroom naar de hersenen kan passeren. Over vele types van hersencellen ziet men dat de veroudering ook geassocieerd is met wijdverspreide en gecoördineerde veranderingen in de fysische organisatie van het genoom. De progressieve structurele verstoringen waren nauw in verband met verschuiving in genregulatie en celidentiteit.
Mogelijk legt dit een fundamentele eigenschap van de veroudering in de menselijke hersenen bloot, zegt Bing Reng, een van de auteurs van de studie, directeur van het New York Genome Center, professor genetica en ontwikkeling van Columbia University. Toekomstig onderzoek zou onderzoeken waarom de residente microglia verloren gaan in de loop van de veroudering en of de nieuw geïdentificeerde immuuncellen transitie direct bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer en andere neurologische condities geassocieerd met veroudering. Het verstaan van deze cellulaire transitie kan nieuwe mogelijkheden bieden om interventies te ontwikkelen die de hersenfunctie kunnen bewaren en kwetsbaarheid voor neurodegeneratieve ziektes kunnen verminderen, zegt Qianmin Xu, professor en directeur van het Centrum voor Neurale Circuit Mapping van Irvine, University Center Irvine, University of California Irvine, en een van de auteurs van de studie.

Bloeiende planten in tuinen met bestuiving, landbouwgebieden en residentiële landschappen groeien vaak naast spontane begroeiing kruiden die gecontroleerd worden met herbicides. Honingbijen gaan regelmatig deze gebieden bezoeken wanneer ze nectar en pollen gaan verzamelen. Dat doet vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer bijen worden blootgesteld aan die herbicides, die onkruiddodende stoffen gedurende hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een studie van de Virginia Tech University ontdekte dat glyfosaat, een zeer wijd verspreid herbicide,

beurs van de Universiteit van Entomologie. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of Experimental Biology. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in vele onkruiddoders. Wordt gebruikt in landbouw en landschapvormgeving. En dat betekent dat deze chemische stof een stof is die bijen frequent kunnen tegenkomen wanneer ze op zoek gaan naar voedsel. Nu de glyfosaat gaat werken door het blokkeren van een enzym betrokken in de fotosynthese. Honingbijen hebben dat enzym niet, waardoor dat glyfosaat lang werd gedacht bijen niet te schaden. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het impact van het glyfosaat, de meest wijdverspreid gebruikte pesticide in de wereld, op het gedrag en de hersenen van de honingbijen, belangrijke bestuivers die deze onkruidverduiger dus kunnen tegenkomen wanneer ze in het landschap op zoek gaan naar voedsel, zegt Couvillon. Couvillon, even zien. De studie werd geleid door deze professor Margaret Couvillon. De student was Laura McHenry van de College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology, Universiteit van Virginia Tech. Nu, die blootstelling aan glyfosaat is doorgaans niet fataal voor honingbijen. Ze hebben dus dat zien we niet dat het doelwit is van dat glyfosaat. Maar de onderzoekers vermoeden dat het nog altijd minder voor de hand liggende problemen zou kunnen veroorzaken. Deze subletale effecten zouden dus vergeleken kunnen worden met dat bijvoorbeeld wanneer men gewoon ergens in een drogist dus een antihistamine gaat halen voor allergie tegen te gaan. Maar dat allergieproduct dat men daar dan koopt, kan ook duizeligheid veroorzaken. Dus de behandeling werkt, maar men kan een niet verwacht neveneffect hebben, niet bedoeld neveneffect hebben. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers twee artificiële voedingsstations gebruikt. Eén bevatte glyfosaat, het ander niet. Honingbijen werden dus getraind om deze voedingsstations te bezoeken en dan werd hun gedrag opgevolgd gedurende enkele dagen. Na slechts 3 dagen zag men dat de bijen die blootgesteld waren aan het glyfosaat een 13% afname hadden in hun voedselzoekgedrag. Ze vertoonden ook veranderingen in hersenchemie die niet werden gezien in de niet blootgestelde bijen. Voor een kolonie, een bijenkolonie, is een 13% afname in voedsel, voedselverzameling, dus heeft dat verstrekkende gevolgen, zegt Couvillon. Als een volledige kolonie wordt blootgesteld, zou dat kunnen leiden tot afgenomen bestuivingsefficiëntie en verminderde honingproductie, waardoor de overlevingskans in de lange termijn van stabiliteit van de kolonie risico loopt. Een vermindering van deze omvang lijkt misschien bescheiden wanneer men dat op het niveau van een enkele bij gaat bekijken, maar het effect zou dus veel ernstiger zijn voor een volledige bijenkorf of bijennest. Minder voedselzoek uitstappen betekent minder voedsel dat de kolonie gaat bereiken, minder honingproductie en verminderde bestuiving van de nabijgelegen planten. Het laboratorium van Couvillon bestudeerde ook de hersenchemische structuren betrokken in het gedrag van de honingbijen, waaronder aminozuren en neurotransmitters. Onderzoekers hebben chemische veranderingen waargenomen geassocieerd met de blootstelling aan glyfosaat. Deze verschuivingen kunnen helpen verklaren waarom de blootgestelde bijen minder efficiënte voedselzoekers worden. De bevindingen suggereren dat glyfosaat de neurochemische balans zou kunnen verstoren die normaal gedrag ondersteunt, zelfs wanneer deze blootstelling niet dodelijk is. De resultaten doen bredere vragen rijzen over hoe

onkruidbestrijders gebruikt zouden moeten worden in plaatsen waar bijen waarschijnlijk zich gaan voeden. Couvillon en haar collega's zeggen dat verbeterde regulatie, wetgeving, meer zorgvuldige toepassingsstrategieën en bijkomend onderzoek belangrijk zal zijn voor het verminderen van ongewenste schade aan bestuivers. Verstaan hoe de onkruidverdelgers goedaardige insecten beïnvloeden, zoals bestuivers, zal ons helpen meer strategische regulatorische keuzes te maken over wanneer en waar deze onkruidbestrijders te gebruiken voor toch een maximum resultaat en minimum schade, zegt McHenry. Onderzoekers zeggen dat meer werk nodig is om te bepalen hoe glyfosaat gebaseerde onkruidbestrijders interageren met de honingbijbiologie en hoe deze effecten zouden kunnen dus spelen onder echte wereldomstandigheden. En nu is het onderzoek weer maar gebeurd in het laboratorium. Honingbijen zijn de meest belangrijke bestuivers op de wereld. Glyfosaat is een van de wereld meest toegepaste herbicides. Omdat de twee waarschijnlijk dus zeer waarschijnlijk met elkaar in contact komen, frequent, zijn de gevolgen voor bijen meer significant dan voorheen werd gedacht.

Wetenschappers van de University of Michigan hebben artificiële intelligentie gebruikt om een opmerkelijk patroon bloot te leggen in de evolutie van de Passeriformes. Passeriformes is de grootste vogelgroep, waaronder de meeste zangvogels worden gecatalogiseerd. De analyse suggereert dat deze vogels niet met een gestage ritme zijn geëvolueerd, maar dat er belangrijke veranderingen zijn die in snelle uitbarstingen zijn opgetreden, die dan gevolgd werden door periodes van relatieve evolutionaire rust. En die snelle uitbarstingen van de evolutie kwamen ongeveer overeen met verschuivingen in het klimaat van de aarde. Evolutionaire theorie heeft lang reeds voorgesteld dat leven zich diversifieert door periodes van zeer snelle verandering, gevolgd door periodes van tragere evolutie. Heel veel fossielen hebben dus bieden aanwijzingen dat dit patroon bestaat. Maar deze nieuwe studie heeft deze patroon geanalyseerd met metingen van skeletonderdelen van moderne vogelsoorten. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat verschillende van de meest belangrijke evolutionaire opstoten samenvielen met periodes van belangrijke klimaatswijziging. Dat is echt belangrijk voor de evolutietheorie, omdat er een lange geschiedenis die reeds meer dan 100 jaar teruggaat, is van hypotheses die voorspellen dat het verschijnen van nieuwe groepen, zogenaamde evolutionaire radiaties, vaak geassocieerd zijn met explosieve uitbarstingen van diversificatie. De evolutionaire theorie voorspelt dat aanpassingsradiaties dus waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diversiteit van het leven op aarde. Jake Burff, belangrijkste auteur van de studie, en een onderzoeker aan de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Nu, dat zou dus kunnen zijn omdat nieuwe ecologische mogelijkheden op het toneel verschijnen. Of het zou kunnen zijn omdat een groep bijvoorbeeld een nieuw continent bereikt, wat resulteert in dramatische versnelling van versnelling van evolutie. De idee is nu dat in de loop van de tijd dan er minder mogelijkheden komen terwijl de evolutie voortschrijdt en dat dan die evolutie ook vertraagt. En dat dit geheel dus in pulsen optreedt in de loop van de tijd. Dat is dus wat de theorie zegt. En dat lijkt dus steeds meer en meer bevestigd te worden in onderzoeksgegevens. De resultaten werden nu geproduceerd met artificiële intelligentie en een groot statistisch model. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature, Ecology and Evolution en werden ondersteund door Schmidt Sciences en de David en Lucy Packard Foundation. Om dus de evolutionaire geschiedenis van de Passeriformes te reconstrueren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Michigan, waaronder dus Brian Weeks als belangrijkste, hoofd van de onderzoeksgroep, meer dan 2000 soorten uit die Passeriformes bestudeerd en meer dan 170.000 individuele skeletmetingen samengebracht. Het verzamelen van gegevens op deze schaal was mogelijk omdat Skelevision, dat is een artificieel intelligentiegereedschap, ontwikkeld door Weeks, het laboratorium van Weeks, in samenwerking met het laboratorium van David Fulghi van New York University, die hebben dat dus ontwikkeld. Nu, in Skelevision worden die specimens gefotografeerd, in dit geval vogelskeletten, voor een rooster die een consistente schaalmeting bevat. Gedurende een 7 jaar durende samenwerking hebben Weeks en Fulghi een artificieel intelligentiemodel gemaakt dat in staat is om zeer accuraat 12 beenderen te meten verspreid over het skelet van die vogels.
Onderzoekers gebruikten het systeem om meer dan 15.000 museumspecimens te scannen en te meten. De meeste waren afkomstig van de verzamelingen van het University of Michigan Museum of Zoology. Elk specimen kan in ongeveer 45 seconden gescand worden en daardoor zijn onderzoekers in staat geweest om de volledige museumcollecties te digitaliseren, meer efficiënt dan anders mogelijk zou zijn. Dan heeft Burf ook een nieuwe statistische methode ontwikkeld, Bifrost, die het team toelaat, dus het volledige skelet van de vogels van elke soort te gaan analyseren in plaats van de individuele beenderen te gaan bestuderen in geïsoleerd. Met deze benadering kunnen dan de onderzoekers schatten hoe de lichaamsvormen van die passeriformes veranderd zijn in de loop van ongeveer 45 miljoen jaar evolutie. Volledige organisme is een geïntegreerd complexe morfologie. En elk van de individuele stukken houdt met elkaar verband tot elk ander deel van het lichaam. Dus men gebruikt maar een paar beenderen om die analyse uit te voeren en niet alle gegevens van alle beenderen van het volledige skelet. Nu, de vraag van het perspectief van deze modellen is: wat is de sequentie van de evolutionaire veranderingen die moet gebeuren om de variatie te verklaren die men op dit moment ziet? De analyse die daaruit voortkwam bracht een periode van een bijzonder snelle lichaamsvorm-evolutie aan het licht ongeveer 35 miljoen jaar geleden. Dat is een opstoot die dan zou samenvallen met de transitie van het Eoceen naar het Oligoceen. Een periode die dus gemerkt wordt door intense globale afkoeling. De statistische resultaten identificeerden ook een cluster van evolutievertraging ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Dat valt dan weer samen met een ander belangrijk geologische gebeurtenis. De bevindingen zijn wel een uitdaging voor het denken over hoe de wereld werkt, zegt dus Weeks, geassocieerd professor ecosysteemwetenschap en beheer van de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Dus de patronen die men zo vond, met zeldzame grote toename in de snelheid van evolutie en een heleboel kleine afnames in de snelheid van evolutie, is echt consistent met een patroon waar lijnen in die groep die passeriformis dan nieuwe ecologische ruimtes gaan onderzoeken en snel veranderingen ondergaan om voordeel te putten uit deze mogelijkheden. Onderzoekers hebben ook het patroon getest door het analyseren van de globale distributie van die vogels in hun gegevensset. Ze ontdekten dat de geografie ook helpt in het voorspellen van de gemiddelde snelheid van morfologische evolutie. Vogelgemeenschappen op meer extreme breedtegraden, waar de seizoenstemperatuur scherper varieert, hebben dus de neiging soorten te omvatten die sneller evolueren dan de soorten die dus dichter bij de evenaar leven. Omdat gelijkaardige patronen over miljoenen jaren verschijnen, en over moderne geografische gebieden suggereren de bevindingen dat de omgevingsvariabiliteit een belangrijke rol speelt in het drijven van veranderingen in lichaamsvorm. Het lijkt alsof er een verband is tussen de breedtegraadgradiënt en de snelheid van morfologische evolutie die tot nu toe ondergewaardeerd is, zegt Week. Hij hoopt ook dat de bevindingen een nieuwe integratie van snelheid van morfologische veranderingen zal inspireren in andere grote gebieden van interesse. Dingen zoals de welgekende breedtegraadgradiënten in biodiversiteit. Dus dit werk belicht ook de wetenschappelijke belang van museumverzamelingen. Volgens Weeks kan artificiële intelligentie het mogelijk maken om informatie te extraheren uit bewaarde specimens op een schaal die moeilijk in te beelden zou geweest zijn in het verleden.
Het is in het bijzonder duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in museums wanneer men denkt over de schaal van de analyse zoals deze die nu is uitgevoerd. Het is zo ver buiten het bereik van wat men gedaan kan hebben of men kan doen met specimens bijgedragen door één individuele verzamelaar. Het is ook misschien interessant om zich in te beelden wat vroege verzamelaars zouden denken over de manier waarop de specimens nu gebruikt worden die ze ooit hebben verzameld. Men kan het inbeelden dat het werkelijk een grote verbijstering zou laten bij deze mensen om te leren dat een computer een foto van hun specimens zou geanalyseerd hebben. Het is een ander voorbeeld van hoe onmogelijk het is te voorspellen wat het voor de toekomstige waarde van een specimen is dat men verzamelt voor een museumcollectie. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen wetenschappers ook kunnen helpen te denken over hoe soorten zouden kunnen reageren op de snelle klimaatswijziging die nu zich afspeelt over heel de wereld. Op dit moment bevinden we ons in een punt in de menselijke geschiedenis waar een dramatische globale klimaatswijziging aan de gang is. Men weet niet wat er gaat gebeuren, zelfs over een 10 jaar periode. Als ik het zo bekijk, heb ik nu de indruk dat zelfs niet meer weet dat men niet meer weet wat er gaat gebeuren over een jaar periode. Maar laat staan wat men dus over een 10 miljoen jaar periode zou kunnen gaan denken dat er zal gebeuren. Om een kans te hebben om te verstaan wat de lange termijn impact van menselijke activiteit op aarde zou kunnen zijn, moet men de relaties bestuderen tussen de geschiedenis, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde en de evolutionaire transities.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. In streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkus, het programma over wat de natuur zal in huis heeft met dat sluitend gerecycleerde muziek.

is een van de effecten van de broeikaseffect, de klimaatopwarming, is voor Europa misschien net ander nieuws. Hè. Dus de golfstroom die dus warme zeewater uit de equatoriale gebieden naar Europa voert en daardoor zorgt voor een mild klimaat, of zorgde voor een mild klimaat. Dus is eigenlijk, daar vermoedt men van dat die aan het vertragen is, dat die mogelijk zal stilvallen. Nu dus, Europa heeft relatief hoge temperaturen in vergelijking met gebieden van dezelfde breedtegraad, zoals noorden van de Verenigde Staten en Canada en andere, dus waar zeer strenge winters zijn. Dus als die door de klimaatopwarming die golfstroom zou stilvallen, dan zouden de temperaturen in Europa net kunnen zeer sterk gaan dalen. Maar dat is een zaak waar men reeds lang over hypothetiseert. Maar het stilvallen van die golfstroom zou nog wel eens heel veel andere gevolgen kunnen hebben. Dus die golfstroom vertraagt en de gevolgen zouden ver buiten het Atlantisch gebied kunnen reiken. Nieuw onderzoek van de Universiteit van California, Riverside, suggereert dat de verandering in de golfstroom krachtige stormen zou kunnen versterken langs de kust van Californië en de sneeuwval in Groenland zou verminderen. De Atlantische meridionale overturning circulation, AMOC, is een systeem van oceaanstromingen dat als een soort van constructiebelt gaat fungeren. Dus warm tropisch water wordt noordwaarts gevoerd, waardoor gebieden zoals Europa relatief milde klimaten kennen. Het water gaat daar afkoelen, wordt daardoor zwaarder. Heeft een grotere densiteit, het wordt niet zwaarder. Maar door de koudere temperatuur gaat de dichtheid verhogen. Het water gaat zinken. En dan over datzelfde traject terug zuidwaarts gevoerd worden langs de bodem van de oceaan. Nu die AMOC, dus die golfstroom, is een belangrijke speler in het wereldklimaatsysteem. En er wordt dus waargenomen dat die aan het vertragen is. Wat men niet wist is exact welke impact dat zou hebben op de atmosferische vocht en stormen buiten het Atlantische gebied, zegt Mohima Mimi, een doctoraal student in klimaatdynamiek en een van de auteurs van de studie. Het blijkt dat zo'n verzwakkende AMOC zal zorgen voor een versterking van de stormen langs delen van Noord-Amerika tegen het eind van deze eeuw, in het bijzonder langs de kust van Californië, terwijl dus stormen en sneeuwval over Groenland en het Noordpoolgebied zou verminderen. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications. En daarin wordt dus gezien dat een zwakkere AMOC de oceaantemperaturen zou wijzigen op een manier die gaat veranderen hoe de meest vocht in de atmosfeer kan vervoerd worden. Het zou ook dus winden versterken, hoog in de atmosfeer, die stormen over de noordelijke hemisfeer voeren. Deze sterkere winden zouden stormen kunnen helpen bij het vervoeren van meer vocht naar de westkust, waardoor de intensiteit van atmosferische rivieren wordt verhoogd. Atmosferische rivieren zijn lange, nauwe banden van waterdamp die vocht van tropische gebieden vervoeren naar hogere hoogtes. Ze gaan bijvoorbeeld Californië voorzien met een significante hoeveelheid van zijn water, maar ze kunnen dus ook zorgen voor ernstige overstromingen en wijdverspreide schade. In Californië zijn die atmosferische rivieren dus een dubbelzijdig zwaard, zegt Mimi. Ze voorzien het meeste van het water in deze staat, maar als ze sterker worden,
gaan ze dus zorgen voor vernietiging. De klimaatmodellen wijzen ook naar atmosferische rivieren langs de oostkust van Zuid-Amerika en rond Antarctica. Op hetzelfde gebied zou Groenland dus minder stormen gaan ervaren, wat leidt tot minder sneeuwval en tragere accumulatie van het ijs. Deze voorspelde veranderingen schijnen dus in een scenario waarbij er een hoge broeikaseffect gasuitstoot blijft, waarbij die amok dus zich door in de loop van de eeuw blijft verzwakken. Wetenschappers hebben reeds tekenen geobserveerd dat de golfstroom, de amok, aan het vertragen is naarmate het door de mens veroorzaakte klimaatopwarming globale temperaturen doet stijgen. Klimaatmodellen wijzen erop dat de afname waarschijnlijk zal blijven voortduren als de uitstoot van broeikaseffectgassen hoog blijft. De broeikaseffectgassen zijn voornamelijk afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en natuurlijk gas. Andere belangrijke bronnen zijn methaan, uitstoot van vee, ontbossing, industriële activiteit en afval van bronnen, waaronder storten. Wij nu, associeert professor klimaatwijziging en een van de auteurs van de resultaten, zegt dat het verminderen van deze uitstoot de effecten op de amok zou kunnen beperken en de huidige invloed op toekomstige regenvalpatronen zou kunnen verminderen. Sterkere atmosferische rivieren zouden de bedreiging van overstromingen en infrastructuurschade doen stijgen. Maar ze zouden ook mogelijkheden bieden om additioneel water te gaan opvangen als gemeenschappen dus hun voorspellingen kunnen verbeteren en hun opslagsystemen kunnen uitbreiden. De resultaten belichten de diepe verbindingen binnen in het klimaatsysteem van de aarde. Een verandering in één belangrijke oceaanstroming kan een invloed hebben op de regenval en extreme weerpatronen duizenden kilometers verder, waardoor ecosystemen, watervoorzieningen en gemeenschappen over verschillende continenten kunnen getroffen worden. Dit onderzoek toont dat de effecten van de amok zich verder uitstrekken dan de Atlantische Oceaan. Het verstaan van deze verbanden zal de onderzoekers helpen zich beter voor te bereiden voor toekomstige veranderingen in water, watermiddelen en extreem.

Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker, zomereditie

kaartje. Behendig met mijn elleboog de deurklink openwrikkend, besmettingsgebaar, verliet ik in de Kammerstraat een winkel terwijl een vrouwelijke klant meteen naar me komt toegerend met de nogal te nadrukkelijke woorden: "Ik ga wel met je mee." Maar het klonk iets wat te overtuigend, zodat de andere klanten begonnen te lachen. Ik bedoel, niet met je mee naar huis, wel te verstaan, voegde ze er meteen al lachend aan toe. Humor is een zeldzaam goed geworden, dus ik repliceer meteen: "Maar best, we moeten niet overdrijven, hè?" Ik schrik van mijn eigen woorden. Toevallig moeten we ook nog dezelfde richting uit. En ik vraag in welke straat ze woont, maar ze ontwijkt mijn vraag. "Toch een leuke straat?" vraag ik mezelf reddend uit de indiscretie. "Ja, nu wel," antwoordt ze met rollende ogen. "Hoezo?" De buren maakten dikwijls ruzie dat horen en zien verging. En wanneer ik hen er sanderdaags op aansprak, ontkenden ze in alle toonaarden. Bij de volgende ruzie heb ik met mijn oor aan een koffiekop tegen de muur de discussie gevolgd en alle wederzijdse verwijten op een briefje geschreven. Toen ze de lawaai-overlast bij mijn volgende klacht weer ontkende, heb ik, op straat staande, als een therapeut, rustig alle verwijten vanaf mijn lijstje opgesomd. Een maand later zijn ze verhuisd. En de nieuwe bewoners merkten dat er een vreemde geur in het huis hing. Alsof iemand een oude matras had zitten oproeken. Maar nu is het rustig. We stappen aan de oever voorbij de zijstraat Steeske en we voelen een felle wind van op de kaaien. "Telkens ik een zijstraat passeer, moet ik denken aan de Belgische kust," zegt ze snuivend. "Daar is ook dikwijls veel wind. En dat is eigenlijk de helft van de pret. Dat open zeegevoel. Dat heb ik hier ook bij elke zijstraat van de Kloosterstraat als de wind uit het westen komt. Het is een gezonde lucht. Want met een uitzondering van Gent en nog wat dorpen komt hij recht uit de zee. Over de vervuilende industrieën in de haven, daar denk ik liever niet aan. Weet je wat ik soms doe met mijn man? Als we vakantie hebben, om 8 uur de straat op en niet terug thuis voor 11 uur 's avonds. Geïmproviseerde vakantie in eigen land. Ergens ontbijtje, winkels in en uit, Museum Plantijn Moretus, de rederij, Park Belvedere aan het eilandje, een nieuwe kaai of lukraak een buurt waar we niks te zoeken hebben. De stad heeft vele gezichten. Met de uitgespaarde vlieg- en hotelkosten doen we liever hier iets extra. Plots scheiden onze wegen. "Stuur dan een kaartje van je vakantie," flap ik er onnadenkend uit. Gelukkig zonder mijn adres te geven. We stappen elk een andere straat in. Zonder enige reden eens een kaartje sturen naar vrienden, bedenk ik me nu plots, strooit geluk in het rond.

Huwelijksliefde. Jij en ik hebben zozeer lief dat het brandt als een vuur waarin wij een klomp klei bakken gekneed naar jou en naar mij. Dan nemen wij beide beelden en breken ze en mengen ze met water en vormen terug een beeld van jou en een beeld van mij. Ik ben in je klei, jij bent in mijn klei. In dit leven delen we dezelfde deken, in de dood dezelfde kist.

Schrijven, een harde stijl. Inspiratie is een onvoorspelbaar en wispelturig iets. Soms komt het snel en is ook dadelijk raak. Maar vaak ook laat het lang op zich wachten. En als het er dan eindelijk is, gebeurt het meermaals dat het nog moet groeien. Het vreet en knaagt dan aan mijn ziel, zodat ik er ongemakkelijk van word. Ik ben hoegenaamd niet de eerste met de bewering dat schrijven een warempel harde stijl is. Voor mij een soms verschrikkelijk enerverende hobby. Maar als het in me zit, moet het er ook uit. En kan ik er niet aan ontsnappen. Het is dus niet altijd even plezierig. Maar dikwijls een onweerstaanbare drang die me voor dag en dauw het bed uitdrijft. Als de muze aan mijn sponde staat, dan moet ik eruit. Echt de omgekeerde wereld. Ook dan is het nog zoeken en kneden, herwerken. Schrijven is eveneens een asociaal gebeuren. Indien je werkelijk een uiver wilt produceren, dan dien je jezelf te onttrekken aan de buitenwereld. Maar daar ligt nu juist het grootste probleem. Ik loop al tientallen jaren rond met meerdere ideeën voor enkele boeken. Maar ik kom niet voldoende tot schrijven, omdat me zoveel andere dingen, sociale en andere beslommeringen, me van weghouden en het schrijven beletten. De geest moet er natuurlijk rein voor zijn en mag door niets anders worden ingenomen. Dan vraag ik me soms hopeloos af, waar staat nu toch die eenzame blokhut en die tafel met een stoel en een bed? Als het enigszins kan, mag er daar ook wel wat luxe zijn in de vorm van een hombrood, een brok kaas en een slok wijn. In zijn gedicht Gebad op een berg alleen, beklaagde Guy de Gezelle er zich ook reeds over dat de wereld hem overal achterna wilde. Schrijven is dus een bezigheid in eenzaamheid. Ik doe het op de eerste plaats voor mezelf. Maar als iemand me wil lezen, vervult het me met fierheid.

Tot zover dan in de Kijker zomereditie. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

Een goedemorgen luisteraars van Radio Centraal op de 106.7 FM of www.radiocentraal.be of via de DAB+, of wie weet in de podcastversie van deze Nooit Nooit Show. Welkom, ik ben uw gastheer Nooit Nooit. In dienstmededeling aan iedereen een gelukkige Amoedertjesdag van regio Antwerpen. Het is 15 augustus 2026. Wij hebben, zoals u dat van ons gewend bent, flink wat muzieken en ook heel veel ingestuurde poëzie en andere textualiteiten en letterigheden. Er is ook een invitado waarover straks veel meer. En ja, muzieken. Welke muziek is er beter om mee te starten dan Loren Alvarez en Alejandro Palacios en Kun Kuna? Of nee, we doen iets anders. We doen Tom John Hall en Everyone Is Mean Around Here.

Ziezo, iedereen wakker hiermee. Een eerste cocktail vandaag, ingezonden werk van Gwendoline de Leeuw Ramelow, een vaste bijdrager. Zij had drie eenheden geleverd. Groen, het gedicht Zuurstof en Parfum. En wij gaan haar mengen met Loren Alvarez en Alejandro Palacios en Kunkuna.

Groen. Als ik de dag mocht kleuren, was hij groen. Alles is proper en dauwdruppelfris. Perfect volmaakt, nu niets meer eraan doen. Maak het blijvend met een laagje vernis. Kijk hoe mooi groen als het landschap van het ene in het andere overgaat. Alle nuances in groen zijn aan zet. Trots, alsof morgen de wereld vergaat. Ik noem een auto olijf metaliek. Als wij bij het stoplicht staan te wachten. Jij lacht en geeft mij helemaal gelijk. Het is één grote groen gekleurde piek. Er spelen grote groen gekleurde machten, waarmee ik mijn mintgroene zijn verrijk.

Zuurstof. Ik zet, heel stoer, mijn handen in mijn zij. En hij geeft totaal geen blijk van verweer. Zijn lijf heeft geen geheimen meer voor mij. Toch voelt het weer als nieuw, iedere keer. Zie hoe ik luchtig met het daglicht chans. En hoe ik als een verlichte engel, geheel ontkleed, door deze kamer dans. En hongerig naar zijn aandacht hengel. Het is haast of hij mij zuurstof geeft en mij als een rozenstruik laat bloeien. Het is een wel heel erg wonderlijk proces. Ik heb dit nog nooit bij een ander beleefd. Ik voel de hartstocht per minuut groeien. Ik ben hiervoor aan het juiste adres.

parfum. Ik had nooit gedacht hier deel van te zijn. Maar toch droom ik ondertussen mijn pad. Ik merk hoe ik hier pas als een jas, als mijn parfum zich mengt met de geur van de stad. Ik heb een gevoel dat ik wil delen. Dat klinkt wellicht wat vaag in de oren, maar dat kan mij eigenlijk niet schelen. Het gaat om proeven, ergens te horen. En daarboven, als er iemand met haar poten in de klei staat, ben ik het. Ongeacht de plek waar ik mij bevind. Het komt goed, zonder dat ik echt oplet. Waardoor menigeen beduust het hoofd schudt. En alles wat ik ben, meer terrein wint.

0: Woongenoot.
1: Woongenoot van Mark Lotterman. En wij hadden dat aangekondigd, beste luisteraars, eventjes kijken op de teller. Het is een feestdag, dus dan luisteren er meer mensen naar de Nooit Nooit Show. We hebben momenteel 77.823 luisteraars. En ja, dat is, er is één luisteraar die hier in de studio zit. En zijn naam is Hans Romboud. Hans, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de morgen is inderdaad zeer goed. Ja, jij bent bekend in bepaalde kringen als een bard. Klopt dat?
2: Juist.
1: Ja, en een bard, een troubadour ook. Jij hebt steeds je gitaar bij en jij brengt niet eigenlijk teksten zonder muziek, maar jij zingt er altijd bij. Jij zingt de teksten, klopt dat?
2: Juist, dat klopt ook.
1: Ja, dus dan zijn we goed geïnformeerd. We zijn een beetje zenuwachtig, want ja, niet elke dag komt hier zo'n Bart met een staat van dienst de studio binnen wandelen. Als u, ik zal u maar u noemen. Heeft u wat voorbereiding kunnen treffen en wat muziek kunnen uitzoeken voor vandaag?
2: Ja, ik heb een selectie gemaakt van nummers die ik de moeite vind om aan het publiek te laten horen, omdat ze ook iets te zeggen hebben.
1: Ja, nu, u heeft onze nieuwsgierigheid geprikkeld. Is het misschien tijd om het eerste nummer een kans te geven?
2: Dat is zeker mogelijk. Het eerste nummer is een nummer uit 1948 van Woody Guthrie. Het heet Deportees en is gemaakt naar aanleiding van de plane crash uit Los Gatos Canyon, waar dus heel wat grensarbeiders uit Mexico zijn omgekomen en die in de pers in Amerika geen naam kregen, maar enkel werden genoemd met deportees, terwijl dat
1: het... U heeft het dan over de Verenigde Staten van Amerika?
2: Juist.
1: Neem ik aan. Okay, ja.
2: Ja, het is een zeer actueel thema met de huidige president die nog steeds op die mensen jaagt. The crops are all in, and the peaches are rotting. The oranges are packed in their creosote dumps. They fly in them back

De koper van De Kift tot de laatste noot, want die hebben die mensen gecomponeerd, gerepeteerd, in de studio opgenomen en uitgebracht. Dus ja, waarom zouden wij die onderbreken? Nieuwe cocktail in de aanbieding, werk van Rob Boudestein, waarvoor, dank Rob, de zin van de poëzie en aanzicht uit Vio Brasnia. En wij gaan dat mengen met Prairie Wolf, Dream Logic, The First Run Through.

De zin van poëzie. Keizer Nero schreef gedichten. Radovan Karadzic schreef gedichten. Hirohito, Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot schreven gedichten. Kim Il-sung en zoon, zelfs onsterfelijke meesterwerken. Vladimir Poetin schreef geen gedichten, maar had het beter wel gedaan. Saddam en Osama schreven gedichten. En Joseph Goebbels en Adolf Hitler. Maar niet genoeg. Niet één ooit genoeg. Vers na vers had moeten geschreven. Bundel na bundel. Zonder opkijken. De drukpers al maar doorgevoed. Beter inkt verspild dan bloed.

Aanzicht uit Biobrasnia. Vanaf de steenberg daalt de straat. Weerszij staat in een handvol tinten grauw een strakke rij gering bemeten huizen. Er speelt geen kind. We zien geen luiers aan een lijn. Links zitten in dit uitgediend decor drie kompels door de dood vergeten als stille wachters naast hun deur. De ogen op de doorsteek gefixeerd, waar nu, in kleur, het klikklakmeisje zomaar het zonlicht binnenzwiert. Exact 1000ste seconde blijft ze staan, wanneer een vlindervleugelslag juist even haar jurkje speels beroert. Dan loopt ze door. En klinkt van achter deze kaart, stel ik me voor, een vrouwenstem die niet valt te negeren. De mannen zullen traag naar binnen gaan, met stoel en al. Meer valt die dag niet te beleven.

0: New Wave van Goiria. Om het 11:00 is geslagen. Of de klokken doven uit. En dat is het teken dat wij opnieuw onze El Invitado aan het woord laten, Hans Rombout. Ben jij er nog?
1: Ja hoor.
0: Dat is zeer goed nieuws. Hans.
1: De klokken van de kathedraal nu.
0: En jij tegelijk, dus dat is om aan te tonen dat het extreem live is, deze uitzending van de Nooit Nooit Show. Hans, jouw vorige song was in het Engels, maar jij beperkt je niet tot het Engels. Jij zingt ook in andere talen?
1: Zeker, ja. Het volgende lied is een Frans chanson.
0: Mm-hmm. En is het dan uit Wallonië of komt het uit het verre Frankrijk?
1: Het is een werkelijk Frans lied. Het is een lied uit 1954.
0: Mm-hmm.
1: En het is gericht tegen de grote mobilisatie die Charles de Gaulle organiseerde, mm-hmm, om mensen in het leger te lijven.
0: Mm-hmm.
1: Die moesten gaan vechten in Algerije en in Vietnam.
0: Ja.
1: Het is Frankrijk dat de oorlog is begonnen in Vietnam.
0: Dus het is duidelijk een lied dat ergens tegen is.
1: Het is een antimilitaristisch lied.
0: Mm-hmm. In deze tijden, en jij durft dat nog zingen.
1: Het werd in 1954 onmiddellijk verboden.
0: Mm-hmm.
1: En het verbod werd opgeheven toen de componist Boris Vian, mm-hmm, in 1959 zeer jong overleed.
0: Mm-hmm.
1: En voor zijn begrafenis heeft men twee van de drie strofen bevrijd van het verbod.
0: Mm-hmm.
1: Maar de derde strofe bleef verboden,
0: mm-hmm,
1: en is nog altijd verboden.
0: Dus jij gaat het dan niet te luid zingen, want anders krijgen we hier de Franse recherche over de vloer.
1: We zitten hier in Antwerpen.
0: Mm-hmm.
1: Het is hier redelijk vrij. En de Fransen, dat is geleden van Napoleon dat ze nog hier geweest zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik voel mij niet belaagd.
0: En inderdaad, hier bij Radio Centraal laten wij ons niet ringeloren of de mond snoeren door niemand. Dus het woord is aan jou, Hans.
1: Le Déserteur van Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.

0: Dat was New Jabez in Feather. We zijn toe aan het voorleesuurtje. En vandaag wordt dat verzorgd door Diane Broekhoven, bij wie wij thuis wat opnamen konden maken deze week. Zij leest voor uit haar roman Eens kind, altijd kind.
1: Uit de roman Eens kind, altijd kind. De serre. Flora's buik was al jaren een attractie op familiebijeenkomsten. Kijk, net een landkaart, zei haar moeder Jeanne op een moment dat ze op ieders aandacht kon rekenen. Ze stak haar hand achter het elastiek van haar dochters rok en ontblootte met een ruk de geschonden huid. Flora had er geen verweer tegen. Maar op kerstavond van het jaar 1950 kon ze het niet langer verdragen. Met het kerstkind op komst woog haar eigen leegte plots heel zwaar. Ze barstte in hysterisch huilen uit op het moment dat Jan weer aan een rondje kaartlezen wilde beginnen en onkel Basil zei dat hij de evenaar al zag liggen. En warm dat het daar was. Woest trok ze haar zwarte velours rok omhoog en mepte de hand van haar moeder weg. Hiermee riskeerde ze dat haar eigen handen boven haar graf zouden uitgroeien, de verdiende straf voor kinderen die hun ouders slaan. Er viel een fles elixier dan vers aan scherven op de plavuizen en in de explosie van glas en stemmen verliet Flora het strijdtoneel. Ze ging in haar kamer op haar gewatteerde bedsprei zitten en liet haar tranen de vrije loop. De dokter die haar 2 keer had geopereerd, zei dat haar vrouwelijkheid, de binnenkant althans, verkleefd was. Ze stelde zich dat voor als een weken dooraderde kwal die doelloos in haar buikholte ronddobberde. Nooit zou ze kinderen kunnen krijgen. Het was een publiek geheim in het dorp, waar iedereen wel een van haar ooms of tantes kende die ooit haar landkaart had gezien. Welke man wilde iemand als zij? Een onvruchtbare vrouw met een buik waarop paarsgestolde riviertjes van wild vlees rondkronkelden. Flora gaf zich, ver van haar roezemoezende familieleden, over aan zelfmedelijden en een vleugje opstandigheid. Ze moesten om 12 uur zelf het kindje Jezus maar op zijn bedje van stro leggen. Altijd was dat haar taak geweest, maar vanaf nu vertikte ze het. Ze begon haar witte blouse los te knopen en besloot in bed te kruipen vooraleer de verlosser geboren werd. Niets, maar dan ook niets, wilde ze nog met haar familie te maken hebben. In het bijzonder niet met haar moeder. Misschien ging ze wel in het klooster, roeping of niet. Ze besloot zich na nieuwjaar aan te melden bij de arme klaren in de stad, waar je nooit mocht praten en waar dus niemand het geheim van haar buik zou kennen.

En is dat niet je eigen? Hou dan van mij op mijn manier, of tracht me klein te krijgen. Je hield van mij op mijn manier, en dat was niet mijn eigen. Tel me dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Tel me dan, als je kan me toch niet krijgen. Tel me dan, als je kan, want zo krijg je me nooit, nooit. Je kan me toch niet krijgen. Tel me dan, als je kan, want zo krijg je me nooit. Want we zijn bevriende mogendheden, en als je straks bent overleden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok, want we zijn bevriende mogendheden. En als je straks wordt overreden, meld ik mij als de dader aan. Zoiets had iedereen gedaan. Maar tel me dan, als je kan me toch niet krijgen. Tel me dan, als je kan, want zo krijg je me nooit, nooit. Als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom, als ik ooit terugkom, weet dan goed waarom ik terugkom. Als ik ooit terugkom.

maar alleen, omdat ik geen ander weet. Je bent een geestelijke sof, je bent een brok moreel verlof, je bent een halve nacht plezier, je bent manchet zonder het bier. O, wil je dat ik je als mens behandel, samen met je door de straten wandel, klets van maneschijn en weet ik veel, het zal mijn zorg niet zijn, want we zijn bevriende mogendheden. En als je straks bent overleden, hang ik de vlag uit zonder wrok. Ik kijk niet op een halve stok en temmen dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Temmen dan, als je kan, je kan me toch niet krijgen. Temmen dan.

0: Oké, we hebben wat afkondigingswerk te doen. U hoorde Gorslet in Accident, daarna Hans Rombout live met Timmerdam, een lied van Joop Visser. En Baba Steele's Sweet Thing, featuring El Perro del Mar, Nick Shoulders' Up the Ouachita in zijn gefluit. En dan last but not least, Hans Pito Rijmenas met de Disco Doodskitsch. Deed je dat een belletje rinkelen?
1: Ja, zeker.
0: Want iets zegt ons dat zowel jij als ik verbonden zijn door dat lied.
1: En door de Kerkhofstraat.
0: Inderdaad, ja. Dus laat ons het noemen dat het de 21ste eeuwse versie van die van onze enige hit was. ja, je hebt al gezongen in het Engels, in het Frans, in het Nederlands. Ja, als je nu hoort dat de muziek van de vorige eeuw nu anders klinkt, zou je dan kunnen zeggen dat de tijden aan het veranderen zijn?
1: Ja, maar de bijaard speelt nog altijd door.
0: Mm-hmm. En hoe lang speelt deze bijaard al, weet je dat? Want ons luisterpubliek weet niet dat jij een historicus op rust bent, maar eigenlijk als historicus kan je nooit rusten.
1: Nee, dat is waar. Ik denk dat de bijaard hier in Antwerpen al speelt van in de 16e eeuw.
0: Dus na Christus?
1: Ja, mm-hmm, ja, zeker. Ja, de 16e eeuw. Tijd van grootheden die hier geleefd hebben, zoals Pieter Breugel de Oude, mm-hmm, Pieter Paul Rubens, David Teniers, Jacob Jordaans. En dan komen we zo langzaam in de 17e eeuw en dan speelde de bijaard door, mm-hmm, met Antoon van Dijk en zoveel andere grootheden die hier hebben geleefd. Antwerpen is ook de plaats waar Utopia geschreven is, mm-hmm, door Thomas More, mm-hmm, opgedragen aan zijn vriend de Antwerpenaar Gillis, mm-hmm, die stadssecretaris was, in 1516 een zeer belangrijk boek dat voor het eerst een reis rond de wereld beschrijft, mm-hmm, 5 jaar voor Magellaan.
0: Ja, ja.
1: Is hier ontstaan.
0: Ja.
1: Dus de tijden veranderen, ja.
0: Mm-hmm. En u noemde tal van beroemdheden op, maar er is één die u onvermeld liet. De heer Bob Dylan heeft hier ook gewoond en gewerkt?
1: Niet dat ik weet, nee.
0: Misschien toch wel gewerkt, want in de Lotto Arena heeft hij toch al opgetreden of komt hij binnenkort optreden?
1: Ah, dus, misschien heeft hij hier ooit wel gepasseerd.
0: Ja, u moet de geschiedschrijving ruim interpreteren en dan kunnen we alles verklaren. Maar oké, ja, ik heb een beetje de naam laten vallen. Bob Dylan, ik denk dat jij daar een grote liefhebber van bent en dat jij graag zijn werk interpreteert. Klopt dat?
1: Zeker, ja. Dat doe ik regelmatig.
0: Ja. Oké, Hans, voor de draad ermee. Thank you.

Creek, Bit, Carter, Hogan en Mirrors. Ja, het is een feestdag, dus waarom niet nog een cocktail erbij? Drie eenheden Hilde de Vogel, met name Soula's, Fagen in Venetiaans Rood en Charles Webster en Bocani Dyer en The Artist.

Oelaas. Een scharlaken maan spijkert zich vast als marmer om aarde. En wij, we schuiven slaafs in een envelop van strakke lakens op zoek naar bovenaards soelaas. In een te scherp gevouwen origami van armen en benen slapen we, schrappen we bijna boosaardig in onze bovenkamers wat we niet meenemen naar de volgende dag. Alsof we de regie in handen hebben, alsof er ons nog veel tijd blijft op onze omloopbanen. Morgen, hoe aandoenlijk, plooien we weer monter op.

Vagen. Zijn we meer in onze biosfeer dan een vehikel voor slimme bacteriën die genen inwisselen en vagen fabriceren? De doorsnede van één menselijk haar huisvest honderdduizenden bacteriofagen. Maar het gaat niet om een numeriek overwicht, het gaat om jou. Het gaat om jou in dit gedicht. Hoe jij, zonder hulplijn, de trappen naar mijn bovenkamer oploopt, een slag om mijn arm en mijn vagen legt en me zegt dat alles terug kan openbarsten, dat de kracht van de terugkeer in eerlijke woorden en koppeltekens schuilt. En ik je antwoord dat ik hier graag nog een tijdje wil rondlopen, zo in jouw zog.

Venetiaans rood. Je lach barst open als een kippenhok, waarin eitjes verdwijnen. Waar is het schaap in je slaap? Je speelt je ogen uit je buik, groeit een olijfboom. Waar we wensen in knopen, dat je groeit in citroengeel en Venetiaans rood. Je schoenen je huppelend wegdansen, omdat ze vullen niet altijd mogelijk zal zijn. Dat krullen je lijnen verlengen als de nek van een giraf, je in hoofdletters mag blijven schrijven en wij de vogel mogen zijn die je gadeslaat, niet van takken loslaat.

0: Dat was Goeree en Back in the UKKK. Nog steeds bij ons, il invitado Hans Romboud. Hans, heb jij het een beetje naar je zin gehad?
1: Zeker hoor, ja.
0: Mm-hmm,
1: dat is het centrum van Antwerpen.
0: Dat is goed, want het publiek trouwens ook, want er komt ons net een bericht binnen van de luistercijfers. 144.288. Het is een absoluut record en dat heeft ongetwijfeld te maken met jouw stem die dan klinkt uit de huiskamers met de vensters open en mensen op de Rubensmarkt horen dat ze zeggen, wie is daar? Wie is daar? Welk programma is daar bezig? Wie is daar aan het zingen? En ze nemen hun telefoontoestel en ze loggen ook in enzovoort. Dus proficiat ervoor, Hans. Ja, heb jij nog een lied in je mouw zitten?
1: Ja, ik heb hier voor mij de tekst van The Town I've Loved So Well.
0: Je bedoelt daarmee Neil?
1: Nee, dat is een Noord-Iers lied.
0: Aha, dus niet...
1: Gecomponeerd door Phil Coulter.
0: Aha.
1: Die in Noord-Ierland wereldberoemd is, maar die eigenlijk verder niemand kent. Mm-hmm. Terwijl iedereen toch een compositie van hem kent.
0: Mm-hmm.
1: Wat Phil Coulter was de maker van het winnende songfestivallied in 1967, Puppet on a String.
0: Inderdaad, nu je zegt.
1: Ja. En dus met Sandy Shaw reisde hij dan een paar keer de wereld rond.
0: Mm-hmm.
1: Tussen 1967 en 1972. En toen kwam je in 1972 terug in Londonderry.
0: Mm-hmm.
1: En daar had het Engelse leger zich toen geïnstalleerd. Bloody Sunday was voorbij. Bernadette Devlin probeerde nog wat weerwerk te bieden aan de Engelse invasie.
0: Mm-hmm.
1: Maar de toestand was verschrikkelijk. En toen heeft hij in 1973 daarover The Town I've Loved So Well gemaakt.

Sophie Straat en Nooit Genoeg. Dit was de Nooit Nooit Show. Wil jij jouw poëzie of andere textualiteiten aan bod laten komen? Doe dan het volgende. Schrijf ze neer, spreek ze in, luister er zelf nog eens goed naar en pas als u tevreden bent van de kwaliteit, stuur het dan naar nooit_nooit@icloud.com en wie weet komt u dan aan bod in een van de volgende radioshows. Over 2 weken zijn wij er opnieuw. De invitado is dan Andertaler. Wij kijken er naar uit. Dag Hans Rombout, dank u voor jouw komst en dank u voor die 144.738 luisteraars. En wij hopen die volgende keer opnieuw te ontmoeten. We gaan eruit met Chet Baker.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number
2: two. Number one is here. Welkom in de uitzending Redactietijd op Radio Centraal. We gaan vandaag eindigen met een belletje naar de mensen van een festivaletje volgende week. Die gaan we bellen, dus rond 14:45. En dan bel ik daarvoor naar Tom Cassouwens. Die voor Moos schrijft, is een onafhankelijk journalist, een freelancer, over de drone-industrie van Turkije. En wat nog? Wat hebben we nog? We zullen beginnen met een aantal, ik had dat eigenlijk vorige week beloofd, artikels uit de Monde Diplomatique, zijn kortere zaakjes. We hebben ook een lang stuk over Oekraïne en de cultuur daar, of de cultuur daarvan, de oligarchen, maar dat is eigenlijk te lang voor de radio, denk ik. Dus een aantal korte berichten over Nord Stream, de VS en internationale gemeenschap, Iran, ik zie hier Sudan. En dan de nucleaire renaissance hebben we nog. En dan ook nog Trump en de Caraïben, inmengingen en buitenlandse politiek. We hadden ook nog willen bellen naar mensen in verband met de gasboetes die uitgeschreven zijn tegen de mensen door het stadsbestuur, tegen de mensen die betogen tegen het stadsbestuur. Zoals geweten is het stadsbestuur die verbiedt betogingen aan het stadhuis en in de omgeving van het stadhuis. Omdat dat te veel volk daar in die buurt, dat is onveilig. En u moet maar vandaag eventjes passeren, als u geïnteresseerd bent, als u een aangename namiddag hebt, moet u misschien niet passeren op de Rubenswart, want dat is over de koppen lopen momenteel. Dus we kunnen enkel hopen dat er niets gebeurt, want dit is toch geen veilige situatie hier voor de deur. Maar goed, dus we hebben daar voorlopig niemand voor kunnen bereiken die daarover kan spreken. Dus dat gaan we dan waarschijnlijk niet doen. Of een volgende week dan. Hè. Goed, we hebben iets Nederlandstalig deze keer. Geen Sophie Straat, maar Geitenvel. Zal dat lukken? Ja.

Zo, ja, die, wat is het, die blanke, blanke mannen, nee, die blanke mannen, die mogen naar achter, daar waar ook de slagerzangers staan, voilà. Nog een plaatje en daarna gaan we het, waarover gaan we beginnen? Straks, waarmee gaan we beginnen straks? U hoort het wel, hè, u hoort het wel. Eerst nog eens, Al Hollander. Daarvoor was dus Geitenvel uit Gent met Niet de wijde wereld in, hoe heet het? Ik ben de naam van het nummer nu vergeten. Hè?

Hollanders dus met de Cyclone aankondigingetjes. Binnen over twee weken is er een festivaletje, kregen we binnen. Zomerfeest in het park op zondag 30 augustus in het Albert Park programma. Schrijf je vandaag nog in voor de yogales. Maar beste buren en bewoners en vrienden, ons zomerfeest in het park zondag 30 augustus binnen, dus 15 dagen. Toegang is gratis. Wat staat er verder te gebeuren? Zijn mij niet helemaal duidelijk. Ik heb ik misschien eventjes verder moeten zoeken. Maar als u dus gewoon zomerfeest in het park via internet opzoekt, vindt u dat wel. En dan over parken gesproken, we hadden het er 2 weken geleden over, maar vorige week niet, toen het evenement eindelijk plaatsgreep. Ringpark West feestelijk geopend, voilà. Dus met de realisatie Ringpark West zijn de groene gebieden op linkeroever en in Zwijndrecht voortaan met elkaar verbonden, voor mens en dier. De geluidsschermen die aan de rand van het park staan, die zijn er ook. En die maken het aangenamer om te wandelen, te fietsen en te wonen. Het ringpark op Linkeroever is het allereerste van de 7 Antwerpse ringparken dat officieel opent. Dat is dus in het kader van de leefbaarheidsprojecten van Oosterweel, waarover we het vorige maand uitvoerig gehad hebben. Alle partners van het Toekomstverbond vieren samen met heel wat sympathisanten en geïnteresseerden dit moment. Terecht, hè? Dus op zich wel goed nieuws. Verspreid over Linkeroever en Zwijndrecht liggen het Sint-Annabas, Blokkersdijk en Vlietbos, het Rot, Middenvijver, Burgtseweel en Galgenweel. Nu, het Sint-Annabas is wel, denk ik, grotendeels gekapt voor Oosterweel. Maar dus die andere gebieden die liggen er wel nog, denk ik. En samen met naburig groen vormen al die gebieden samen meer dan 500 hectare bos en natuur. Dankzij het Ringpark West zijn al deze groene zones nu verbonden. Dus daar zijn we nog altijd niet naartoe gaan kijken en dat moeten we van eens doen, hè. En dan hebben we dus in het persbericht hebben we dan de respectievelijke politieke verantwoordelijken die dan een woordje mogen placeren. De Schoen Kennis en dan zelfs Annick de Ridder probeert daar iets van te claimen.

En we gaan over naar onze eerste reeks van eerste berichten uit de reeks van oud nieuws vanuit de Mond Diplomatiek. Dat is een maandblad dat dus ja, niet echt de actualiteit van de dag brengt, maar meer diepgravende artikels. En er zijn er hier twee die gaan over het nieuwe buitenlandbeleid van de Verenigde Staten van Amerika. Eerste, beide berichten van eentje van januari en eentje van de uitgave van januari en de andere de editie van februari. En het eerste gaat dus, januari, dat was na de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro. Maar het punt is ook dat het niet alleen dat hetgeen is wat de VS onder president Trump doen, maar ze beïnvloeden ook zwaar de lokale verkiezingen daar. Er is daar een ruk naar meer reactionaire regimes. Voor een stuk krijgen ze de mensen wel mee, omdat er veiligheidsoverwegingen spelen waar die dan zeer sterk op inzetten, die rechtse kandidaten. Maar er is meer. Dus vorig jaar waren de verkiezingen in Honduras. 90.000 inwoners van Honduras die een rekening hadden waarop ze geld ontvingen uit het buitenland. Dus er zijn Hondurezen die geld krijgen van familie bijvoorbeeld op hun persoonlijke rekening in Honduras. 90.000 van die mensen die kregen op 27 en 29 november 2025, dus net voor de verkiezingen van 30 november, een sms met een boodschap. Die stelde dat als mevrouw Rishi Moncada de verkiezingen zou winnen, dat ze dan in december hun maandelijkse remessa, dus hun maandelijkse geld dat ze krijgen, niet zouden ontvangen. Alle stortingen uit het buitenland vertegenwoordigen een kwart van het bruto nationaal product. Dus dat is veel meer dan die 90.000. Maar ja, dan dat is natuurlijk problematisch voor de mensen die dan dus een belangrijk stuk van hun maandelijks inkomen niet verliezen. Mevrouw Moncada was de kandidaat van de Libre-partij, van de toenmalige president Xiomara Castro. En het beleid van Castro en haar partij Libre was kritisch ten opzichte van de VS. Dus niet onwaarschijnlijk dus dat die 90.000 tekstberichten dan naar de Hondurezen om te zeggen dat ze beter niet voor haar stemden. Rishi Moncada verliest de verkiezingen zwaar dan op 30 november. Hier nog een ander stukje, dat was dus over beïnvloeding van de verkiezingen in het buitenland, want men heeft het veel over de VS, verkiezingen in de VS die dan door Rusland of zelfs door Iran zouden beïnvloed zijn. Een artikel uit februari 26, L'Amérique sans phare, l'Europe sans vie. En sans phare, F-A-R-D, dat is een term die ik niet kende. En dat is eigenlijk zonder, onverbloemd betekent eigenlijk sans phare. Dus de VS onverbloemd en Europa zonder leven. En waarover gaat het? Het gaat eigenlijk over wat is de internationale gemeenschap? Men heeft het veel over internationale gemeenschap en dan bedoelt men meestal het Westen, niet enkel de VS, maar dus Europa daarbij en de bondgenoten. Nu, de schrijver van het artikel, Benoît Bréville, heeft hij het zelf nagegaan ofwel verwijst hij naar een ander onderzoek. Maar er is dus een onderzoek gedaan naar het aantal keren dat de VS tussen 1991 en 2020 niet akkoord was met Rusland en China bij een stemming in de Verenigde Naties. Dus hoeveel keer waren de Verenigde Staten van Amerika in de 30 jaar tussen 1991 en 2020, of van 1991 tot 2020, het niet akkoord met Rusland en China bij een stemming in de Verenigde Naties? Wel, het was 1513 keer. Dus dat is 50 keer per jaar, dat is toch wel veel. Hè? Maar wat niet helemaal verwonderlijk, hè? Maar wat meer opvallend is dat 86% van de gevallen stellen de andere landen zich op de lijn van Peking en Moskou, niet op die van de Verenigde Staten. Dus dat doet eventjes nadenken over wie is nu eigenlijk die internationale gemeenschap.

0: Er werd nog verder onderzoek gedaan. De Verenigde Staten is als het over in bemoeiing gaat in het buitenland. Dus de VSA is sedert het ontstaan in 1776 tot 2019 betrokken geweest bij 392 militaire interventies buiten het grondgebied. En dat gaat dan niet alleen over de oorlogsmisdaden tegen Vietnam of Iran bijvoorbeeld, maar ook over de bevrijding van de landen in Europa en de Tweede Wereldoorlog en ook de deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Maar wat opvallender is, is dat 1776 tot 2019, dat is dus 243 jaar, maar van die 392 interventies in die periode van bijna 250 jaar, zijn er 200 van die interventies gebeurd na 1945. Dus er was relatief weinig tussenkomst, relatief gezien dan. Ze zijn wel een aantal keer tussengekomen ook in Latijns-Amerika natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de meeste interventies waren na de Tweede Wereldoorlog. En nog meer in het bijzonder, 72 van die 390 tussenkomsten in het buitenland waren tussen 2000 en 2019 alleen. Dus dat is een groot aandeel. De Verenigde Staten van Amerika dus moeien zich dus van langzaam meer militair in het buitenland. En zij hebben dus zich ook niet minder dan 81 keer met verkiezingen in het buitenland gemoeid tussen 1946 en 2000. Ja, voilà. Die telling, dat is de bron van de informatie. Die tellingen, die komen uit het boek van Don Levin van 2020. En vandaar dat dus de cijfers lopen tot 2020. Meddling with the Ballot Box heet het boek. Dus het imperialisme van de VS is zeker niet uitgevonden door Donald Trump. Maar het verschil is dat het zich tegenwoordig sans faire vertoont. Dus onverbloemd. Ze generen er zich niet meer over. Goed, straks nog misschien iets over Iran. Hè. En eerst hebben we iets klaarstaan. Ja, zeker, we hebben iets klaarstaan. De Bonzo Dog Band.
1: This is the B-side of our platter, sports fans. And I'm singing just for you, covered in sequins.

Een drummachine, een goedkoop synthesizertje en een gitaar. Meer moet dat niet zijn voor een fantastisch nummer door Relrex. Claude Perwee, 1981, een thuisopname, vandaar de niet zo goede kwaliteit. Daarvoor was het, eens kijken, Meshrissi. Ik denk dat Spaans, wel Spaanstalig alleszins, maar dus een covertje van... Hoe heet het nummer oorspronkelijk? Swadehead door van Morrissey. Straks meer nonsens. Eerst een berichtje nog uit de diplomatiek van januari 26. Het gaat over de nucleaire renaissance in de Verenigde Staten. Het is heel kort over dit artikel. Het gaat over een aantal projecten om oude kerncentrales te heropstarten en nieuwe te bouwen in de Verenigde Staten van Amerika. En eigenlijk, ja, ook daar is de conclusie dezelfde als wat we altijd zien met energie. Nieuwe kerncentrales komen er als er ook overheidsgeld tegenaan gesmeten wordt en als er financiële garanties gegeven worden. Dat is ook wat er nu gebeurt met de oude Belgische kerncentrales. Er was daar deze week ook een bericht over dat dat dus om die... Wat zijn de recentste plannen nu weer? Maar dat gaat dus een heel dure zaak worden om die twee kerncentrales dan toch langer open te houden. Of er eventueel nog van die andere toch die al gesloten zijn, toch te heropstarten, dat zeker. Maar dit ging over de VS. Dus er moet tegen een gegarandeerde prijs. En dat is ook wat er gebeurde eigenlijk met de eerste windmolenparken. Dus die zijn er ook maar gekomen omdat er dus een gegarandeerde prijs per megawattuur voor de elektriciteit gegeven werd. Dus als de marktprijs te laag is, dan krijgen ze steun of die prijs lag hoger dan de marktprijs. Nu wat betreft de windmolenparken is die steun ondertussen verdwenen, toch voor de laatste parken en de toekomstige parken. Misschien, ik denk wel dat we nog betalen voor die eerste parken die aangelegd zijn. Er worden wel nog subsidies gegeven voor de hoogspanningskabels natuurlijk. Hè. Maar dus zeker nu liggen die subsidies, als ze al niet verdwenen zijn, een stuk lager voor wat zal moeten gegeven worden voor kernenergie. Maar het is dus ook niet alleen het financiële risico dat gedragen wordt door de gemeenschap. Belangrijker misschien zelfs nog is het veiligheidsrisico. De uitbaters van kerncentrales zijn zo goed als volledig vrijgesteld van de gevolgen voor een eventuele nucleair ongeval. Dat komt omdat verzekeraars kerncentrales dus gewoon niet willen verzekeren. Ofwel dat alleen maar doen voor een bepaald relatief laag bedrag. Want anders zou de premie voor de kernenergie die kernenergie onbetaalbaar maken. Ik denk dat de Belgische kerncentrales verzekerd zijn voor een schade van 1 of een paar miljard. Dus als doel hier, als er een zwaar incident is met doel, dan had dat rap gespendeerd zijn, denk ik. En in de VS, de Verenigde Staten van Amerika, is er een gelijkaardige regeling die nucleaire uitbaters vrijstelt van verantwoordelijkheid. Dus de Price-Anderson Act. En dan niet in de modediplomatiek van januari 26, maar meer op nieuws in Frankrijk vorige maand, was dat Frankrijk beslist heeft om haar grote nucleaire plannen te gaan financieren met het geld van de Livret A. Livret A, dat is een soort spaarboekje dat meer geld oplevert voor de spaarders dan een hogere rente geeft dan de normale spaarboekjes. Maar ik denk dat dat toch nog beperkt is tot een dikke 2%. Meer dan alleszins de premies hier, of de interesten hier. Maar dat betekent dus dat dan die kerncentrales kunnen gebouwd worden met leningen die goedkoper zijn dan 3%. En dat op zich, dat kun je overwegen, maar dat is natuurlijk een keuze. Want historisch gezien wordt dat geld gebruikt voor sociale woningen te bouwen. Ik hoorde nu toevallig ook vandaag dat het geld van de Livret A ook zou gebruikt worden
de schade van de branden veroorzaakt te herstellen. Dus ja, er wordt soms gesproken over helikoptergeld. Het is niet echt helikoptergeld, maar toch een beetje wel, want het is eigenlijk geld dat veel goedkoper beschikbaar is dan als je echt op de financiële markten het zou gaan lenen. En dat dus dat daarmee gaat. Dat is dus de hefboom voor de kerncentrales in Frankrijk. En we zullen de komende weken eens contact opnemen met Gilbert Ermond. We hebben die mens 15 jaar geleden, dat is een nucleair specialist, we hebben die mens 15 jaar geleden uit Voer gesproken. Ik dacht dat hij definitief gepensioneerd was, maar hij was op een debat tijdens de Gentse feesten. Dus hij was aanspreekbaar toen en hij is op de hoogte van de nucleaire plannen hier in België. En we zullen hem daar eens voor proberen te contacteren om een meer uitgebreid gesprek over de nucleaire plannen van de Belgische regering te hebben. Nog een plaatje. Om binnen 20 minuutjes gaan we dan bellen naar Tom over de drones van Turkije. En ik vond er iets in toepasselijks terug. Ik zal eens kijken wat het heeft. Ik heb het niet kunnen op voorhand beluisteren. Dempen van het tabblad. Ja. Even kijken wat dat geeft, hè.

Ja, bon. Dat was een stukje van op het internet. Dus een Song from Gaza. Dat is drones die over Gaza vliegen. En je ziet mensen op de beelden, dus op YouTube, die dus aan het een liedje zingen. Ik zou moeilijk zeggen op de maat van de drones, maar toch met als achtergrondbegeleiding het geluid van de... Van de drones van het van de Israëlische organisatie IDF. Goed, een meer normaal plaatje dan. Heb ik hier iets klaarstaan? Ik dacht van... wel, maar dan moet ik het hier wel... Ah ja, iets lichters.

Oké, ik dacht dat hij nog 10 minuten ging doorgaan. Bowie natuurlijk uit Low, 1977, Warsaw. Daarvoor de Foo Fighters met hun versie van Down in the Park van Gary Numan. Dus het Warsaw-nummer was iets beter passend. Ook een beetje een drone-geluid op de achtergrond trouwens, hè, die synthesizer. Maar iets dat misschien beter past bij het volgende over Sudan. Epicentre mondial de la souffrance humaine, een artikel van Arnaud Julien Thomas, Thomas, van januari ook. In het artikel wordt er achtergrond gegeven bij de rol van spelers uit de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog tussen, in de oorlog in Sudan. Twee belangrijke spelers zijn aan de orde hier als het over de oorlog gaat in Sudan. Die zijn gekend. Enerzijds Mohamed Hamdan Daglo, die de bijnaam heeft Hemeti. En dat is de leider van de Rapid Support Forces. Dus dat is de nieuwe naam van de Janjaweed. De Janjaweed, dat is de groepering die 20 jaar geleden al heel ernstige moordpartijen heeft uitgevoerd in Darfur. Toen onder het regime toen van Omar al-Bashir. Dus dat is de ene speler. En de andere speler is Abdel Fattah al-Burhani. Nu luitenant van het officieel Soedanees leger. We weten het allemaal wel een beetje dat er daar twee aan het vechten zijn. Dus de twee figuren waren dus de vrienden, waren partners in 2021 toen ze het min of meer toch democratisch bestuur, voorlopig bestuur aan de kant schoven. Burhani werd dus president, voorzitter van de zogenaamde transitieraad. En Hemeti werd dan de vicevoorzitter. Maar dan in 2023 ontstond er dus een strijd voor de macht tussen de twee militairen. En Hemeti, de chef van de Rapid Support Forces, kreeg daarbij de steun vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. De vraag is dus waarom, en daarover gaat dus dat artikel van Arnaud Julien Thomas, of Thomas. En een belangrijke drijfveer samengevat is eigenlijk is het goud. Hemeti heeft controle over goudmijnen in Darfur. En onder andere via de firma Al Junaid, die in handen is van zijn familie. Dat is natuurlijk niet de enige speler, maar ja, hij heeft daar toch een belangrijke rol in. En het goud van Darfur en denk ik ook nog een andere provincie in Sudan gaat naar Dubai en Abu Dhabi. Dus de twee grote steden in de Verenigde Arabische Emiraten. Of de twee grootste, belangrijkste emiraten van de Emiraten. En in 2025 werd er zo'n 29 ton goud geëxporteerd naar de Emiraten. Ik ging nog eens de laatste prijs bekijken van het goud. Waar is mijn... Zal ik kijken of we dat terugvinden, hè? De goudprijs. Maar dat is meer dan 100.000 euro per kilo. Hè? Ja, 120.000 euro per kilo. Dus 29 ton aan 120.000 euro. Dat is 3,5 miljard of zoiets. Hè? Dat er dus geld dat zo wegvloeit uit de Emiraten. Uit Sudan naar de Emiraten. Maar er is nog, het gaat niet alleen naar de Emiraten, het gaat ook naar 27 ton naar Egypte, bijna evenveel. 18 ton naar Tjaad, 9 ton naar Libië. Die landen zijn geen eindbestemming, maar transitlanden. Dus een deel van die bijkomende 55 ton goud gaan ook verder door naar de Emiraten. En dat is dus, samen heb je dus 90 ton per jaar, 90 ton die vorig jaar uit Sudan verdwenen is. En ja, daarvoor wordt natuurlijk geld betaald. Dat wordt dan in deze dus vooral gebruikt, waarschijnlijk om, of voor een groot stuk gebruikt om wapens te kopen. Hè. 10 miljard. Dus een ongeziene plundering eigenlijk van rijkdommen, hè, die voor die gebruikt wordt om dood en verderf te zaaien. Dus dat het... slecht nieuws uit Sudan, maar dus een beetje de verklaring waarom. Straks misschien nog iets over de Nord Stream pipeline. Dat is ook wel interessant. Dat is dus die pipeline voor gas die tussen Rusland en Duitsland loopt. En waar ergens op een bepaald punt gesaboteerd is, opgeblazen is. In 2022, september 2022.
Daarover meer, maar er waren dus begin van het jaar, dat was een artikel van februari, denk ik, waren er blijkbaar niet helemaal uit de lucht gegrepen geruchten dat de VS daar controle over zouden kunnen willen krijgen. Wat natuurlijk heel, heel opvallend is, maar daarover later meer. Maar ja, het nieuws vandaag was dat de VS ook gezegd hebben dat ze dus de straat van Hormuz willen in handen krijgen. We zien verder hoe dat loopt, dat is voor een andere keer. Eerst nog, ik heb hier iets staan van Herbie Hancock. Geen idee wat het is, maar daar komt hij. En we bellen naar Tom Kassauers. Die verslaggever is voor Mo over dus die Turkse drone-industrie.

0: Dus kijken of we Tom aan de lijn krijgen. Ik hoor,
1: hallo.
0: Ja, ah, je bent er. Het is perfect.
1: Yes,
0: ja, en die lijn is ook veel beter dan de telefoonlijn. Vandaar dat we die verkiezen. Ja. Dank u wel, dus Tomka. Pardon, Kassauers, freelance journalist, die werkt voor Mo, onder andere. Ben je nog bij andere media actief?
1: Ja, ik ben een hele reeks andere media. Denk aan Knack Trends, in het Engels ook Al Jazeera, BBC, dat soort
0: Aha.
1: zaken.
0: Oké. Dus heb je een focus dan op meer het Turkije en Midden-Oosten?
1: Nee, eigenlijk op technologie. Ik schrijf technologie, wetenschap, bedrijfsleven ook. En nu is dat heel veel defensietechnologieën. Is nu wel heel hard in de media, dus vandaar dat dat Turkije-artikel eruit gevloeid is.
0: Voilà. En dus waarover het gaat over de drone-industrie in Turkije. En leg eens uit, want het is, een van de punten is dus dat die toch wel groeiend is en bloeiend is. Dus,
1: ja, inderdaad. Ja, niet veel mensen weten dat eigenlijk buiten de defensiesector, maar Turkije is eigenlijk de grootste exporteur van militaire drones in de wereld. Mensen denken dan vaak dat dat de Verenigde Staten gaat zijn of misschien China, maar eigenlijk zijn de Turken daar veel sterker in. Ik haal dan een studie in mijn artikel aan van de Center for New American Security. Dus tussen 1995 en 2023 heeft Turkije 47 exportcontracten voor militaire drones binnengehaald. China is dat maar 34, Verenigde Staten zijn slechts 12 op die periode. De Turken zijn daar heel goed in.
0: Ja, en dat is dan in 1995 ongeveer gestart, waar je zegt, dus periode tussen 1995 en 2023. Dus ja, mijn vraag enerzijds, wel misschien eerst over wie zijn die spelers daar? Is dat één firma van de staat of zijn dat private firma's?
1: Dat is eigenlijk redelijk divers. Het grootste bedrijf is Baykar. Dat is wat de kampioen van Turkije op dat gebied. Zij zijn heel erg groot, zijn een van de grootste exporteurs van drones in de wereld. Leveren aan tientallen verschillende landen. Maar daaronder heb je ook nog een hele hoop andere bedrijven. Allee, Baykar is een privaat bedrijf, maar je hebt ook staatsbedrijven. Je hebt bedrijven als STM bijvoorbeeld, die had ik ook aan. Je hebt een hele reeks bedrijven, zowel privaat als publiek, die dat drones maken, ze ook uitvoeren, ook grote contracten daar aankondigen.
0: Je zegt dat het is een privébedrijf, maar er is toch wel een link, dacht ik, als gelezen te hebben. Dus die Selçuk Bayraktar, is die de stichter of zo? Of die is nog relatief jong ook? Wie is die man? En er is daar, die is de schoonzoon van Erdogan, de president?
1: Ja, dus Selçuk Bayraktar is de schoonzoon van Erdogan. Dus hoe het eigenlijk zit, is Selçuk Bayraktar en zijn broer Haluk Bayraktar. Dus Selçuk is de technisch directeur van Baykar. En Haluk is de CEO. Die hebben eigenlijk het bedrijf overgenomen van hun vader. En vroeger was dat eigenlijk een leverancier voor de auto-industrie. Aha. En zij hebben dat eigenlijk omgezet naar echt een groot dronebedrijf. Maar ja, Selçuk Bayraktar wordt vaak de Elon Musk van Turkije genoemd. Elke ingenieurstudent daar, of een groot deel van de ingenieurstudenten, wil de nieuwe Selçuk Bayraktar zijn. Een beetje een nationale held in bepaalde kringen. En ja, ze zijn toch ook wel goed gelinkt met het staatsapparaat.
0: En dus is dat dan omdat hij, Musk, dan denken we aan de elektrische auto's en de ruimteschepen. Maar in zijn geval is het dan ook meerdere industrieën waarover het gaat? Of is dat wel degelijk beperkt tot de drone-industrie van die Bayraktar?
1: Baykar is ook nog wel in andere sectoren aanwezig. Ja. Daar weet ik niet zoveel persoonlijk over. Maar het is wel zeer hard gefocust op aerospace en drones.
0: En ja, die export. Als ik in je artikel heb ik toch de indruk dat de meeste van die export gaat naar wat men de derde wereld noemde en nu het globale zuiden noemt. Ethiopië, Nigeria, Verenigde Arabische Emiraten. Klopt dat zo een beetje zo?
1: De Turken exporteren ook naar andere gebieden dan het globale zuiden. In Europa vinden zij ook klanten, denk Polen, in de Balkan worden drones ook wel goed gekocht. Baykar heeft nu ook partnerschappen in bijvoorbeeld Italië en Frankrijk. In Italië zijn er zelfs productielijnen van hun drones. Maar inderdaad, heel wat van hun klanten bevinden zich in het globale zuiden. Landen als Ethiopië, Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan, Azerbeidzjan, Nigeria, dat soort landen. Heeft er eigenlijk mee te maken dat Turkije redelijk goedkope drones of drones met een goede prijs verkoopt. In tegenstelling tot ja, weet ik wat, Amerikaanse drones, die zijn redelijk duur voor dat soort landen. En tegelijkertijd, Turkije, die stellen eigenlijk ook niet al te veel exportcontroles erop. Dus als je een drone in het westen gaat kopen, dan dat doe je niet zomaar. Hè. Daar moeten helemaal politieke, economische concessies aan verbonden zijn. Sommige landen verkopen ze ook gewoon niet omwille van mensenrechten schendingen en dergelijke. Turkije heeft dat probleem veel minder. Als je een drone wilt kopen, dan verkopen ze een drone als je een officiële regering bent. Dus ze hebben zo wat de mentaliteit, iedereen die ons geld kan geven, die een officiële regering is van een land, die gaan we wel bevoorraden met onze drones. En we gaan er niet al te veel eisen aan stellen.
0: Dat is wel interessant, omdat Turkije is lid van de NAVO. En ik zou denken dat dat toch bepaalde limieten oplegt aan landen waar het kan geleverd worden. Ik veronderstel dat gaan de Turken leveren aan Iran bijvoorbeeld. Wel, die hebben zelf een eigen drone technologie, maar het is misschien een denkoefening. Levert dat geen problemen op voor of conflicten op binnen de NAVO dan?
1: Ja, Turkije is natuurlijk een beetje een buitenbeentje binnen de NAVO. Dus ze zitten er wel in, maar ze worden ook wel regelmatig aan wapenembargo's onderworpen vanuit NAVO-landen, onder andere de VS enzovoort. Turkije heeft ook al bijvoorbeeld luchtdoelraketten gekocht van Rusland, wat dan ervoor zorgde dat de Verenigde Staten heel kwaad werd. En aan Iran hebben ze nog niet geleverd. Er is ook wel een spanning tussen Turkije en Iran. Dus ik denk wel dat er een bepaalde grens op zit waar dat de drones aan geleverd worden. Echt expliciete vijanden van het land gaan er nu niet zaken krijgen. Maar de regels zijn wel veel vrijer dan wat andere landen doen.
0: Ja. Je verwees even naar embargo's of zo tegen Turkije nu of in het verleden. En je geeft ook aan dat dat eigenlijk de industrie heeft helpen ontwikkelen. Leg dat eens uit. Hoe is eigenlijk het ontstaan van die drone-industrie in Turkije?
1: Ja, dus Turkije, ondanks het feit dat ze bij de NAVO zitten, krijgen al sinds de jaren 70 of zo regelmatig wel eens een wapenembargo uit het Westen opgelegd. Dat is iets dat om de zoveel jaar weer eens terugkomt. Tegelijkertijd willen Westerse landen bijvoorbeeld niet altijd even graag bewapende zaken aan hun leveren. Dus bijvoorbeeld toen Turkije in de vroege jaren 2000 zag dat drones misschien wel nuttig voor hun konden zijn, zijn ze bij de VS gaan aankloppen. En de VS heeft dan gezegd, ja, we gaan misschien wel drones aan jullie leveren, maar we mogen er geen wapens op steken. En dan, Turkije wou dat dan wel. En ze hebben ook eens bij Israël gekeken, maar dat was dan ook geen succes. Dus dan hebben ze gezegd van als wij hier constant wapenembargo's te verwerken krijgen, dan kunnen we het zelf beteren. Dan gaan we onze eigen wapenindustrie stimuleren. Dat is zo voor drones, maar dat is eigenlijk ook voor een heel hoop andere gebieden, van jachtvliegtuigen tot raketten. Dus zij stimuleren heel hard hun wapenindustrie. En de dronespelers zijn er een beetje uit voortgevloeid.
0: Ik zie hier, je hebt het hier over dus dronebedrijf Dassault. En wat ik bijna van achterover viel, een levering aan Nigeria van meer dan 100.000 kamikaze-drones. Er is waarschijnlijk ook sowieso heel veel verschil tussen de drones. Je vermeldde al die uit de Verenigde Staten, die waarvan sommige, als ik me goed herinner, echt wel miljoenen stuk kosten. Van die 100.000 zal dat niet het geval zijn. Heb je zo'n zicht op eigenlijk? Zijn er bepaalde grote klassen of zo en functies van drones?
1: Ja, zeker. Dus ik ben ook voor dit artikel naar Turkije gegaan, naar een grote wapenbeurs daar bezocht, Saha. Dus dan wordt dat er allemaal tentoongespreid. Historisch gezien waar dat vooral, of is het grote internationale succes gekomen uit een type drone, dat lijkt eigenlijk op een soort van vliegtuig. En dat kan dan redelijk hoog rondcirkelen boven een gebied. Het wordt vaak UCAVs genoemd. En die kunnen dan bijvoorbeeld dagenlang rondvliegen boven een gebied. En dan als ze een groep rebellen of zo zien, dan kunnen ze daar een raket op afschieten. Dat soort zaken.
0: Dat zijn die drones die we constant horen als we verslagen zien uit Gaza en ook wel uit Libanon een beetje. Dus de Israëli's die dan...
1: Ja.
0: Maar dat zijn geen Turkse drones, veronderstel ik. Die hebben ze dan zelf ontwikkeld. Waarschijnlijk.
1: De Israëli's zijn ook wel goed in dat soort dingen. Nee, maar dat op zich is dat geen nieuwe technologie. Dat bestaat al sinds de jaren 90. De VS heeft dat ook heel uitgebreid ingezet in zo'n oorlogen als Afghanistan, Irak enzovoort. Turkije heeft dat gedemocratiseerd. Dat soort zaken zijn nu heel beschikbaar voor heel wat landen, onder andere in Afrika. Maar nu komen er ook heel wat nieuwe drones op.
0: Gedemocratiseerd, maar niet in de zin dat de bevolking het kan gebruiken om...
1: Nee, het is gedemocratiseerd in de zin van toegankelijker voor overheden om daarmee...
0: En armere overheden, ja. Ja.
1: Inderdaad.
0: Gebruiken eigenlijk steden dat ook? Want ja, we hadden hier, ik ben eens naar een van die Palestina-betogingen hier gaan kijken. En toen had het stadsbestuur ook drones boven in de lucht hangen waarmee dus de mensen dus gefilmd werden. En ik heb gezien tijdens het feest dat waren dan in Gent ook voor de veiligheid drones om eventuele vechtpartijen en zo te spotten. Dus is dat soort dingen dat ook hier gebruikt wordt? Of gaat dat nog over
1: anders? Dat zijn geen Turkse drones, maar inderdaad politiekorpsen, brandweer enzovoort, die hebben nu ook drones om overzicht te bieden op bepaalde situaties. Maar dat zijn vaak Chinese drones, maar dat zijn eerder commerciële modellen, dat is niet hetzelfde als wat die grote Turkse bedrijven produceren.
0: Ah ja, oké. Dat zijn dan toch nog iets grotere toestellen, omdat die veel langer in de lucht moeten blijven en verder moeten vliegen?
1: Ja. Dat zijn echt kleine vliegtuigen eigenlijk. Ja. Maar wat je nu ziet, is dat Turkije ook wel nieuwe soorten drones begint aan te bieden. Dus enerzijds zijn daar op Saha heel veel zogenaamde FPV-drones. Dat is First Person View. Dat zijn eigenlijk redelijk kleine drones en die bestuur je met een soort van controller die een beetje lijkt op wat je op de PlayStation hebt. En je zet dan een bril op en dan kan je met die bril uit de camera kijken van de drone. En die zijn heel wendbaar, heel snel. In Oekraïne wordt die enorm veel ingezet. Je kan er heel veel video's ook van zien hoe dat die dan individuele soldaten opjagen, hoe dat die... Soms binnenvliegen in tanks als ze een klep of zo hebben laten openstaan. Dus die contracten van 100.000 drones dat ze dan op Saha hebben aangekondigd, dat gaat vaak over dat soort kleine.

0: veel explosieven op zich zitten en die zorgen daarvoor heel veel vernietiging. In Oekraïne wordt dat ook, Rusland heeft zijn eigen kopie ervan en die worden wel heel vaak op Oekraïne momenteel gelanceerd. Turkije biedt daar nu eigenlijk zijn eigen varianten van aan.
1: En hoe verhoudt zich dat? Want het is natuurlijk niet over het artikel, maar de Oekraïense drones die nu tot 2000 kilometer ver in Rusland gaan, zijn die dan ook te vergelijken met die Turkse en Iraanse drones? Die Shahed-type drones?
0: Ja, in zekere zin wel. Oekraïne heeft nu een heel hard een focus op dat soort langere afstand drones die dan energieinfrastructuur kan vernietigen. De drones van Firepoint enzovoort. Dat eigenlijk al een beetje tussen een raket zit en een drone. Maar ja, inderdaad, dat zit daar wel in die context. Oekraïne zit het ook wel, is het thema meer echt lange afstand Rusland kunnen treffen, omdat Rusland natuurlijk een heel groot land is. Maar ja, het zit inderdaad in die sfeer.
1: Ja, en dan in die artikel wordt ook melding gemaakt van het feit dat er een ontmoeting was van, is het ook die Selçuk Bayraktar en wie was het, koningin Mathilde. Gaat het Belgisch leger dan ook van die Turkse drones kopen?
0: Voorlopig niet. Ik denk dat dat nog altijd wel een brug te ver gaat zijn. Maar in mei is er een handelsmissie geweest van België naar Turkije. En dan was er ook wel veel aandacht voor de militaire industrie. En toen heeft koningin Mathilde ook Selçuk Bayraktar ontmoet. Heeft u daar een rondleiding enzovoort gekregen. Dus ja, er is wel een zekere interesse, maar er zijn voorlopig nog niet echt veel contracten uit voortgekomen, wat ik weet.
1: En om te eindigen, ze zeggen eigenlijk, het is zonder condities. Er wordt ook gezegd, we hebben geen politieke agenda, geen voorwaarden enzovoort. Maar dan eerder aan het einde van je artikel schrijf je toch dat het succes van de drones in één adem genoemd wordt met de drone-diplomatie. Dus is de vraag een beetje van, is het nu zuiver commercie of is er toch een beleid, een politiek beleid, dat er, of een visie die erachter zit van invloed voor Turkije dan?
0: Ja, dus in Turkije, als je dat vraagt, zeggen ze nee. Daar zit, ze leveren ook wel aan hun bondgenoten, hè, maar zeggen ze van ja, het is niet echt droomdiplomatie. Ik heb dan met een academicus gesproken die zei van ja, we hebben daar een student opgezet om al die contracten een keer te bekijken en dan onze relaties met die landen. En eigenlijk hebben we geen relatie tussen die twee kunnen vinden. Dus het is niet omdat we drones leveren dat we dan plots een betere relatie krijgen met dat land. Anderzijds zie je wel dat in heel wat regio's, onder andere Afrika, de Hoorn van Afrika, wat nog momenteel wel een heel onstabiele regio is, dat je wel een concurrentie voor invloed ziet tussen allerhande landen en dat ze daarvoor drones gebruiken om die invloed te versterken. Dus dat is niet enkel Turkije, maar ook China levert daar heel veel drones, de Verenigde Arabische Emiraten enzovoort. Dus er is daar wel iets aan de hand, denk ik.
1: En ik denk dat ze ook, dan dat is toch wel politiek, Azerbeidzjan gesteund hebben tegen Armenië, dat is dan zogezegd de bevriende Turkse natie. Dat klopt toch, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, die Turkse drones zijn eigenlijk een van de grote redenen waarom dat Azerbeidzjan zo succesvol is geweest in die oorlog tegen Armenië. De laatste, ik weet niet meer welk jaar dat was, maar de laatste oorlog tegen Armenië.
1: Een jaar of twee geleden zeker, ja. En zijn er nog, zijn er eigenlijk nog andere wapensystemen? Want dit gaat nu alleen over de drones, maar die waren Turken die exporteren, of is een wapenindustrie wel helemaal of bijna helemaal drones gericht?
0: Nee, dit is eigenlijk een bredere trend. Die hele poging om soeverein te worden met een wapenindustrie. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk wel internationaal interesse krijgen. Dus ze focussen zich ook op kleinere wapens, dus machinegeweren enzovoort, maar ook raketten zijn ze heel actief, straaljagers ook. Ik denk dat er was recent enkele maanden geleden een nieuwtje dat Spanje zelfs interesse had in een Turkse straaljager als alternatief voor de F-35. Dus ze zijn daar Zeer actief in Turkije.
1: Dus dan staan die toch wel redelijk op niveau als dat overwogen wordt, want er zijn nog Europese alternatieven ook voor de

0: 35.
1: Ja,
0: Ja.
1: inderdaad. Het is niet omdat ze het overwegen dat ze het ook uiteindelijk gaan doen,
0: Ja.
1: maar ja, er wordt daar wel wat high-tech materiaal gemaakt in Turkije.
0: Oké, goed. Dank Tom Kassovers, voor Mo, freelancer, voor deze uitgebreide toelichting bij die Turkse wapensystemen en de drones in het bijzonder. Tot de volgende keer en een
1: Ja,
0: goede
1: volgende
0: week,
1: keer.
0: het weekend nog. Tot ziens. Dag.
1: Ja, oké. Sorry.
0: Eventjes afsluiten. Dat is gebeurd. Ja, weer de knoppen van de techniek liggen soms ver uiteen. Dus nu moet ik op die drukken van de muziek. En daarnet hadden we Herbie Hancock. Dus nu eens, ik denk dat het eerder een Jamaicaans nummer zal zijn.

Ik denk dat ik dat artikel over de Nord Stream pijplijn tot volgende week, voor volgende week zal bewaren. Want we moeten dan nog, we hebben nog 10 minuten wel, bellen naar de mensen van Barrio Latino. En ik heb nog een klein ander aankondigetje vandaag. Dus vandaag, u kunt hier naar de Rubensmarkt gaan, maar ik vond dat daarnet wel een verschrikkelijk drukke bedoeling. En met alle soorten kraampjes langs de kaaien hier. En ook auto's geparkeerd op de kaaien. Het was moeilijk om er door te geraken. Maar het is ook feest van de alledaagse waanzin. Dat nu begonnen is, denk ik. Hè, om 1 uur op de Bolivarplaats. Dus de 6e editie. 15 augustus. Ieder jaar 15 augustus. Het is een boekenstrip, een platen- en cd- en dvd-markt. Dus ik dingen... Chris van Wave Frequencies verkoopt er zijn collectie. Je kunt dus voor de mensen geïnteresseerd in dat soort muziek en ook andere, daar zijn er platen en dvd's en cd's te koop. Live muziek, kijken wie hier komt. De Homeless, Bill and the Burners, Take Shelter. En dan op het einde DJ Mama kiest. Dus dat is, ik denk dat tot 11 uur of 12 uur duurt. Het is gratis. De Bolivarplaats aan het Vlinderpaleis, het Nieuw Gerechtshof. Goed, dan hebben we hier nog dit, dat we geen opleggen. Kwestie van afwisseling.

Bon, dit is dus Prince Buster met My Girl, daarvoor The Temptations. Ik denk dat van hen de originele versie is, maar dit is het niet. Dat was My Girl. Het duurde een tijdje voordat ik door had dat dat in het Duits was. Daarvoor dus de Rolling Stones. En daarvoor ook My Girl, maar dat was een ander nummer van die eerste ska-groep. Waarvan de naam mij nu ontschiet. Ik vind ze hier niet terug in mijn lange lijst. Goed, we gaan dat nog even laten doorspelen en dan iets anders opzetten. En dan gaan we bellen naar de mensen van Barrio Latino. Kort, hè.

0: Hallo?
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, ik ben in de uitzending. Goedemiddag. Adalise is het, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Dus ik bel u via, via een ander, via het internet. Ook een goede kwaliteit. En u bent mee bij de organisatie van Barrio Latino, hè? Daarover gaan we het nu hebben, hè? Klopt het?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik ben de organisatrice al 18 jaar.
0: Ja. Aha. Dus dat is volgende week is dat, hè?
1: Ja, dat is de zaterdag, de 22 augustus, zondag 23 augustus, ja.
0: Ja, en waar gaat het door en wat gebeurt er precies? Kunt u dat even uitleggen?
1: Wel, dat is waar Latino is ontstaan, al 18 jaar. En dat was een initiatief van mijn eigen, want ik kwam wonen op de paardenmarkt zelf.
0: Aha.
1: Niemand kende mij, ik kende ook de buren niet en natuurlijk... Op die tijd, 18 jaar geleden, waren ze een beetje bang van een vreemdeling in de buurt. Ja, maar dat is de waarheid. Dus ik dacht, wat is de manier, hoe kan ik iedereen leren kennen? Dan heb ik zo'n buurtfeestje georganiseerd. En niet iedereen van de straat kwam echt naar hier toen, maar vele mensen van andere straten dan andere wijken. En zo is Bar Latino ontstaan eigenlijk.
0: Mm-hmm. En dus, wat is het nu? Wat gaat er dan precies gebeuren volgende week? Dus zaterdag en zondag. Ik zie artiesten en standhouders. Leg eens uit.
1: Wat... Ja, natuurlijk, want Bar Latino is cultuur. We hebben een platform voor nieuwe talenten. Bar Latino draait om muziek, eenheid, iedereen samen vieren. Door de nieuwe talenten uiteraard die we helpen om te leren, om te laten leren kennen dat ze kunnen groeien. En uiteraard de gastronomie van onze landen, van Zuid-Amerika, maar ook van de rest van de wereld, hoor. Want Bar Latino is niet alleen Latino's, hè? We zijn van alle landen samen die organisatie doen voor iedereen.
0: Oké. Okay. En de groepen die komen, de artiesten, zijn dat dan Antwerpse vanuit van de stad?
1: Ja, of,
0: en die zijn ook, dat is allemaal met Latino muziek, veronderstel ik.
1: Een beetje van alles uiteraard, maar ja, in principe, onze wortels zijn Latino muziek, sowieso. Mm-hmm. Maar we hebben ook een hele goede DJ van Antwerpen, de Papa Mojito. Die is bekend al in Antwerpen.
0: Ja, ja,
1: en die
0: doet
1: alle. Ja, ja. Die is een fantastische gast. Die speelt overal in de Sphinx. Die is wel bekend. En hij heeft ons natuurlijk gezegd: ja, ik doe mee. Dus dat is een van onze grootste verrassingen voor de mensen deze jaar. Onder andere, want komen mensen van Holland, van Luxemburg en overal van andere steden, van België zelf, Gent, Brussel, van Genk, ook van Limburg, etcetera.
0: Maar ook Antwerpse artiesten, veronderstel ik.
1: Ja, sowieso, natuurlijk. Ja. Ik kan niet alle namen noemen, maar we hebben ook van de Caverdische eilanden zo'n soort batucada.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zoals de samba van Brazilië, maar die wordt gespeeld door de Caverdianen. Want natuurlijk, Sint-Jansplein is daar is een heel grote meerderheid van Caverdische eilanden, Brazilië en Portugal, niet vergeten.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook... We hebben, deze jaar de bezoek van verschillende ambassadeurs. Die steunen ons natuurlijk, dat gaat over samen zijn. We doen niet aan politiek, hè? Niet vergeten. Dus voor ons is dat een eer dat ze komen ons bezoeken deze jaar.
0: Ja, maar zij zijn natuurlijk wel ambassadeurs, dus ja, dat is diplomatie. Maar dat leunt toch aan bij de politiek. En wat mij dan gewoon opviel, want het was Cuba, Nicaragua en Venezuela... Nu, de situatie in Venezuela is nu wel wat veranderd, maar dat waren, zal ik maar zeggen, wat men dan linkse regimes noemde. En niet de landen die nu met Trump meedoen. Is dat toevallig dat er bijvoorbeeld geen ambassadeur van Colombia bij is, bijvoorbeeld?
1: Nee, we hebben de ambassadeur van Colombia niet bij. Ja. Maar dat gaat niet over politiek in Barrio Latino. We zijn neutraal. We doen aan cultuur, aan muziek, aan gastronomie. En boven alles, iedereen, alle nationaliteiten samen. Want Antwerpen is staat bekend voor een culturele stad van Europa. Dus we hebben hier alleen in Antwerpen 173 verschillende nationaliteiten. En 56,8% zijn immigranten. Dat wil zeggen dat we wel samen kunnen leven. En dat is mijn bedoeling toen ik dat organiseerde, 18 jaar geleden. En ik sta nog altijd voor dezelfde boodschap. Eenheid via muziek, eten en veel happiness, uiteraard.
0: En ik zie hier meer info. Er is een website ook, hè, voor de details van de activiteiten.
1: Onze website, daar kunnen ze ook natuurlijk de tickets in kunnen vinden. Dat is een collaboratie en een klein bedrag die we vragen voor gewoon mensen een beetje conscience te geven. Dus als je alles gratis geeft, dan weet je dat ze geen respect voor hebben. Begrijp je waar ik naartoe wil gaan?
0: Ja,
1: En
0: ik
1: dan
0: dacht dus
1: bijvoorbeeld.
0: dat het 6 euro is, dus toch relatief laagdrempelig, zes
1: Ja,
0: euro's,
1: dat
0: hè?
1: is een kleine bijdrage hoor. Dat is maar een bijdrage. Want natuurlijk, alle artiesten willen ook als volunteer ook iets kunnen krijgen voor de transporten betalen, voor hun eten. Dus daarom kunnen we deze bijdrage vragen, om iedereen te kunnen zijn kosten dekken.
0: Maar daarvoor moeten ze niet op de website gaan. Ze kunnen ook, als we daar gewoon naar het Sint-Jansplein gaan volgende week
1: Ja, aan
0: zaterdag.
1: de inkom, uiteraard. Aan de inkom, natuurlijk kunnen de mensen de bijdrage betalen, dan kunnen ze binnen. En boven alles geven we ook een drank als ze binnenkomen. We geven een bier als cadeau.
0: En de website, zeg dat nog eens, waar zit die?
1: Ja, mijn excuses. Dat is barriolatino.eu.
0: Barrio met twee R'en, Latino aan elkaar.eu.
1: Ik
0: Zijn
1: ga
0: we
1: dat
0: nog
1: zeggen.
0: vanaf?
1: Ah.
0: Zegt u maar.
1: Ik ga dat zeggen. Het is er barrio, dubbel R.
0: Barrio.
1: Barriolatino.eu. En ook het Barrio Latino Festival in de Facebook en de Instagram is barriolatino.benelux.
0: Goed. En dus zaterdag vanaf 12 uur en zondag ook vanaf 12 uur, denk ik, tot
1: Ja,
0: s'avonds
1: dat
0: laat.
1: klopt. We zitten daar vanaf 8 uur 's morgens alles te organiseren. Maar officieel wordt de opening gedaan door de ambassadeurs om 12 uur middags. En dat is tot 11:30, dus 23,30 minuten 's avonds. En dezelfde doen we de zondag. En ook iets heel belangrijks. De zaterdag, de 22 augustus, de feest is nog niet gedaan op de Sint-Jansplein. We gaan door met een afterparty aan de Cargo Club in de Red and Blue hier in Antwerpen Centrum. Ah, ja. En alle info kunnen jullie ook vinden in de barriolatino.eu. En daar kunnen jullie ook natuurlijk de tickets inkomen vinden enzovoort.
0: Muy bien. Gracias, Adalice van
1: Gracias.
0: Barrio Latino, organisator al 18 jaar voor de uitnodiging bij de editie van volgende week. Van Barrio Latino natuurlijk. Tot ziens, hè.
1: 20 en 23 augustus op de Sint-Jansplein. Iedereen daar. Vámonos a hacer la fiesta.
0: Tot ziens.
1: Gracias. Dank u.
0: Dag.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Era la radio, marico.
0: Daar hoorde je ze nog even. Dit wilde nog opzetten. Blijf, we zijn hier bijna aan het einde toe. We hebben nog 8 minuten. Blijf luisteren alleszins naar Radio Centraal, want Dennis is er. En hij staat klaar om mij hier weg te doen.

0: Voilà, daar gaat die hout. En dus zoals gezegd, tot volgende week. Blijf luisteren naar Radio Centraal. Dennis is hier. Straks begeven wij ons richting Bolivarplaats naar het feest van de Alledaagse Waanzin. Volgende week kunt u naar Barrio Latino. En er zijn ook nog zaken te doen in de Noorzeker. Hè? Is er een film deze week? En is er van
1: aan? Ik wil zeggen dan het sluitingsweekend van de Noor.
0: Dat is volgend weekend het afsluitweekend van de Noord. Voilà. Goed. En wij zijn er ook volgende week. Was er een weekje tussenuit. Misschien zien we haar terug dan.

Een goeiemiddag mag ik wel zeggen. Alleen al omdat ik met een aantal interessante mensen mag spreken vanmiddag. Geert Aden, Stevens tijd op Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag een soort update-programma zou u kunnen zeggen. Omtrent zaken die we hier in dit programma dan al een tijdje volgen. De semi-architecturale praktijk van Nick Nauts, de toestanden bij Philadelphia, de programmatie van FC Dollyshot en een jonge kunstenaar, Juliette Jespers, die er het tweede uur te gast zal zijn. Allemaal vandaag tijdens Stiefjestijd, een volle twee uur.

En de vrolijke Frans waarmee we dit programma beginnen. Niet Nick Nauts bedoel ik dan, maar de tonen die u op de achtergrond hoort zijn van Charlemagne Palestine, die volgend weekend op zaterdag de allerlaatste dag van de Nor zal vieren. Met een live concert op een daarvoor speciaal gemaakt instrument van John Kermeling. Ook een architect, kunstenaar.

0: De Galaxy Rockers in Charlemagne, Palestine. Volgende zaterdag dus in de Nor. Het sluitingsweekend, mag u wel zeggen. De dag ervoor ook Hiatus en Bombstrap. Dikke pret. En aanstaande woensdag ook een film die FC Dollyshot gecureerd heeft. Samen met de cinema. Daarover straks meer. Binnen een klein half uur zal Laura Peil hier... dat een klein beetje komen daden. Maar eerst Nick Nauts. Nick Nauts, die we al een tijdje om duistere reden in de kijker zetten hier tijdens dit programma. Een tijdje geleden hebben we een verlassen wat we nu hebben gedaan, is een live programma dat uw onderzoek afronde, geloof ik.
1: Ja. Allee, toch een van de resultaten van het onderzoek. Ja. Een kaartspel in het café waar we net geluncht hebben.
0: Ja, daar gaan we nu geen reclame voor maken. Maar, alhoewel, ja, het is wel daar gewoon uitgezonden. Dat kunnen we niet ontkennen. Nee. In Café Keulen op het Stadswaag was dat. Was een zeer prettige avond, vond ik. Mm-hmm. Waarbij inderdaad een kaartspel met allerlei, ja, soort, toch ook een soort no-choice situaties worden aangekaart. Sorry. Nee. Voor deze hele flauwe woordspeling. Een soort kaartspel in de vorm van een baksteen, een klein baksteentje. Mm-hmm. U bent geobsedeerd door dat materiaal, door die baksteen, denk ik. U hebt namelijk nu, en dat is de reden dat u hier bent, een tentoonstelling samengesteld die heet Not All Cities Are Made of Bricks. Mm-hmm. A Benefit for Forbidden City. Mm-hmm. Forbidden City is een ruimte die we hier ook al in dit programma al wel wat in het licht hebben gezet. Mm-hmm. Een ruimte die begonnen is in dat straatje, ik kom even niet op de naam.
1: Jeruzalemstraat.
0: Jeruzalemstraat. Aan de, ja, parallel met de Melkmarkt is dat ongeveer. Het is in die wijk waar het laatste neonazi-café gelegen is ook. Waren daar eigenlijk buren van. Dat was eerst daar gelegen. Nu bevindt zich dat op het Antwerpse Zuid. Met een mooie tuin aan. Een tuin die veel mooier had kunnen zijn. Of toch een soort potentiële mooie tuin. Not all cities are made of bricks. Vanwaar dit idee, Nick Nauts?
1: Ik denk dat het wel terecht is dat je zegt dat je daar een fascinatie voor hebt. Ook al,
0: voor de baksteen.
1: Voor de baksteen, ook al vind ik dat... Ik vind het altijd een beetje moeilijk om iets te bevestigen of zo. Dus bijvoorbeeld, ik heb het ook heel moeilijk met de titel architect.
0: Semi-architect heb
1: ik
0: genoemd.
1: Semi.
0: Ik zou eigenlijk, wat ik daarnet bedacht, tijdens ons gesprek op een of ander gezellig terras, dat je eigenlijk beeldend kunstenaar bent op een bepaalde manier, of theoreticus ook op een bepaalde manier, die het heeft over de mogelijkheden of het potentieel van architectuur.
1: Ja, ik denk dat ik het vooral heb over wat architectuur zou kunnen zijn en wat het vandaag vooral niet is.
0: Op geen enkele manier?
1: Goh, ja, heel veel dingen gaan over een soort van speelsheid of tijd nemen om te luisteren naar mensen of dingen uit te pluizen waar dat er in de dagdagelijkse bouwsector gewoon geen tijd voor is. De tijd is de grootste vijand van de architectuur, maar ook van aannemers, van een bouwproject. Dingen lopen altijd uit, komen nooit op tijd aan. En dan is er ook nog eens een keer... Ja, we bouwen ook meer en meer met, zogezegd, duurzame materialen, maar die veel minder lang meegaan dan we ooit gebouwd hebben.
0: In die zin is de baksteen daar wel het tegenovergestelde van?
1: Ja. Dus de baksteen is zo de laatste, misschien het laatste bouwmateriaal dat zo nog een beetje enige tijd meeging. En is natuurlijk ook super banaal. Dus dat is zoiets dat kunstenaars op allerlei manieren wel soms in hun werk verwerken. De ene keer al wat meer illustratief dan het andere. bij Marcel Broothaars bijvoorbeeld was dat tegenovergestelde. En ik ben... ik vind dat wel
0: tegenovergestelde als illustratief?
1: Ja, dat was toch ook meer een soort van... er zat zeker een soort van poëzie in. En ook een soort van aanklacht tegen het bouwen. Of de Belg met de baksteen in de maag. En dat is een soort van... Het idee om... denk een principe dat we beide genegen zijn. Dan bedoel ik u en ik. Het aan de haal gaan met bestaande... ondernemingen en dergelijke, en dat eigenlijk doordrijven en zien wat er door het door te drijven, wat er dan plots mogelijk is. Een soort van verbeelding die binnen bestaande ondernemingen, waar het er vaak geen ruimte voor is, omdat het allemaal geld moet opdringen en liefst zo snel mogelijk. En ik neem het als mijn taak, als ik noem mezelf architect zonder architectuur. Dat is zo... Dat is ook hetgeen, dat is ook de titel waarmee ik nu door Vlaanderen beloond ben geweest met een jaarbeurs. Dus dat is wel fijn. Ik daar ook al heel, dus doordat ze mij die beurs hebben gegeven, hebben zij ook een zegen gegeven om door het leven te gaan als architect zonder architectuur. Dus dat vind ik wel aangenaam.
0: Moest dat erkend worden door een overheid?
1: Ik vind dat wel prettig. Ik merk dus bijvoorbeeld, ik heb ook mijn pas echt zo wat in de... artistieke wereld durven begeven nadat ik dan een onderzoek te pakken had aan de academie.
0: Dus u vindt zichzelf nu ook kunstenaar?
1: Nee.
0: Onderzoeker.
1: Ik kan zeggen dat de Vlaamse overheid mij erkent als kunstenaar. En ja,
0: uzelf nog niet? Dus de overheid ook... moet altijd eerst mee iets komen voor u erin gelooft?
1: Het gaat niet over geloven, maar het gaat over heel precies proberen... Ja, het is een beetje gelijk met die baksteen. Hè. Ik kom arm daar en ik stoot dat tegelijkertijd ook af. En ik heb daarmee alle... Het is iets heel menselijk om de dingen te benoemen. Dat maakt het ook helder. Maar dat zet u ook vast. En ik ben daar... dus dat is constant een soort van haat- en liefdeverhouding. Wie ik dan...
0: Omdat er een soort onzekerheid in u waart? Daarover wat u...
1: Ja, zeker. Ik heb daar heel lang... Dus, ik vind het heel leuk om mij met heel veel dingen tegelijkertijd bezig te houden. En ik heb dat heel lang gezien als een zwakte. Dat ik niet bijvoorbeeld 100% of 200% bouwend architect was. Ik zag dat als mij begevende in de architectuurwereld, was dat een heel onprettig gevoel. Ik voelde mij daar minder door. En terwijl ik nu wel wat meer vertrouwen krijg van dus ik kan misschien ook wat sterkte zijn. Ik kan ook misschien de dingen... terug opentrekken en andere mensen ideeën geven.
0: Want waar wil u... U bent kritisch op hoe steden gevormd worden, op hoe, wat er in steden gebeurt enzovoort. Als we beginnen bij het allervroegste, bijvoorbeeld bij Oer.
1: Bij Oer, ja.
0: Laat ons dat als de eerste... aannemen dat de eerste stad was. Of de eerste...
1: 10.000 jaar geleden.
0: 10.000 jaar geleden. De eerste poging tot het bouwen van een stad. Ja. Wat is daar volgens u... wat is er volgens u misgegaan?
1: Misgegaan toen... Well, niet misgegaan, maar we hebben daar wel beslist om sedentair te zijn. Allee, beslist, of dat leek een prettige... misschien was het... We bestaan al 300.000 jaar, sorry. En we slepen al 300.000 jaar van alles met ons mee. Dus ik denk dat de mens gewoon op een gegeven moment moe was. En zoiets had van, we gaan even rusten. En
0: dat een plaats geven.
1: Dat een plaats geven, dat stockeren, we gaan handel drijven. We gaan natuurlijk heel het dat is een andere kwestie, maar heel het patriarchale denken is ook heel nauw samen met het sedentaire. Het idee van dat elke familie of elke unit dat neigt naar een familievorm.
0: De klassieke opstelling,
1: dat vanuit het kerngezin komt en dus vanuit...
0: termen als de hoeksteen zijn daar ook niet veel.
1: Ja, voilà. En de uitvinding van een gevel bijvoorbeeld, dat is dus om familiekwesties te laten zijn en dus niet meer kwesties die in een soort van gemeenschap worden opgelost. En met dan de vader aan het hoofd van die unit om die kwesties dan al dan niet harde hand te beslechten.
0: We moeten die zwakkelingen overmeesteren.
1: Die zwakkelingen met die harde handen.
0: Ja.
1: Dat zou een goed idee zijn. Dus de hele gevel en het opdelen van afhankelijke elk gezin zijn eigen woonunit, daar is het wel een beetje misgegaan, denk ik. Niet dat ik zo'n soort van vals romantisch gevoel heb naar hippie communities, of maar het, ik wil het wel terug openbreken van waarom. Iets als een schijnmuur, dat dus eigenlijk al die afzonderlijke woonunits van elkaar scheidt, is ooit bedacht als iets heel functioneel. Zo zorgde ervoor dat een brand niet oversloeg van één woning naar de andere. En sindsdien hebben we dat gewoon aangenomen alsof dat we niks anders kennen. En wat mij fascineert is, als ik in de stad rondloop, dan is dat precies zo de endgame van de mens. Dus dit is waar dat we beland zijn, dit is waar dat we altijd in zullen wonen, ook generaties na ons. Terwijl dat we bestaan al 300.000 jaar en we zijn eigenlijk maar slechts 10.000 jaar sedentair.
0: Maar waarom geeft u zelf niet het goede voorbeeld?
1: Door ook terug nomadisch te leven? Of
0: bijvoorbeeld, u leeft eigenlijk... niet dat ik u privé hier wil delen, maar ik weet dat u op een hele klassieke manier... met uw echtgenote samenleeft in een afgesloten omgeving die niet... Dit is geen experimentele vorm van wonen waar u zelf in toeft.
1: Zeker niet in... Allee, er zijn zeker voorbeelden te noemen van mensen die veel avontuurlijker of die veel meer, die dat veel letterlijker nemen. Klopt, maar ik heb bijvoorbeeld nooit een... En ik denk dat de kans zo klein zal zijn dat ik ooit een eigendom zal hebben. Begeef mij ook tussen Antwerpen en Rome continu. Mm-hmm. Dat is wel echt een dingetje, zo een vaste woning. Dus ik heb zo nooit... Ik heb eigenlijk nog altijd niet het gevoel dat ik ooit echt geland ben in een woning... die ik mijn thuis kan noemen.
0: Is dat wel een zoektocht?
1: Dat is zeker een zoektocht, ja. Ik ga nu voor de eerste keer sinds lang proberen al mijn vinylplaten nog eens een keer uit te pakken en uit te stallen. Dat is 10 jaar geleden of zo. Die leven al heel lang in boxen. En dat is een soort van dat is een heel materialistisch voorbeeld, maar dat is wel een soort van maatstaf van... Oké, als ik dat op een plek doe, dan betekent dat wel dat ik in die plek geloof of zo. En het is iets heel dubbel. Er zit een enorm... Ik denk dat ik...
0: U kan misschien niet thuiskomen doordat u die 200 verschillende dingen tegelijk wenst te doen.
1: Daar is zeker een goed punt dat ik ook met mijn echtgenote af en toe bespreek. Zij is heel huiselijk en ik kan daar ook heel van leren. Ik heb ook ergens dat diep verlangen, maar langs de andere kant kan ik dat toch niet uitvoeren. Dus dat is zo. Dat is een deel. Ik denk dat ik daar ook...
0: Zo deel van de reden dat het uw werkterrein is geworden misschien?
1: Denk het wel, ja. Denk het wel.
0: Een andere fascinatie blijkt dan toch ook Forbidden City, waar u dus al een aantal dingen hebt verwezenlijkt of gedaan. Het is iets zeer amorf geworden, zou je kunnen zeggen. Zoals gezegd hebben we hier vorig jaar, denk ik, of 2 jaar geleden, de mensen die toen Forbidden City bestierden, ook op de grill gelegd. Dat waren toen, denk ik, een 4-tal mannen. Geloof ik, Meriton, achternaam ontglipt me, Chris Kuilitz, Rufus Michielsen en Johan Kout, die ondertussen ergens op een eiland in Denemarken woont. Die mensen zijn eigenlijk allemaal een klein beetje uit elkaar gegaan. Chris Kuilitz is daar nog wel bij betrokken, ik denk omdat hij het niet kan loslaten. Het is overgeheveld naar een iets jongere generatie. Waaronder Orfea Aarts is daar onder andere bij betrokken. Orfea is beeldend kunstenaar die ook onder andere verantwoordelijk was voor een stoet die 3 weken geleden of 2 weken geleden, 2 weken geleden plaats greep. Om de Pride Week een beetje in gang te trekken, denk ik. Het was geen Pride stoet, maar het was een soort kunstenaarsstoet dat ze elk jaar maakt.
1: Ze het was tijdens de museumnacht.
0: Museumnacht, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Zij is een beetje de trekker, denk ik, van de ruimte. Wie is daar nog bij betrokken en wat is het eigenlijk tegenwoordig?
1: Zelf weet ik dat niet al te goed. Ik weet gewoon wat ik zelf er kan doen. Dus ik ben niet...

0: vaccinatie, waar we het wel eens een andere keer over hebben. En elke dag mocht daar iemand anders een activering op loslaten. En ik was enorm... Maar ik ben ook dus vrij nieuw in de kunstwereld, dus ik was enorm gecharmeerd door de carte blanche die ik daar kreeg. En ik mocht... alles was mogelijk. De ondersteuning is minimaal. Is eigenlijk...
1: Als je het over ondersteuning hebt, dan denk ik dat u het over financiën hebt en dat is eigenlijk onbestaande. Hè?
0: Ja, dat is onbestaande. Nee, en een ondersteuning ook zo van...
1: materiaal of zo.
0: Materiaal of flyers. Of, dus het is die... Maar ik vind die carte blanche eigenlijk wel net de sterkte. Of dat is alleszins iets waar ik wel goed in opereer. Dat ik ook mijn eigen vormgeving kan doen. Omdat die vaak ook redelijk last minute is. En ik mag dat ook niet verwachten van andere mensen die vormgeving doen. Om die last minute lastig te vallen met allerlei wijzingen. Dus vandaar dat ik dat meestal zelf doe. En dus voor mij is dat heel... heel prettig en ook wel een heel sterk gegeven dat je dus geen curator hebt of geen visie, of het is gewoon een soort van plek waar dat er heel veel kan en mag, en dat is zeker ook zijn nadelen. Maar ik was vooral verbaasd, dus vanuit iemand die ruimtelijk professional is geweest voor een lange tijd van zijn leven, is dat wel zo van, dat is wel een hoog...
1: hoog goed.
0: Een hoog goed, ja. En daarom dat ik dat ook meestal dingen doe... het is nu de tweede keer dat ik daar iets doe. Ik vind het heel moeilijk om daar bijvoorbeeld alleen maar mijn eigen werk te tonen. Omdat ik zo die... iets te doen dat daar gewoon maar hangt of staat of zo. Dus ik vind die activatie van die ruimte, omdat ruimte die eigenlijk redelijk vrij mag ingevuld worden, dat is quasi onbestaande geworden in een stad. Buiten dan in je eigen woning, daar doe je nog altijd redelijk hard wat je wilt, maar dat is toch ook dikwijls in overleg met anderen.
1: Ook dat hebt u gedaan. U hebt in een vorige leefsituatie in Antwerpen eigenlijk een voorstel gedaan tot het, als mensen wilden, konden zij eigenlijk bij u thuis komen schuilen.
0: Ja. Dat was een schuilplek tegen de koude in de winter. En dat ik woonde daar niet alleen, dus dat was, ik moest onderhandelen met een onderneming op het gelijkvloers en een huisbaas die boven mij woonde. Of het oké was om de voorkamer op het gelijkvloers, om die eigenlijk gedeeltelijk te verwarmen en aan het raam duidelijk te maken dat die tijdens de kantooruren gebruikt kon worden voor mensen die het te koud hadden of die afzondering konden gebruiken.
1: Ik vraag me altijd af of dit soort initiatieven bereiken wie het moet bereiken. Het is, ik herinner mij een kerstavond enkele jaar geleden dat Café Borze gratis soep met brood aanbood en dat daar niemand op afkomt. Is er niet in geslaagd om daklozen bijvoorbeeld, mensen die het moeilijk hebben, om die te bereiken, omdat het simpelweg in een andere... klasse zich bevindt, die plaats om te beginnen al. Ik denk dat dat voor u eigenlijk ook wel zo is.
0: Het voorstel was sowieso niet... dus ik denk dat de voorstellen die ik maak zelden... dat is niet uit gemakzucht, maar dat is meer uit een soort van nieuwsgierigheid. Probeer ze geen oplossing te laten zijn. Dus het is geen oplossing voor de dakloze opvang. Of ik heb ook dat diploma niet. Ik wil ook niet... Dat is heel mooi en intensief werk. Ik wil op zich niet in die rol... of pretenderen dat ik die rol opneem. Het was dus ook... dus daarom de bewuste keuze dat het tussen de kantooruren was. Dus dat het ook niet... geen overnachting zou inhouden. Dat was ook de deal met de huisbaas en met de ondernemer op het gelijkvloers.
1: Zijn daar wel daklozen op afgekomen bijvoorbeeld? Of thuislozen, mensen die bijvoorbeeld 's nachts rond waren en overdag ergens trachten te rusten?
0: Nee, in dat opzicht was het ook... Ik vond het heel tricky, want het was in het sekswerkersdistrict. Ik vond het nogal tricky om mijn telefoonnummer achter te laten. Dus ik heb mijn e-mailadres achtergelaten. Er zijn veel... Het was geafficheerd volgens een soort van... volgens het te koop grafische identiteit, oranje, zwart. En,
1: zoals de klassieke te huur en te koop
0: voilà,
1: borden.
0: Dus op dat niveau zijn er wel

0: heb ik wel een aantal mails gekregen van mensen die dan ja, wel die kleuren herkenden en dan een e-mailadres zagen en dan vroegen of de ruimte te huur was of dat ze mochten komen bezichtigen.
1: Bereikte het verder zijn doel of niet?
0: Ik heb een aantal mooie visites gehad. Iemand heeft het... Een van de mooiste vond ik iemand die ik niet kende en die het had gezien en die is gevestigd in de Verenigde Staten, studeert hier in Antwerpen. En toen dat ze terugkwam van een bezoek aan haar thuisland, was zij nog niet klaar om thuis te komen in de stad en heeft dan tijdens de kantooruren daar een hele dag verbleven in die... Het was één unit van een plastic tuinserre ding. En die heeft daar een hele dag verbleven als soort van liminal space om ze de overgang te maken tussen haar thuisland en haar plek hier. Dat was voor mij een soort van onverwachte vorm om die ruimte te gebruiken.
1: Ja, we drijven natuurlijk helemaal uit. We hebben het al lang niet meer over Forbidden City. ja, ik herinner me een zeer ruim geattendeerde Forbidden City benefiet, waar volgens mij, ik weet niet meer zeker hoeveel het was, maar het was iets in de grootorde van, durf ik 80.000 euro zeggen?
0: Ja, informatie betreft, ze dan het verkeerde adres. Ik was daar ook.
1: Het is een benefiet geweest in ieder geval een vijftal jaar geleden, mm-hmm. geloof ik. En het was om Forbidden City destijds te redden. Daar is heel veel geld verdiend. Daarna is Forbidden City eigenlijk gesloten geweest. Mm-hmm. Hebben we daar toch heel lang niks meer van gehoord of mm-hmm. gezien. Gevraagden wij dan natuurlijk af wat er daar met dat geld gebeurt. Mm-hmm. Nu is er opnieuw een benefiet voor Forbidden City. Mm-hmm. Ook de stad heeft hen hun schulden kwijtgescholden.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat is een tijdje geleden ook. Ja. Dus er is precies altijd van alles aan de gang met het financiële deel. Waarom hebt u beslist om een benefiet voor Forbidden City te organiseren?
0: Dus ik ben ietsje minder bekend met die... Allee, ik was wel aanwezig op die veiling en ik weet dat er van alles rond speelt. Maar ik ben er wat naïver in gegaan. Hè. Dus ik noemde het project dat ik daar heb gedaan door een voortuin te organiseren en te activeren. Dus ik ben vooral geïnteresseerd in die ruimte. Die ruimte charmeert me en ik vind het ongelooflijk.
1: Je kunt ook kiezen om gewoon een tentoonstelling met mensen te doen. Je hebt ervoor gekozen om het... een benefiet te maken, dus ik veronderstel dat er toch een reden voor is.
0: Ja, dus dat ging ik uitleggen.
1: Sorry.
0: Die was dus gecharmeerd door die mogelijkheid. En ook toen ik daar was met dat voortuinproject, kwamen er jonge kunstenaars langs die ook voorstellen hadden. En die laagdrempeligheid, die werkt nog wel. Maar het is heel duidelijk dat er zit geen commercieel model achter. Toch niet tot zover ik weet. En ik wou gewoon testen of het anders kan. Dus die hele cultuur van alles is gratis en iedereen doe maar wat. Ik wou even testen of dat je eigenlijk een heel simpel galerijprincipe van 50-50, dus 50% gaan naar de kunstenaars, 50% naar de plek, of naar de werking achter de plek, of dat ook zou kunnen werken in een gethematiseerde... expo. Dus het is iets heel hybride, hè? Dus we zouden zeker kunnen discussiëren over de term benefit. Misschien was het was galerij, tijdelijke galerij...
1: Dan is de verkoop van werk in een galerij een soort benefit.
0: Ja, maar ik denk dat we leven in een wereld waar alles benefit is. Hè? Vrijwillig dragen we bij aan de rijkdom van multinationals. Mm-hmm. Ofwel is het een heel juiste term, maar dan moet het op alles geplakt worden. Ofwel kan het scherper. Dus voilà. En het leek mij gewoon fijn. Allee, dus de eerste intentie was om iets te doen... de eerste intentie was eigenlijk, en misschien dat het er ooit nog wel aan komt, was om een soort van Urban Outfitters te maken voor de stedelijke activist. En eigenlijk spullen, gear, urban gear of streetwear te verkopen dat je zou kunnen dragen tijdens manifestaties. En dat is een soort van reactie op het feit dat manifestaties of betogingen eigenlijk al enorm gelimiteerd zijn. Je mag niet meer roepen waar je wilt. De stad begeleidt je naar de plek waar je wel actie mag.
1: In sommige gevallen, hè? Dus vooral als het gaat over...
0: Als het gaat over dingen die niet in een kraam passen, ja. Inderdaad.
1: Bijvoorbeeld een organisatie als Voorpost, daar moet eigenlijk een...
0: Die worden uitgenodigd op het Schoonlijke Diep, ja.
1: Well, dat weet ik niet, maar die worden in ieder geval... als die aanslag in Duitsland niet was gebeurd enkele weken geleden, dan was er gewoon wel een voorpostactie geweest met toestemming op dezelfde route als de Pride vorige week.
0: Wauw.
1: Dus dat is toch wel...
0: Allee, dat is krankzinnig. Ja.
1: Krankzinnig. U gaat nu ongeveer rennen richting Forbidden City.
0: Dat klopt.
1: Want u gaat dat vandaag nog openen.
0: Nog een laatste keer.
1: De luisteraar of de luisterares thuis, die kan de radio gewoon dichtdraaien. En nu naar de... Wat is het adres weer?
0: Geuzenstraat 23.
1: Geuzenstraat 23. 23, het getal van de chaos. Not all cities are made of bricks. Bij Forbidden City, tentoonstelling die een soort benefit-veiling is geweest op 6 augustus. Nee, 6 augustus geopend. Enkele dagen geleden...
0: 13 augustus
1: was er een veiling. En vandaag is het voor de laatste keer te bezichtigen. Een tentoonstelling met heel wat namen, waaronder uw eigen naam. En verder heb ik mijn bril vooral niet bij.
0: Ik heb die opmerking gekregen van mijn echtgenote. Dat ze vonden het lettertype niet duidelijk. Of te klein.
1: Het is best groot, maar inderdaad tamelijk psychedelisch misschien.
0: Ja.
1: Ik herken wel enkele namen. Dora Brahms bijvoorbeeld.
0: Klopt.
1: Die hier om de hoek momenteel ook een Ludo Misch tentoonstelling heeft gecureerd bij De Zaak. De Zaak. Heel moeilijke naam. een zaak die ook niet zo gekend mag zijn. Johanna Trudzinski, Joris de Rijke, Juliane Nol, Matthias Mu, enzovoort, Miles Fischer, enzovoort, enzoverder. Allemaal te bezichtigen bij Forbidden City. Nick Nauts, zeer ernstige en grote dank om nog eens naar de studio van Radio Centraal te komen. Zodra kletsen wij verder met Laura Peil, die betrokken is bij FC Dolly Shot.

0: Hiatus, was dat? Hiatus en Bombstrap spelen dus aanstaande vrijdag op, het, op de eerste dag van het openingsweekend van de NOR. Samen met ja, Bombstrap, zoals ik zo net zei. En de dag nadien Charlemagne Palestine en de Galaxy Rockers. Wie zit hier voor mij? Het is Laura Peil. Dag Laura Peil.
1: Dag Dennis.
0: U bent hier al eens geweest, samen met Chloe Peil.
1: Met Chloe Peil, klopt. Exact een jaar geleden ook.
0: Oh, ja. Is dat exact een jaar geleden? Ja. Dezelfde dag, dezelfde zaterdag?
1: Allee, dezelfde week augustus, een jaar geleden.
0: Ja. Crazy. Dat was samen met Isabelle... ja, Isabelle.
1: Stadsjutter.
0: De Stadsjutter, inderdaad. Ja. Het was een programma waar ik toen veel kritiek op heb gekregen. Mensen waren heel erg geërgerd. Het is toch niet iets dat vanzelfsprekend is, blijkbaar, dat mensen in het afval van andere mensen gaan liggen tuinieren of kruipen of gaan ontginnen.
1: Neuzen.
0: Wordt blijkbaar niet zo geapprecieerd. Maar daarvoor zijn we niet samengekomen hier. U hebt met FC Dollyshot 3 avonden gecureerd in de Noord deze zomer. Of jullie hebben dat gedaan. Ik moet even mijn geheugen verfrissen. Wat hebben jullie precies getoond de eerste 2 keer?
1: De eerste film was The Trial van Orson Welles, gebaseerd op het boek van Kafka, Het Proces. En dan de tweede film was Le Trou van Jacques Becker.
0: Uh-huh. Het zijn films met een specifiek thema?
1: Ja, het zijn eigenlijk ontsnappingsfilms. Het is een knipoog naar de Nor als gevangenis. Uh-huh. Dus de eerste film was The Trial, waar het eigenlijk gaat over... een man die beschuldigd wordt en in een rechtszaak belandt, maar niet weet waar hij beschuldigd van wordt. En hij sterft ook op het einde. En de tweede film gaat over... Het is een echt gebeurd verhaal van mannen die willen ontsnappen uit een Parijse gevangenis. Le Santé heet de gevangenis ook. Ik vind het een prachtige naam.
0: Le Santé.
1: Le Santé.
0: De gezondheid.
1: Parijs, de gezondheid. Wow. En die ontsnappingspoging mislukt. En dan... Nu vertonen we een condamné à mort et échappé, waar de ontsnapping lukt. Dus de cirkel is eigenlijk rond.
0: Dus eindelijk ontsnapt uit de Nor. Het is een film die jullie programmatie, die tickets vliegen erdoor. Dus het is eigenlijk al een beetje... Ik dacht dat we hier een soort van reclame moesten maken voor die film, maar dat is absoluut niet waar. Het is eigenlijk zo goed als uitverkocht.
1: Het is blijkbaar zo goed als uitverkocht, dus mensen moeten bijzonder snel zijn. Ja.
0: Oké, dus die paar mensen die momenteel de regen nog de hitte trotseren en wel aan het luisteren zijn in dit programma in een live versie, die kunnen misschien nog een ticket aanschaffen, maar de anderen die hebben dikke pech. Vorige keer hebben jullie wel een pak stoelen bijgezet om het ruimer bezocht te laten worden.
1: Ja, ik weet ook niet of dat dit mag, maar van mij mogen mensen ook wel een eigen stoel meenemen.
0: Mm-hmm.
1: En ook wel nog gewoon lang. Mag dat van u dan?
0: Van mij mag het ook, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat was wel een grappig beeld. Mensen zijn dus graag in de open lucht. En denk ik, bekijken ook graag een film in de open lucht. Dat is ook een beetje een klassiek Antwerps gegeven. En mensen doen het tijdens de zomer van Antwerpen ook op verschillende locaties. Maar hetgeen waar je op moet zitten in de Noord is tamelijk hard en ruw. Dus wat mij opviel was dat... Eigenlijk de meeste mensen best vroeg aankwamen waaien en hun plek standvastig reserveerden, zoals
1: ja,
0: in een cinema.
1: Het Middelheim eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Soort hun plek claimden en dan ook zelf stoelen plaatsten, kussentjes bij hadden enzovoort. Dat is een heel grappige belevenis.
1: Ja, mensen gingen ook heel snel weg wel na de film. Merk ik telkens, ja.
0: Ja, het is geen feestelijkheid.
1: Het is geen feest, nee, het is puur voor de film, puur voor de cinema.
0: Ja. Er is nog even over gediscussieerd of we daar ook iets anders aan zouden koppelen, maar dat hebben we zo gelaten.
1: Klopt.
0: Jullie hebben dat wel op andere momenten wel gedaan. Met FC Dollyshot hebben jullie ook bij de cinema een aantal avonden gecureerd omtrent gokken.
1: Ja.
0: En dan hebben jullie ook een soort gokavond...
1: We hebben een gokavond inderdaad georganiseerd. We hadden de film Mahjong laten zien. Waar de... Mahjong is een gokspel. Nu,
0: Een Koreaans gokspel, of niet? Nee.
1: Denk, er is een Chinese variant en een Japanse variant.
0: Ja, oké. Okay. Ah, ja. Het waren allemaal Japanse films, geloof ik, of niet?
1: Nee, jij hebt een Japanse film gezien, Pale Flower. Maar nee, er waren van alle windstreken films. En toen hebben we een initiatie Mahjong gegeven door Mahjong Federatie België.
0: Oh.
1: Maar er was
0: dat is een officiële gokorganisatie?
1: Die geven initiatie Mahjong, maar ja, dus er wordt geen geld ingezet bij hen. Dus dan is het denk ik wel
0: legaal. Dus als het als spel gaat en je verliest niks, dan mag het?
1: Ja, van mij mag het, ja.
0: Sympathiek. En hoe, als jullie het hebben gespeeld, was het dan wel met een inzet?
1: Er was geen inzet, nee. Maar ik herinner mij wel ook, dus we hebben heel de initiatie gegeven en dan daarna de film Mahjong laten zien, maar er komt eigenlijk geen Mahjong in de film. De Mahjong is eigenlijk een metafoor. Dus ik denk dat sommige mensen wel lichtelijk teleurgesteld waren dat er geen Mahjong in de film voorkwam. Maar...
0: En jullie hebben dat geduid, mits met jullie, wat jullie wel doen, in de norm niet, maar overal anders hebben jullie wel een soort... waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, dus normaal geven wij altijd een inleiding van 10 à 15 minuten om de film te duiden. Mm-hmm. Ik weet het niet, was het schrik? Was het faalangst? Ik weet het niet.
0: Ik denk dat de norm kleiner is dan de meeste zalen waar jullie normaal in, dus als het...
1: In ieder geval geeft mijn collega... Chloe Peil, altijd de inleiding en ik niet.
0: Okay.
1: Ja. Ik geef er eigenlijk liever geen.
0: Ah, je geeft er liever geen?
1: Ik geef er liever... Ik doe het wel, maar ik geef er liever geen. Ja.
0: En je doet het wel omdat je je verplicht of schuldig voelt of zoiets?
1: Nee, ik doe het wel omdat ik heel het onderzoek naar het schrijven van een inleiding heel fijn vind. Maar dan het spreken zelf vind ik minder fijn. Maar ik doe het dan toch als uitdaging naar mezelf toe, denk ik.
0: En jullie spreken er samen over? Het is een soort inleidend gesprek tussen jullie voor de film.
1: Ja, en wat we met die inleidingen vooral proberen doen, is... We vertellen weinig over het verhaal, want dat is vaak ook niet... Dat moet je zelf beleven, maar zo een paar dingen waar dat de mensen best naar kunnen kijken. Of bijvoorbeeld bij Le Trou, achteraf dacht ik dan, misschien hadden we toch een inleiding moeten geven. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
0: Dat wist ik bijvoorbeeld niet.
1: Ja, dat is eigenlijk jammer.
0: De tekstjes op de site zijn ook zeer sumier, hè, die we op de site hebben gezet.
1: Ja.
0: Wat ik goed vind, ik denk dat de mensen met ene zin kunnen iemand wel uitdagen om naar iets te komen kijken. Maar het is wel zeer kort, hè?
1: Het is zeer kort. En bij Le Trou dacht ik, ja, ook de mensen die ook echt uit de gevangenis zijn willen ontsnappen, zaten ook in de film, de echte gevangenis.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus dat was dus niet met acteurs gemaakt. Dat was een soort...
1: Een deel acteurs en een deel non-acteurs noemen ze dat dan in de filmwereld.
0: Ja, en een soort bijna docu.
1: Ja, nee, want ze worden wel ingezet in een fictieve film, maar ik denk om de echte ervaring weer te geven van de personage, dat ze dan die mannen gebruiken, ja.
0: U hebt de film die woensdag getoond wordt in de Noor zelf al 10 jaar niet meer gezien.
1: Dat heb ik daar net opgebied.
0: Is dat erg? Dat weet ik niet. Als je me herinnert, je hebt toch eraan gedacht om deze te tonen.
1: Meteen, ja.
0: Hoe komt dat je specifiek aan deze film dacht als afsluiter?
1: Ja, het is voor mij de beste gevangenisfilm ooit. En ik heb er toch, mag ik zeggen, al veel gevangenisfilms gezien. Ik denk ook, het is...
0: Is er een fascinatie met gevangenisfilms?
1: Ik denk wel een fascinatie met het thema gevangenschap of gevangenschap. Mentaal of fysiek. Ik denk dat er daar wel het vastzitten in. Dat denk ik wel een terugkerend thema is waar ik graag naar kijk. Dat is ook in alle films die we in de Noor hebben gedaan. Uh-huh. En deze film, hij kan echt ontsnappen. Hij ontsnapt fysiek uit de gevangenis, maar de film is ook... Hij ontsnapt ook geestelijk. De film wil eigenlijk ook zeggen dat je in moeilijke tijden nog altijd kunt ontsnappen. En deze film is denk ik ook een heel goeie... Ik weet niet of je ooit al iets van Robert Bresson hebt gekeken.
0: Ik ben niet zeker.
1: Ja, dan is dit wel denk ik een perfecte film om mee te beginnen. Want op deze film zie je echt wat zijn stijl is. De fundamenten van zijn stijl zijn hier echt heel duidelijk.
0: Dus en dat zijn?
1: Ja, dus in deze film is ook, daarom dacht ik, ideaal voor de Noor. Geluid is heel belangrijk in deze film. Bresson zegt ook, als je het oor alleen aanspreekt, ziet het oog niet. En als je het oog alleen aanspreekt, dan wordt het oor ongeduldig, zoiets zegt hij. Dus je moet echt zowel het oor als het oog aanspreken in een film. Dus beeld is echt even belangrijk als geluid. En ik vind dat wel heel mooi. Er zit ook bijna geen muziek in de film, alleen Mozart...
0: Maar geluid is wel... Dus de bruitage is het belangrijkste.
1: Ja, het geluid is belangrijk. Bijvoorbeeld in de film, hoort je bijvoorbeeld de sleutelbossen van de bewakers heel luid, omdat hij, het personage, dat ook heel luid hoort natuurlijk, want daar hangt alles van af. Hij probeert te ontsnappen, dus hij moet heel, heel waakzaam zijn voor geluid. En Bresson zei ook, bijvoorbeeld als je een trein hoort, dan heb je ook meteen, je hoort de trein, je ziet niks, maar je hebt meteen het hele beeld van een trein, passagiers, een station. Dus in de film is dat ook één geluid, roept een hele wereld op. Dus ik vind dat wel mooi in de film. En het is ook een niet betuttelende film. Bresson gaat, je moet heel veel zelf invullen. Hij maakt ook gebruik van niet-professionele acteurs. Want hij is eigenlijk tegen het beroep acteur. Hij vindt dat hij te veel...
0: Heel veel of alleen uitsluitend?
1: Uitsluitend. Ja, oh, in het begin...
0: Dus het is de tweede film waarbij een heleboel niet-acteurs meedoen in deze reeks.
1: Klopt. Ja.
0: Oké.
1: Dus dat is ook wel heel duidelijk voor Bresson. En misschien wel nog in zijn stijl. Het is zo heel uitgepuurd. Er is geen drama, er zijn geen grote emoties, waardoor dat je die zelf eigenlijk moet invullen, die emoties. Ik hou daar wel van als een regisseur niet zegt wat ik moet voelen, maar dat ik het gewoon zelf mag invullen en voelen.
0: Alles wat je zegt doet mij heel erg aan Blue denken.
1: Van Kieslowski?
0: Nee, van... Ik kom even niet op zijn naam.
1: Ah, van Derek Jerman?
0: Ja, Derek Jerman.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Waar je enkel een blauw vlak en waarbij eigenlijk alles wordt geïnsinueerd met wat je hoort. Hè?
1: Ja.
0: Je kijkt eigenlijk naar een blauw scherm.
1: Ja, en de rest vult je ook in.
0: Alleen maar in. Dus dat is wel... Qua anti-betutteling is dat ultieme misschien. Ja, of misschien is dat wel heel betuttelend net.
1: Ik vind het wel anti-betuttelend.
0: Ja.
1: We proberen ook met Dolly Shot anti-betuttelend te...
0: Op welke manier dan nog?
1: Ik denk door enerzijds zo'n films te kiezen en dan wel een inleiding te geven, maar tijdens de inleiding zeggen we ook altijd en voel vooral wat je wilt, ziet vooral wat je wilt. Er is geen juiste manier van kijken. En je moet ook niet slim zijn om naar film te kijken. Het is ook niet erg als je iets niet begrijpt.
0: Mm-hmm. Ja, lijkt mij allemaal
1: maar
0: logisch.
1: Niet iedereen denkt dat dus. Hè?
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Ja. Dus er zijn mensen die denken dat ze...
1: Zoals met kunst, ik snap het niet, toch? Mm-hmm. Het is te moeilijk voor mij.
0: Mm-hmm. Ja, terwijl als je iets doet of als je iets toont, je ervan mocht of kunt uitgaan dat wanneer er een uitnodiging in omloop is, dat die uitnodiging voor iedereen geldt.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat een mooi uitgangspunt is voor alles wat sociaal is, op een bepaalde manier.
1: Ja, de uitnodiging is voor iedereen welkom.
0: Iets helemaal anders.
1: Ja.
0: We gooien het over een volledig andere boeg.
1: Oei.
0: Of niet?
1: Ja.
0: Had ik dat op voorhand moeten zeggen?
1: Dat wist ik nog niet.
0: Nee, dat wist ik inderdaad nog niet. Ik ga zodra ook... Het is een soort update-programma vandaag. Mm. Dus we hebben het over dingen die aan de hand zijn in de stad. Of die dingen die gebeurd zijn. Zo is er vorige week een nieuw fanzine verschenen. Gemaakt door een aantal jonge queers in Antwerpen. Dat zien. Een van de mensen die daarachter zit... komt zodra ook hierheen. Daarnet hadden we Nick Nauts om het over de benefiet in de Forbidden City te hebben. We hebben het met u over wat er aanstaande woensdag in de Nor gebeurt. Ik dacht ook Saar van de Leest even te bellen over, om te vragen hoe het ondertussen zit met Ercola.
1: Ja.
0: En op een bepaalde manier, veraf, bent u daar ook bij betrokken? Of is dat iets dat we nog niet mogen uitspreken?
1: Jawel, dat is... Officieel ondertussen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan een klein beetje terugspoelen dan. Ercola is een pand in de Wolstraat nummer 31. Of ja, in dit geval eigenlijk van 29 tot 31 of 34 zelfs. Ik ben niet zeker. Ja. Het is een gigantisch pand in de Wolstraat. En het is op een onwaarschijnlijk heroïsche manier teruggewonnen, zou je kunnen zeggen. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat het gewoon gekocht is.
1: Ja.
0: En dat mensen het hebben... Of op een bepaalde manier heroveren van de stad voor het, om tegen te gaan dat het een hotel wordt of een B&B-boel of een gigantisch warenhuis enzovoort. Hè?
1: Ja, dat het is de middelvinger tegen de projectontwikkelaar, denk ik.
0: Zoiets, ja. Het is iets dat mij opvalt dat het meer en meer in de stad aan het gebeuren is. Er is bijvoorbeeld ook in een andere wijk... de bedoeling om een oude cinema op te kopen. En men is daar ook met een buurtcomité op bezig. Dus wat opvalt is dat men probeert die verschrikkelijke kap, wat de stad eigenlijk aan het doen is, is op een bepaalde manier inhakken op een leefbaarheid van een stad, is die terugnemen. Hè? Dat is een beetje wat er gebeurt als je als buurtcomité dat ook gaat proberen kopen. Ze hebben dat misschien gezien bij wat er bij Ercola gelukt is. Het is onwaarschijnlijk, maar het is gelukt. Men heeft daar 2.100.000 euro ingezameld op 3 weken tijd om dat te kopen.
1: Ja.
0: U hebt daar niet mee gekocht, denk ik, maar u bent wel betrokken bij De Beek.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat is De Beek?
1: De Beek is een stadskeuken in Antwerpen-Berchem. De bedoeling van De Beek is eigenlijk om voedselverspilling tegen te gaan. Dus 16 jaar geleden opgericht door Eefke en Iwan.
0: Eefke Saris en Iwan de...
1: Iwan
0: de Vlieger?
1: Iwan...
0: Ik weet het niet. Het is een koppel. Het was in het atelier van Benjamin Verdonk destijds opgericht.
1: Ja, in een groep... Buurtbewoners heeft zich dan verenigd en die hebben...
0: Buurtbewoners van de Diepenbeekstraat?
1: Van de Van Diepenbeekstraat hebben zich dan verenigd en zijn er elke week eigenlijk volkskeukens beginnen organiseren met voedseloverschotten. En ondertussen, 16 jaar later, is dat uitgegroeid tot volkskeukens op zaterdag, maar ook... wij doen ook bijvoorbeeld time-out-projecten met aanhalingstekens moeilijkere jongeren. Die de keuken kunnen gebruiken en een beetje van school kunnen weggaan. Wij doen ook verhuur voor... mensen in de buurt. Wij werken ook samen met mensen die de taal aan het leren zijn. Dus het gaat veel meer over dan nu gewoon een keuken op zaterdag.
0: Het is gegroeid van een soort volkskeuken naar een soort sociaal buurtproject. Wat zo'n volkskeuken natuurlijk ook
1: ja,
0: al
1: is. Dus wij benoemen dat nooit als een sociaal buurtproject, omdat wij dat eigenlijk automatisch vinden dat dat zo is als je mensen samenbrengt rond eten. Dus we benoemen het niet zo, maar het is het wel. Ja. En wij gaan dus mee een beek op een stadskeuken oprichten in Ercola.
0: Ja, dus jullie... De Beek is genoemd naar de Van Diepenbeekstraat. Maar
1: klopt.
0: De Beek zal dus op een manier verhuizen naar Ercola. Ik denk naar de ruimte die vroeger een reisbureau was.
1: Klopt, ja.
0: Mooie, lange, diepe ruimte met een kelder aan die ook volledig droog is en interessant om te gebruiken is.
1: Ja.
0: En wanneer gaat dit van start of wat gaat daar gebeuren?
1: Ja, dat is nog een beetje onduidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat pand moet ook nog gerenoveerd worden.
0: Ah, dat is de bedoeling dat dat eerst gebeurt?
1: Wel, dat weten we dus niet. We zitten helemaal in die uitdenk...
0: Heel het pand?
1: Nee, ja, Ercola, ja, heel veel delen moeten verbouwd worden, maar ze mogen dat wel in fases doen, weet ik. Maar ons pand... Ja, we hebben een grote keuken nodig. De keuken ligt daar nu van achter. En voor ons is een van onze kerndingen wel dat de keuken van voor zit aan de straatkant, zodat iedereen kan binnenwandelen en het gevoel heeft dat de keuken ook van hen is.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ah ja, nu is de keuken ook vooraan, terwijl je eigenlijk achteraan binnenkomt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: In de huidige beek, in de Diepenbeekstraat.
1: Ja.
0: Oké, dus jullie willen de keuken op zo'n manier verbouwen dat het van voor zit.
1: Dat het verbonden is met de straat. Ja.
0: Het is niet zo simpel. Want de keldertrap zit ook vooraan.
1: Dat klopt. We zijn nog in de droomfase. Ja.
0: Dan vallen de zakken aardappelen de trap af. Het is een ruimte die ook naar meer smaakt, denk ik. Die kelder is echt wel enorm.
1: Die kelder is enorm. Ja, ik denk dat je daar ook wel dingen kunt organiseren. Het is ook de bedoeling... Wij bouwen daar een stadskeuken, maar we gaan dat ook niet alleen doen.
0: Ah, nee.
1: En we willen ook andere mensen nog betrekken en daar dingen doen.
0: Andere koks of aan wat denkt u dan?
1: Andere koks en ambachtsmensen. Maar daarover kan ik helaas nog niet veel over vertellen.
0: Daar mogen we nog niet veel over vertellen.
1: Nee, ja.
0: Oké. Dan gaan we dat zo laten.
1: Dank u.
0: Vond u deze al vervelend? Ja.
1: Nee, ik vond het niet vervelend.
0: Omdat ik het niet had gevraagd heb vooraan.
1: Ja, dat is helemaal niet erg. Ik voel
0: dacht eraan om het...
1: Ik voel mij veilig. Het is uit.
0: Oké. Voelt zich niet onveilig. Dat is hier op Radio Centraal. Dat is al een heel goed begin, vind ik. Wat gebeurt er na de sluiting van de Nor? Niet de sluiting. Dat is volgend weekend. Daar heb je eigenlijk niks mee te maken. Maar wel met de film die woensdag wordt getoond. Wat gebeurt er met FC Dolly Shot na deze woensdag? Zijn er nog andere plannen?
1: Ja,
0: zijn er dingen in het vooruitzicht?
1: Zeker. Wij programmeren elke laatste woensdag van de maand terug een film in Filmhuis Klapij. En in september een zeer controversiële film. The Wayward Cloud van Zhang Mingliang uit 2005. Ja, iedereen welkom. Zeer controversieel. Het bevat expliciete seks en expliciete musical.
0: Dus musical. Is dat iets expliciet? Ja. Kan dat expliciet zijn?
1: Ik vind het wel een heel harde musical. Ja.
0: Ah ja. In die zin is het expliciet.
1: Ja.
0: Dus extremer dan free jazz en zo.
1: Ja, ja, ja. Want free jazz ben voor ik gewoon, wel, voor ja, mij voor... wel. Ja.
0: Ah ja, oké. Okay. En expliciete seks, is het een soort pornografisch werk?
1: Ja, dat is inderdaad aan het gesprek voor achteraf aan de bar.
0: Is het is niet voor... Ah ja, oké. Okay. Je gaat het niet op voorhand
1: Ik wil het niet op voorhand invullen wat het moet zijn voor iemand. Aangezien wij niet betuttelend zijn natuurlijk... Ik wil samen kijken wat de mensen er dan van vinden. Voor sommigen is het een pornofilm.
0: Mm-hmm.
1: Voor anderen is het ook een aanklacht tegen de porno-industrie.
0: Mm-hmm.
1: Dus heel boeiend.
0: Daar zijn we snel wanneer porno niet cliché is.
1: Daar zijn we snel?
0: Ja, bij dat dan als een pornofilm bestempeld wordt.
1: Ja.
0: Terwijl het misschien niet per se de bedoeling is.
1: Nee, en het gaat ook over wat mag gezien worden, wat mag niet gezien worden, wat is expliciet. Je ziet ook bijvoorbeeld echt piemels en vagina's, wat bijna nooit is in film eigenlijk.
0: Hmm.
1: Je bent nu aan het denken, maar dat, je ziet
0: ik
1: vaak...
0: Ik ben aan piemels en vagina's, ja. Dat is niet algemeen.
1: Dus
0: komen... ik mijmer in Eindweg.
1: Dus...
0: Maar ik dacht aan de Naked Gun. Ik denk dat daar ergens een piemel in voorkomt.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat ik, als ik kind was, dat de straf vond dat op mijn 8 uur 's avonds werd uitgezonden. Ja, dus dat is een soort betoetelaar in mij, denk ik. Ja.
1: Dus mensen mogen dat dan verwachten. Ah, dan wil ik zeker nog reclame maken voor iets. Ik heb nog tijd, hè.
0: Ah, hebben we... Ja. Ah,
1: of jij...
0: Misschien hebben we een tijdslot hadden afgesproken. Ja. Reclame maken is hier eigenlijk verboden, maar ik denk als we het over culturele aangelegenheden hebben en het gaat over FC Dolly Shot en ik heb u gevraagd...
1: Wat is het plan?
0: Dan kunnen we dat wel doen, hè.
1: We gaan een filmfestival organiseren rond brood op... ergens in november, 25 november, een Portugese documentaire over brood en ook een kortfilm over brood. En met brood van bakker Aldo Neri. Dus misschien, als mensen die geïnteresseerd zijn in het thema brood, allemaal welkom.
0: Oké, en daar gaat ook brood gebakken worden?
1: Daar wordt brood gebakken, ja. En misschien een link naar... Het brood heet Carta di Musica, Music Sheet Paper Bread heet het. Omdat het zo flinterdun is, vergelijken ze het met muziekpapier.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dat is iets zoals snoeppapier of zo.
1: Ja, zo dun, flinterdun.
0: Dus de boterhammen worden ook zo dun geserveerd.
1: Ja, het is eigenlijk... Ja, ik ben het aan het uitbeelden, maar...
0: Dat zie je thuis niet, hè?
1: Nee, het is eigenlijk zo groot als een plaat. Zo groot als een plaat.
0: Maar wel heel plat.
1: Heel plat, een platte plaat.
0: Misschien kunnen er groeven in geperst worden.
1: Misschien.
0: Zou prettig zijn. Wie hier op het sluitingsweekend van de NOR aanstaande vrijdag ook zal optreden, is Bomstrap.
2: Bomstrap.
0: Zij hebben beloofd dat het er zeer bloederig aan toe zal gaan. Ik ben heel benieuwd wat dat betekent. Als ik de foto's van de zangeres zie, hou ik mijn hartje vast. Laura Peil, zeer ernstige dank voor de komst naar de studio, voor het duiden van wat er aanstaande woensdag staat te gebeuren. En ook met uw toekomstige activiteiten.
1: Plannen? Ja.
0: Ja. Over een andere activiteit van u, waar nog niet uitvoering aan gekoppeld is, zullen we het ook eens moeten hebben, denk ik.
1: Ja, een andere keer.
0: Een andere keer, ja. Niet nu. Ja, voilà. Dat hier heb ik dus niet aansnijden, dat thema. Pompstrap, hoop ik.

0: Maar ik kun je helemaal stoppen met. Ik moet
1: even een
0: interview.
1: Oh, je bent even een interview aan het doen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hallo. Bonjour.
0: Hallo.
1: Hallo. U hoorde als luisteraar of luisteraarisje dan Bombstrap. The Green Dress. Vrijdagavond op de eerste dag van het sluitingsweekend van de NOR. Volgende week, aankomende vrijdag. Dus we zijn zaterdag nu. Ik ben een beetje in de bar. Dat komt omdat het hier druk is. En aan de lijn wordt het nog drukker. We hebben Saar van der Leest aan de lijn. Dag Saar.
0: Dag Dennis.
1: Het is een soort, ja, ça va, het is een soort update-programma, zou je het kunnen noemen, van dingen die aan de hand zijn in Antwerpen. En in die context vroegen wij ons af hoe het met Ercola is gesteld. Een kleine update daarover. Ercola is onlangs met ja, enorm veel succes aangekocht. Iets wat ik ja, best ongelooflijk vond. Op 3 weken tijd zijn jullie erin geslaagd om 2.100.000 euro te vergaren om het pand aan te kopen. Ik vraag mij af wat de vorderingen daarin zijn, wat er aan het gebeuren is en wat er staat te gebeuren.
0: Momenteel lijkt het alsof dat er niet veel aan het gebeuren is. Dat komt omdat wij achter de schermen druk bezig zijn met alle administratieve zaken. De campagne was zeer, zeer kort. En normaal gebeurt zo'n campagne op een 6-tal maanden. We hebben dat op 1 maand gedaan. Mm-hmm. Dus er zijn nog veel losse eindjes vast te knopen. Er moeten leningen afgesloten worden. Allee, allemaal niet zo heel interessant of zo naar de buitenwereld toe. Maar wel natuurlijk nodig om iets goed te kunnen opstarten. Mm-hmm. Dus eigenlijk komt erop neer dat wij de Ercoland coöperatieven op de rails aan het zitten zijn. Je ziet daar niet veel van, omdat dat ja, het administratieve gedeelte is. Nu, vanaf september hopen we toch iets meer in gang te schieten met het openbare stukje. En wij beginnen met een groot feest op 20 september. Dat zal in heel de buurt zoals zijn, omdat we we waren zelf verbaasd door de enorme steun dat we hebben gekregen van heel veel mensen. Maar die gaan ook niet allemaal natuurlijk in het cola passen. Dus dachten we gaan er gewoon echt een buurtfeest van maken. Want het gaat ook over buurt, mm-hmm. Leefbare buurten is ook een onderdeel van dit project, denk ik.
1: Ja, je hebt mij eens gezegd, je kunt dus als je zo'n... Jullie hebben het kunnen aankopen, deels door benefiets die zijn georganiseerd, maar ook deels door stortingen, mensen die... soort steunbetuigingen geld hebben gestort. En daarbij konden comments achtergelaten worden. En heel veel van die comments waren toch ook wel kritisch op hoe de stad werkt.
0: Daarom niet specifiek op de stad. Wat ik wel gemerkt heb, ik wil ook nog eerst even een kleine correctie toevoegen. De mensen hebben niet zomaar gesteund, zij worden eigenlijk echt mede-eigenaar. Dus ze hebben een aandeel in Ercoland gekocht. Dat wil zeggen dat zij ook stemrecht krijgen in dit project. Dus mm-hmm. Het is wel echt iets gezamenlijk. Het is niet, er is wel een benefietveiling geweest, maar al de rest, die 2000 mensen waar ik over sprak, dat zijn aandeelhouders, dat zijn coöperanten die dus ook mee de koers van heel het project kunnen en zullen bepalen.
1: Dus 2000 mensen kunnen mee bepalen hoe de toekomst van Ercola eruit ziet?
0: Ja, dat is eigenlijk, een coöperatieve werkt op die manier. Hè. Dus er worden wel...
1: Zeer moeilijk lijkt mij, niet?
0: Wat
1: is dat niet zeer moeilijk als het met 4 of 5 mensen al moeilijk is in een ruimte? Ja. Lijkt mij met 2000 toch ook niet echt...
0: Ja, ik zei onlangs van, er moet dan een algemene vergadering komen. Ik dacht, een algemene vergadering met 2000 man, hoe gaan we dat organiseren? Lijkt me dan ook eigenlijk wel heel leuk om daar iets mee te doen. Een soort van waanzinnig gigantische algemene vergadering. Enfin, op een of andere manier kijk ik daar wel naar uit. Van, het is weer zoiets anders dan een feest. Dus zo.
1: Oké, dat is echt de bedoeling. Dat gaan jullie echt doen.
0: Ja, dat is, er komt een algemeen... Maar eerst komt het feest en dan het volgende zal de algemene vergadering zijn. Die gaat sowieso dit jaar ergens nog plaatsvinden, in het najaar. Ik kan daar nog geen datum juist op plakken, maar wel, ik kan wel zeggen dat het dit jaar nog is.
1: We hadden het net met Laura Peil hier over de beek die mogelijk ook, of niet mogelijk, maar die naar Ercola zal verhuizen om een soort volksrestaurant, volkskeuken te starten daar. Jullie hebben het zelf ook gehad over de tuin openstellen. Hoe gaat dat gebeuren? Je moet eigenlijk in die tuin, kom je eigenlijk enkel terecht via de voordeur momenteel. Hoe gaat dat, hoe gaat dat gebeuren?
0: Goh, eigenlijk is dat al gebeurd, omdat er zo'n grote vraag was van coöperanten, mensen die toch heel nieuwsgierig zijn, wat ik ook heel erg begrijp, was er op een moment beslist om op 2 augustus de deuren open te stellen en gewoon de tuin open te zetten voor iedereen die wou komen kijken. En dat was eigenlijk, ik kon daar zelf helaas niet bij zijn, maar de reacties waren zeer positief, van, ook van de mensen van Ercola zelf, die vonden dat echt heel fijn. Er was ook geen bar of zo, het was echt gewoon, je kunt naar je tuin komen, je kunt er even komen zitten. Dus het gaat ook wel weg van een feest of concert. Het is dan gewoon een tuin. Dus ik hoop dat we daar nog in de toekomst natuurlijk een pak meer van kunnen doen.
1: Hè. Is het de bedoeling dat die tuin een open tuin wordt, als in geen privé niet meer? Dus dat de mensen dus gewoon die gang door kunnen en in die tuin kunnen komen rondhangen? Dat is een soort groene, ja, hetgeen dat Annick de Ridder over 3 sprietjes zegt, een groene long. Is dat de bedoeling dat dat in de Wolstraat ook zoiets wordt? Dat dus Jan en Klein Pierikje daar kunnen komen hangen?
0: De bedoeling is wel dat die opengesteld wordt. Momenteel zijn we aan het bekijken van, want wat we merkten in aanloop en tijdens die campagne, we hebben heel veel de deuren opengezet, is dat op een gegeven moment de druk nogal groot werd op de ateliers. Dus we willen proberen een evenwicht te bewaren tussen mensen die daar ook echt werken. En het openbare, dus dat zal niet permanent toegankelijk zijn, maar wel op zeer regelmatige basis. Maar wanneer juist, of hoeveel dagen per week, dat moeten wij allemaal nog beslissen. Maar het is wel, als we die elke dag openzetten, dat denk ik dat wat moeilijk gaat zijn, omdat mensen dan ook niet meer kunnen werken. Dat was ervoor soms een beetje lastig. Maar het is wel absoluut de bedoeling van die echt redelijk wat open te stellen. En dat inderdaad iedereen dan ook gewoon daar kan zitten. Er is zo bijvoorbeeld een organisatie die graag op locatie gaat lezen. Dat leek ons wel heel tof, dat die dan bij ons in een tuin terecht kunnen om daar gewoon te lezen. En daar heeft natuurlijk ook helemaal niemand last van. Je kunt perfect werken, terwijl er mensen in een hof zitten te lezen of zo. Maar het is een beetje een zoektocht van hoe gaan we dat openbaren en het werken in de ateliers, hoe gaan we dat op een harmonieuze manier kunnen combineren.
1: Frida Kuterna en Marcel de Kler waren eigenlijk heel lang verantwoordelijk voor die tuin. Alleen verantwoordelijk als in zij onderhouden die tuin. Die mensen zijn daar ondertussen niet meer bij betrokken. Hoe loopt het onderhoud van die tuin verder?
0: Die wordt wel goed onderhouden door een aantal mensen van Ercola zelf. En natuurlijk, als er zo'n tuin dat is, wordt er heel veel werk verzet. Er zijn ook best wel wat mensen geïnteresseerd om echt mee te komen helpen. Ook mensen die echt ervaring hebben met tuinen. Er is iemand die geïnteresseerd is om zo een tour te doen met historische tuinen. Die wil graag die tuin ook mee opnemen in zijn tour en ook meehelpen. Dus er is, een tuin is natuurlijk iets heel plezant om zo regelmatig eens wat in te komen schoffelen. Dat is plezant om bezig te zijn. Hè. Dus ik denk dat we daar ook wel wat, dat er best wel wat mensen gaan zijn die zich willen engageren. Ook binnen Ercola, we hebben zo wat werkgroepen. De werkgroeptuin is toch degene waar dat meeste enthousiasme voor is, merk ik.
1: Wat ook opvalt is dat Ercola is eigenlijk heel lang een soort ingedommeld project. Het is een rare uitdrukking, maar het is heel lang een soort gesloten gemeenschap geweest van mensen die al stevig op leeftijd waren, die daar als kunstenaar werkten, maar het was geen of zelden een openbare plek. Dat is veranderd met die nieuwe generatie, waaronder u dus behoort. Dat is daarmee veranderd. Het krijgt een opener karakter. Er zitten ook muzikanten bij, zoals u zelf. Is het de bedoeling om daar ook dingen te gaan organiseren, muziek, concerten te organiseren, repetitieruimtes in te richten, dat soort zaken?
0: Ik weet, de repetitieruimtes hebben we het nog niet echt over gehad. Dat weet ik ook niet, of dat op die locatie zeer geschikt is. Maar er gaan zeker dingen gebeuren, maar dat zijn nog allemaal dingen die, het is eigenlijk een zeer grote puzzel nu die we aan het leggen zijn. We zijn daarmee aan het beginnen. Hoe gaan we dat invullen? Maar expos en dat soort zaken zal zeker zijn. Muziek, voorlopig is dat eerder zo... ja, neigt dan naar het akoestische, wat ik persoonlijk zelf ook wel iets interessant vind, omdat er toch een groot aanbod is in niet-akoestische zaken. En dat akoestische vind ik zo precies wel een plezante leeg ding. Allee, of iets dat nog niet zo, momenteel niet zo hard leeft of zo. En akoestische muziek is in die plek, denk ik wel, die ruimte leent zich daar heel goed toe.
1: Heb je het dan over de tuin zelf of over een kelder of over ruimte?
0: Algemeen, ja. Maar we zullen zien, dat stuk laten we nog een beetje open. Het enige ding dat er wel is van, we zijn niet van plan om een venue te worden, als ze dat dan soms noemen. Hè. Zo van, ah ja, er is een feestje in Erco. Allee, willen we dat toch graag meer echt iets buurt.
1: Dat was het in de jaren 70 wel. Er zijn bijzondere psychedelische aangelegenheden die daar hebben plaatsgevonden, waar onder andere George Smits enzovoort bij betrokken waren, die daar lichtshows en allerlei concerten enzovoort hebben. Dan ook in de tuin, als het nog een plein was eigenlijk, want de tuin is echt wel gemaakt door Ercola zelf, of door de mensen van Ercola zelf. Dat was eigenlijk een soort stenen plein en dat is helemaal ontgonnen in een prachtige tuin. Hè. Het is een zeer uitzonderlijke wilde tuin. Dus ik veronderstel dat dat niet echt terug de bedoeling is. Is het ook terug de bedoeling dat er mensen komen wonen? Want dat is nu niet echt mogelijk of toegestaan, geloof ik.
0: Momenteel niet, maar er zijn wel drie sociale appartementen voorzien in het... Niet nummer 31, waar dan momenteel alle ateliers zijn, maar in nummer 27, 29, denk ik. Ja. Daar komen drie sociale appartementen.
1: Zoals het vroeger was.
0: Nog één extra appartement, een coöperatief appartement of residentie. Dat moeten we nog een beetje bekijken. En dan in de nummer 31 zouden ook enkele coöperatieve appartementen komen. Maar dat is nog niet voor direct. Dat is niet voor dit jaar of allee, het volgende, ik weet het, de timing is nog niet helemaal duidelijk. Daar moeten we nog eerst eens voor terug samenkomen. Het is een vakantieperiode geweest met veel afwezigen. Dus,
1: jullie hebben duidelijk geduld voor dit gebouw en dat zal nodig zijn ook. Want ik veronderstel dat er ook wel zoiets is als verplichte verbouwingen. Iets wat gigantisch veel geld kost.
0: Ja, inderdaad. Dus de verbouwingswerken zullen duur zijn en dan hopen wij ook dat de materialen niet nog eens verdubbelen of zo door allerlei omstandigheden. Maar we proberen de kosten ook een beetje te drukken door bijvoorbeeld samen te werken met scholen, workshops te geven waarin mensen bijvoorbeeld kunnen leren om bepaalde restauratiedingen te doen en dat die restauratie dan bij ons ook ineens, dat ze daar kunnen oefenen onder... professionele begeleiding en zo.
1: Maar ze mogen bij ons thuis ook komen oefenen voor het restaureren, als ze willen.
0: Kunnen ze daarna doorsturen.
1: wat een leuk grapje tussendoor. Sarah van der Leest, heel erg bedankt. Wij zijn zeer benieuwd en zullen dit ook blijven opvolgen hier in dit programma op Radio Centraal. Er zijn nog andere programma's die dit ook mee opvolgen, geloof ik. We zijn zeer benieuwd wat er allemaal staat te gebeuren bij Ercola en vinden het nog steeds zeer bijzonder hoe dit allemaal heeft kunnen plaatsgrijpen. Het is geweldig.
0: Ja, het is slot dat er een waanzinnige mobilisatie is geweest. Dat is echt heel fijn en hartverwarmend om te merken. Ik vind dat echt...
1: Ja, het is wat Laura Peil zo net hier in de studio ook zei. Het is wel een grote middelvinger naar hoe de stad omgaat met hoe het er in de stad aan toe gaat. Hoe men de stad opvult en wat men van de stad tracht te maken. Zo is er blijkbaar ook een buurtcomité dat tracht een cinemaruimte op te kopen. Dus men is gewoon overal bezig met proberen dit soort van bouw van nog maar eens een hotel, een luxe hotel of Airbnbs, om dat tegen te gaan. En dat is, kunnen we alleen maar aanmoedigen, denk ik.
0: Ja, ik hoop dat dat mensen inspireert om inderdaad... dat coöperatieve model is zeker interessant om zo gentrificatie tegen te gaan. Ik hoop dat er meer coöperatieve plekken zullen komen.
1: De vraag is altijd...
0: Vind ik ook altijd heel fijn om daar te zijn.
1: De vraag is wat gentrificatie in de hand werkt. Het zijn ook dikwijls zaken als wat Ercola doet of wat Bar Paniek enzovoort doet, die eigenlijk de plek op een bepaalde manier ook gentrificeert. Vreemd genoeg.
0: Natuurlijk, het centrum is al volledig uitgegentrificeerd. Ja, maar ik weet niet in hoeverre dat je dat nog verder kunt gentrificeren. Allee, dat kan nog altijd, hè. Maar ja, daar heb je inderdaad gelijk.
1: Als er iemand, iemand zin heeft om te gentrificeren.
0: Natuurlijk, als je het als coöperatieve dan kunt aankopen, dan verankerde je wel. En als er dan nog mensen zijn die zo'n dingen doen, kunnen zo... Ja, god. We zullen zien.
1: Mm-hmm. We zijn benieuwd en volgen dit op. Dank u wel, Sarah van de Leest.
0: Ja, en alvast iedereen welkom op 20 september natuurlijk. Hè?
1: 20 september, in de Wolstraat 31. Voor een groot buurtfeest. Dat zal dan waarschijnlijk ook wel uitdijnen naar Café de Kat en andere aangelegenheden in de Wolstraat, schat ik.
0: Dat is de bedoeling natuurlijk, ja.
1: Oké. Okay. Tot binnenkort. Dank u wel, Saar.

0: Oef en oei. De Galaxy Rockers hoorden nu een fragment uit Oude Auto. Een liedje van deze, ik denk 8, 9, 10 of 11 jarigen. Die volgende week zaterdag op het sluitingsfeest van de NOR zullen optreden. Ik moet even kijken welke micro jij hebt. Een blauwe, denk ik. Dag, Juliette Jespers.
1: Hallo.
0: Nee, niet een blauwe. Wacht, oei, wat dat hier doen. Doe je micro eens even naar daar, Laura?
1: Ja.
0: Ja, dat is goed. Excuseer. Dag, Juliette Jespers.
2: Goeiedag.
0: Ik denk dat ik de band die ik net heb afgekondigd, de Galaxy Rockers, dat ik dat via uw ouders ken.
2: Dat kan goed zijn. Mijn papa is wel een grote fan.
0: Ja, ik denk dat hij het had gedeeld op een of ander sociaal media kanaal en dat ik het daarop heb gezien. Juliette Jespers is...

0: van uw papa vandaan? Colorist Orchestra?
1: Mm-hmm.
0: Weet ik hier nu meer dan jij?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ah, sorry.
1: Dat is oké. Okay.
0: Ik weet dat uw grootvader ooit een kleurbom op een gigantisch glazen dak op een illegale manier heeft aangebracht, waardoor die kleur over een glazen dak uitliep of zoiets, en dat een kunstwerk was. Maar daar zullen we het dan eens met uw vader over hebben, die we hier binnenkort ook hebben uitgenodigd. Ik heb u uitgenodigd omdat ik benieuwd ben naar de ontwikkeling van uw beeldend werk, maar ook omdat u met een groep andere mensen, eigenlijk anoniem, een tijdschrift of een fanzine heeft gemaakt dat zien heet.
1: Mm-hmm.
0: Of is het dat zien? No AI queers from Antwerp, some BS totally woke, oké, vraagteken. Is dat de volledige titel?
1: Ja, dat is de volledige titel, maar voor kort dat zien.
0: Oké, daar gaan we het zo draaien over hebben. We gaan het eerst een beetje over uw werk hebben. Je bent voornamelijk schilder.
1: Ja, voornamelijk wel.
0: Wat zijn zo de vroegste beeldende uitingen die je u herinnert? Dingen die u hebben aangesproken toen u jonger was? U bent nog behoorlijk jong. U bent eigenlijk net van de academie af. Hè?
1: Ja, 2 jaar geleden ben ik afgestudeerd.
0: Ja. Het is een beetje een begin hier in dit programma om te proberen wat jongere mensen op de grill te leggen, om wat vragen te stellen en te bekijken wat die dan binnen 5 jaar bijvoorbeeld nog doen. Daar ben ik benieuwd naar. Dus ik ben heel benieuwd waar u vandaan komt, wat de eerste dingen waren die u aantrokken.
1: Ja, zoals je zei, zo uit een heel muzikaal gezin.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat voor mij mijn eerste herinneringen aan echt zo bezig zijn met kunst. Ik heb ten eerste een heel slecht geheugen eigenlijk, dus...
0: Oké. Okay.
1: Veel is verdwenen, maar vooral muziek eigenlijk. Ik weet vooral, zo bij ons thuis stond altijd Mano Chao, Doe Maar. En zo, dat zijn zo 2 dingen. En Gorillaz, die 3 zijn zo heel erg bijgebleven. En dat zijn eigenlijk de eerste dingen, want zo in mijn geheugen gaan dingen niet altijd lineair.
0: Mm-hmm.
1: Dus mijn echte eerste herinnering aan zo van begrijpen wat kunst is eigenlijk zo...
0: Muzikaal.
1: Ja, muzikaal. En dan overgegaan naar kunst, echt kunstgeschiedenis in de les. Hebben op middelbaar bijna.
0: En als je het dan hebt over gorilla's en dat soort van zaken, was dan de beeldtaal die daarbij kwam voor u belangrijk?
1: Ja, die animaties vond ik heel tof.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat muziek ook wel heel veel invloed heeft op mijn schilderen nu.
0: Oké. Okay.
1: In mijn atelier luister ik altijd naar muziek en dans ik ook heel veel. Dat is zo een beetje...
0: Terwijl gewerkt?
1: Ja, veel voordat ik begin.
0: Oké.
1: Okay. Omdat ik daar alleen ben en dan kan niemand mij zien. En om zo wat energie op te wekken of de juiste headspace. En ook nu ben ik veel met teksten aan het werken in mijn schilderijen. En heel veel van die teksten komen eigenlijk uit liedjes.
0: Ja, dan zijn we al in het nu, laat ons zeggen. Hoe bent u begonnen? Wat beschouwt u als uw eerste beeldend werk? En hoe bent u begonnen met schilderen? Want het schilderen is je moet natuurlijk een medium kiezen als je als kunstenaar aan het werk gaat. Hoe bent u daar mee begonnen? En waarom hebt u het schilderen gekozen?
1: Waarom dat ik ben beginnen schilderen is dat... Ik was eigenlijk in middelbaar zat ik op PS10 en dan was ik niet zo gelukkig, omdat al mijn vrienden waren naar andere scholen gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan ben ik eigenlijk een goede vriend van mij gevolgd naar een kunstsecundair,
0: mm-hmm.
1: waar ik dan veel meer op mijn plek zat. En daar was er een leerkracht die heel hard bezig was met olieverfschilderijen. En eigenlijk door hem ben ik dat ook beginnen doen. En ja, dat was wel grappig, zo heel hard, die spoorde me heel hard aan om zwart-wit realistische werken te maken van foto. En dan later weet ik ook nog eens dat ik zijn werk opzocht. En hij maakte ook zwart-wit realistische werken met olieverf. Dus dat was heel raar dat hij zo
0: probeerde
1: pushte. Ja. Maar het heeft me wel echt te doen houden van olieverf. Want nu doe ik bijna nooit iets anders dan olieverf.
0: En... Dit was in het middelbaar al. Het is helemaal geen gemakkelijk medium om onder de knie te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Het is iets waarbij dat je eigenlijk heel erg in lagen moet werken. Dus dat spoorde nu wel aan om in 1 kleur te werken op een manier.
1: Ja, je bedoelt dat zwart-wit?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was toen eerder echt zo wat technieken proberen. Zo pointillisme en allez, zo heel basic stuff. En dan met naar de academie te gaan was er wel wat echt... Zo klassieker invloeden of de leerkrachten die zo aantoonden hoe ja, zo met lagen schilderen en zo

0: voorzichtige lagen en zo. Maar dat heb ik dus sindsdien ook wel wat losgelaten. Een beetje wat tegen het schoonschilderen ingegaan.
1: Ja, je bent zeer brutaal met dat materiaal beginnen omgaan.
0: Ja.
1: Het is een zeer... uw werk oogt nogal hard, laat ons zeggen. Of dik en rechtstreeks uit de pot.
0: Ja, zeker wel. Ik meng bijna nooit op een palet. Eerder, als het mengen gebeurt, gebeurt het ook op het doek.
1: Is dat begonnen als een soort verweer tegen die vroegere technische opleiding?
0: Ja, en ook gewoon omdat dat technische, dat lag me niet. En ik heb helemaal geen geduld voor lagen te laten drogen of dingen. Dus ook eerder uit de nood van zo snel mogelijk. Mijn schilderijen gebeuren heel snel ook in het atelier. Daarvan denk ik ook die energie met de muziek opwekken, dat dat gewoon een moment is. En dan is dat ook weer pech. Ik zit nooit echt lang in mijn eigen atelier.
1: Oké. Dus je komt daarin, je komt in het atelier, je executeert iets en je bent weer weg.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En het dansen is ook niet iets dat je graag publiek doet.
0: Jawel, maar niet zo als mensen naar me kijken. Allee, zo bij een concert of bij feestjes dans ik wel.
1: Oké.
0: Maar ik vind het leuk om te dansen als ik echt weet dat niemand kijkt.
1: Ah ja. En hoe denk je dat dat komt?
0: Een beetje schaamte of zo rond. Of ik denk dat ook... Op mijn atelier gaat het niet echt om schoon dansen of zo, maar eerder over gewoon energie en wat gek doen.
1: Het is een fysieke handeling die je nodig hebt om te beginnen werken?
0: Niet per se. Ik doe het niet altijd. Ik denk soms als ik al een idee in mijn hoofd heb van waar ik wil naartoe gaan met mijn werk, dan kan ik het makkelijker instappen in waar ik mee bezig ben. Maar soms als ik echt van iets nieuw wil starten, dan kan dat wel helpen.
1: Die opleiding in de academie in Antwerpen, je bent de Koninklijke Academie geweest, niet naar Sint-Lucas. Die is vrij klassiek, geloof ik. Hoe heb je dat ervaren?
0: Dat is wat heel veel mensen zeggen. En dat precies, ik heb het gevoel dat iedereen dat ook zegt, maar ik heb dat niet zo echt ervaren. Dat denk ik één vak waar je wel zo heel klassieke dingen leren of verf maken, maar voor de rest misschien was er daar niemand echt mij aan het aansporen. In elke klas, in elk jaar zitten er zo twee meestal die heel zo klassiek en zoals de oude meesters wil schilderen. Maar, en die vinden hun hulp hoor, maar dat heb ik niet zo ervaren dat dat opgelegd was.
1: Het is direct duidelijk dat u een van die leerlingen in de klas of in de academie bent die gaat blijven verder bestaan in die kunstwereld. Wat altijd opvalt in, in zo'n opleiding, is dat de meesten dat niet doen. Hoe was dat in uw jaar? Mocht een boer laten in de middag.
0: Sorry. Ik denk dat we er wel wat mensen doordoen, maar dan ook snel mensen... De mensen die nu nog bezig zijn, zijn er precies wel echt ook, denk ik, voor het leven mee bezig. En de mensen die zijn afgeknapt, zijn wel zeker voor de master of na de master direct iets anders gaan doen of doorgehad van dit is toch niet hun wereldje of zo. Wat ik ook wel snap.
1: Heel wat mensen stoppen omdat ze het financieel niet kunnen rooien. Omdat het moeilijk is om mee iets als beeldende kunst 24 uur op 24 bezig te zijn, want dat is een beetje wat het is. Mm. En daarvoor te kiezen. Is dat iets... Hoe ondersteunde je eigen praktijk of je eigen leven verder om dat te kunnen doen?
0: Ik heb nu een jobje in een tweedehands kledingwinkel.
1: Oké.
0: Part-time. En dat maakt het wel heel lastig. Zeker ook omdat ik ook naast mijn eigen praktijk ook qua expos probeer te organiseren en zo ook in een collectief zit. Dus dat is wel vaak gewoon net iets te veel om dan ook nog te werken. Het is door, maar het brengt ook wel structuur wat mij heel hard deugd toe.
1: Dus je hebt toch genoeg tijd wel om met je beeldend werk bezig te zijn?
0: Ja, nu ook wel. Zeker omdat mijn job gaat stoppen. Dus dan kan ik even terug volledig focussen en dan nog even eens zien hoe dat ik mijn geld wil verdienen daarna. Hoe dat ik het dan uitplan.
1: Ideaal met het beeldend werk zelf? Ideaal verdient u uw geld met het beeldend werk zelf?
0: Ja, dat zou ideaal zijn.
1: Ja. Je hebt het over een collectief, wat houdt dat precies in?
0: Wij noemen XXCX. Dat is een collectief van... Eigenlijk ook wel naar richting dat we allemaal richting het afstuderen gaan. We zijn een groep vrienden die eigenlijk allemaal... vrienden van op café en zo'n dingen. En we zijn eigenlijk allemaal met kunst bezig, allemaal ook met verschillende media's. We hebben mensen die juweel doen of illustratie. Van alles, wat. En dan richting de afstuderen zijn we dat begonnen om toch wel samen te blijven. En een beetje een vangnet dat de school heel hard is, te blijven doen bestaan. Om elkaar te kunnen ondersteunen bij dingen.
1: Omdat het kunstenaarsbestaan een eenzaam bestaan is?
0: Ja, dat kan wel zo voelen, denk ik. Dat het, zeker als je van een institutie komt waar je heel hard ondersteund wordt en waar je mensen rond je heen hebt die je hulp kunt vragen, kan dat wel, denk ik, als een grote put voelen waar je invalt. En dat hebben wij wat proberen vullen met een collectief en gewoon wat samen te blijven. Want wij organiseren soms expos, maar we doen ook wat andere dingen. Eigenlijk zo wat inner, we organiseren ook een movie jam bijvoorbeeld. En ook, we ondersteunen elkaar met zo wat portfolio's checken van elkaar of wat aansporen of als iemand in de knoop ligt met iets.
1: Oké.
0: Ja.
1: En wat was de eerste activiteit van dit collectief?
0: Dat was een expo in de iMachine.
1: Ah ja, ja, die heb ik gezien.
0: Dat was We Want Miracles, Magic Miracles and Everything. Dat was de eerste show.
1: Oké, dat was redelijk snel na het afstuderen van heel de groep dan.
0: Ja, deel studeerde ook nog wel. En ik denk dat sommige mensen zijn ook wel nog aan het studeren of de educatieve master aan het doen en zo.
1: Is het de bedoeling om met dat collectief ook een eigen ruimte in te richten of te starten?
0: We zijn wel aan het denken om down the road, down the line, wel eens te denken om ook richting VZ2 of een gedeelde ruimte. Dat zou heel makkelijk zijn, maar ik heb het gevoel dat we nu wel, ook omdat iedereen nog zo net afgestudeerd is, zo wat hun klik aan het vinden is in waar ze passen. Dus ik denk dat het even nog tijd nodig heeft voordat we echt allemaal op dezelfde badzijde zitten. Dat we zo fysiek kunnen samenkomen.
1: Jullie zijn allemaal begin 20 ongeveer, of niet?
0: Ja.
1: 12, 20?
0: Ja, zoiets allemaal.
1: Ja, dus eigenlijk net van de academies of de universiteiten af en het grote boze leven staat voor de deur. Iets dat mij opviel is de titel op het magazine. Is het magazine ook van jullie collectief? Of is dat een deel van het collectief?
0: Nee, daar staat er helemaal los van. Dat is eigenlijk iets anders. Dat is in samenwerking met het Queer Arts Festival, waar ik vrijwilliger ben. Maar dat is ook niet echt deel van het Queer Arts Festival. Het is eigenlijk zo een eigen ding. Maar met mensen in het Queer Arts Festival vrijwilligersteam was er iemand, een goede vriend, die zei ik wil een zinnen maken en dan hebben we dat via hun zo wat kunnen doen. Maar we hebben onze eigen aparte redactie.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, het valt mij op dat het een soort, of als een soort protest functioneert tegen het digitale, heb ik dat juist gelezen?
0: Ja, zeker. Zo in de eerste pagina lees je zo een beetje ons manifest, of onze introtekst. Dat is geschreven door iemand uit het team en daar somt het zo wat op dat we ook heel erg niet online willen zijn. We hebben ook geen Instagram-pagina of zo, of geen echte online reclame. Omdat we ook, het is ook zo'n zakformaat, je kunt het gewoon in je broekzak steken.
1: Heb ik gedaan, ik heb het hierbij en ik heb spijtig mijn bril niet bij, want ik kan het de eerste pagina nu niet direct lezen.
0: Ja, de tekst is heel klein.
1: Ja, het is extreem klein. Het is niet voor oude mensen, het is voor mensen van uw generatie. Ik lees hier ook op de eerste, op de achterkant van het blad Free Palestine. Het is een blad dat jullie hebben, of een zakformaat fanzine dat jullie hebben verdeeld, ik denk als eerste moment op de Pride vorige week.
0: Ja, dat was het eerste grote moment dat we echt... Dan zijn we eigenlijk met zo'n caddy... Allee, om te shoppen hebben we helemaal gevuld met zinnes.
1: Oh, oké. Okay. Zo'n rol, zo'n karretje.
0: Ja. En dan zijn we eigenlijk door zo de village gewandeld. Dat is zo bij het water waar nog concerten zijn en zo'n heel marktje. Dat is...
1: Tijdens de Pride.
0: Ja, dat is waar iedereen zo wat samenkomt na de Pride. Maar heel... alle reclame staat daar ook. En dan waren we aan het uitdelen. En het viel heel erg op dat mensen heel blij waren dat ze geen reclame in hun handen kregen geduwd. Mm-hmm. En dat was wel heel tof om al die reacties zo first hand te zien, dat mensen gewoon echt waren. En ook heel veel mensen die blij waren dat er een zinne werd. Allee, zo, iedereen zei zo, oh, zoals vroeger en zo.
1: Zo ja, iets wat ik daarnet niet heb willen zeggen, maar nu met toestemming toch wel zal zeggen, is dat de persoon die naast u zit, Laura Peil, die hier nog steeds aanwezig is, is ook van plan een fanzine te maken. Jullie verschillen wel wat in leeftijd. Denk je 10 jaar ouder bent of zo ongeveer?
2: Ja, ik ben 33.
1: Ja. We zitten hier met 2,5 generaties samen. Laura, jij bent ook van plan een fanzine te maken. Wat trekt u aan in die vorm? Die vorm die je eigenlijk echt wegtrekt van dat digitale, waar we het er net ook al met Juliette over hebben. Wat trekt u daaraan aan?
2: Ja, ik denk inderdaad online de overdaad aan beelden. Mm-hmm. Dat je daar een beetje in verdwijnt. Misschien een vleugje nostalgie naar de zines van vroeger.
1: Zoals? Welke zines dan?
2: Ja, ik kom dus uit een klein dorp, Sinai. En ik ging naar school in Sint-Niklaas. Dus er waren eigenlijk heel weinig zines. Maar wij deden met vrienden, maakten wij ook wel zines. En ook bijvoorbeeld mixtapes en van die dingen. Dus, en die dingen werden dan aan elkaar doorgegeven. Mm-hmm. Ik dacht ook, mijn zine die ik wil maken, een oplage van 20...
1: Dat is het tegenovergestelde van Juliette en co. In, zien. Allee, ik zeg hier Juliette, maar het is wel degelijk een anoniem fanzine dat jullie hebben gemaakt. Niet noodzakelijk. Jij zit dat alleen van plan te doen?
2: Ja, ik werk eigenlijk het liefst alleen, buiten natuurlijk met Cleo van Dolly Shot, maar ik ben van plan om dat alleen te doen, ja.
1: En wat voor iets zal het worden?
2: Ik wil dat eigenlijk ook niet per se onder mijn naam doen.
1: Oké, ook anoniem. Ja, ook. Wat is dan met dat anonieme? Dat was mijn volgende vraag voor Juliette, maar dan ook voor u meteen.
2: Ik denk, bij mij is het anoniem. Tegenwoordig is er zoveel identiteitspolitiek. Mm-hmm. En ik vind dat eigenlijk best vermoeiend. En saai. En het gaat niet over mij, maar ik wil graag een zine maken. En dat mensen met dat zine bezig zijn. Maar ik wil daar gewoon graag los van staan.
1: Net zoals u ook niet al te graag op het podium bij de FC Dolly Shots gaat staan in het licht. Ja. Bent u iemand die graag de dingen wel in gang steekt, maar niet noodzakelijk met uw gezicht erbij op...
2: Ik steek heel graag dingen in gang en ik wil graag mensen een podium geven die heel goed op een podium kunnen staan. Mm-hmm. Ja, maar ik ben dat niet, dus ik wil dat graag faciliteren. Ja.
1: Ik weet niet wat... waarover zal het fanzine gaan?
2: Ja, het eerste fanzine gaat gaan over ambacht van het messenslijpen. Omdat ik een tijdje geleden een cursus messenslijpen heb gevolgd bij de heer Willy.
1: De heer Willy.
2: Ja,
1: Willy de Heer, is dat zijn naam?
2: Ik heb hem in ieder geval de heer Willy genoemd, een man van 75, prachtige man. En die had zo een fascinatie voor het vak messenslijpen. Dat ik dacht, ik wil daar toch iets rond doen. En dat blijkt ook een hele geschiedenis te zijn, natuurlijk, messenslijpen. Een van de oudste vakken ter wereld. Dus ik dacht, ik ga wat dingen opzoeken. En ik wil ook graag Willy mee betrekken in het maken van de zine.
1: Als in, je zult hem dan interviewen of zoiets?
2: Ja, ik wil hem graag interviewen, ja. Want Willy zei ook tegen mij, alles wat een mes scherp maakt, maakt het ook bot. En dus omgekeerd. En dan dacht ik... Ja, dat is geweldig.
1: Een soort caféfilosofie.
2: Een soort caféfilosofie, maar dan demonstreerde hij dat dus door zijn mes te slijpen aan papier. Ja, ik vond dat zo mooi dat Willy dat deed voor mij. Dus.
1: Dat heeft is dat de aanleiding voor het fanzine geworden?
2: Ja.
1: Het is wel een heel mooie metafoor, ook omdat het over papier gaat.
2: Ja, Willy weet ook wel nog van niks, maar ja.
1: Hebt u al een idee van hoe dit er zal uitzien? En zult u het zelf vormgeven?
2: Ik heb nog geen enkel idee hoe het dat eruit zal zien. Ik wil het wel zelf vormgeven, ja. Ja, dat denk ik wel. Het moet ook niet mooi zijn of zo per se. Denk ik.
1: U hebt allerlei verschillende interesses. Komen die andere interesses, of obsessies, mag ik ze zo noemen?
2: De obsessies zeker wel, ja.
1: Gaan die ook aan bod komen in dit tijdschrift of in dit fanzine?
2: Ik dacht misschien per obsessie een kleine zine, dacht ik.
1: Wat zijn die andere, gaan die andere zines overgaan?
2: Ja, dus het fluctueert heel hard. Ik heb ook een cursus theesommelier gevolgd.
1: Ik ga wel altijd over, het komt voort uit cursussen.
2: Dus ik hou enorm van cursus, omdat je dan ook wordt gedwongen om ergens naartoe te gaan en andere mensen te ontmoeten die met dezelfde obsessie bezig zijn. Dus,
1: waar je nadien niet noodzakelijk ooit nog contact mee hebt.
2: Nee, dus je kunt ook een soort andere versie zijn van jezelf. Ja, die mensen kennen je toch niet.
1: Ja, dus je acteert daar op een bepaalde manier.
2: Ja, ik ben dan gewoon Laura van de theesommelier, ja.
1: Dus het tweede fanzine zal over thee gaan.
2: Ja, en ik denk over water ook. Want ja, dat is een deel van thee.
1: Belangrijk deel, lijkt me.
2: Ja, als je een theesommelieropleiding volgt, is de eerste dag ook alleen water proeven, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb daar ook heel iemand interessant ontmoet. De mensen die je ontmoet tijdens deze cursussen zijn echt heel waardevol.
1: En misschien voor altijd.
2: Misschien voor altijd, ja.
1: Ik vind het een heel bescheiden oplage, 20 stuks. We gaan even de micro terug doorgeven aan Juliette, die dan zal vertellen wat voor waanzinnige oplagen zij het fanzine mee in heeft gemaakt.
0: 3000,
1: hè?
0: Ja, dat was...
1: Wat voor de Pride misschien niet zo heel veel is.
0: Ja, wij stonden ook eerst... Dachten we aan veel minder, maar inderdaad, denk dat we nu zo op de Pride zelf en rondom events al hebben uitgereden, denk ik dat we de helft al kwijt zijn, maar ook gigantisch snel gaat als je erover denkt. Want dat was echt, toen we dat zijn gaan halen bij de printer, was dat gigantisch. En dan hebben ze ook nog allemaal zelf handmatig geniet, dus dat was ook echt een karwei. Maar het was wel heel gezellig en ook leuk om zo iets fysiek ermee te maken te hebben, want dat maakt dat toch wel iets dichter of zo bij de hand.
1: Het is in tegenstelling tot wat Laura gaat doen met haar zien op 20 stuks, lijkt mij Laura's zien een zeer gemakkelijk te distributeren ding. Misschien iets dat cadeau zal gegeven worden of geruild zal worden of kan verkocht worden aan een kleine schare mensen. Jullie fanzine is gratis verspreid op die Pride. Was het daar ook voor gemaakt?
0: Voor de Pride?
1: Ja.
0: Ja, het was rond de Pride. En zeker ook omdat er staan ook een kort interviewtje in. En ook teksten over een beetje commentaar op de commercialisering van de Pride. Uh-huh. En dit jaar was het ook al... Ik ben nog eens gaan kijken naar de parade. En het is inderdaad wel echt bizar.
1: Het wordt elk jaar, erger.
0: Ja.
1: Er is geen één politieke partij die er niet in meeloopt, buiten de extreem fascistische partij. De andere fascistische partij loopt er wel in mee, maar laat er wel fascistische organisatie als voorpost toe om een... vorig jaar zijn daar rellen uit ontstaan en zijn er ook 17 queer mensen gearresteerd. Mensen van voorpost mochten op hetzelfde parcours hun ding komen doen. Dat was dit jaar eigenlijk ook toegezegd. Eigenlijk is dat niet gebeurd door wat er in Duitsland is gebeurd. Wat vindt u er allemaal van? Hoe is dit... Ik lees het een beetje als een soort politiek geïnspireerde of anarchistisch geïnspireerd tijdschrift om tegen die politisering en die commercialisering van de Pride te reageren.
0: Ja, zeker wel. En dat was zeker de insteek. En ja, het is jammer dat dat er zoiets moet gebeuren voordat dat wordt geweigerd, dat die mensen van voorpost. En ja, het is een beetje allemaal hallucinant geworden. Of de Pride zelf is ook gewoon niet meer echt wat het geweest is. En daar gaat het in het zinnen ook vooral over. En we hebben vooral ook mensen uitgenodigd. Dus ook om duidelijk te maken van de redactie, doen wij zelf niet echt teksten erin. Maar we vragen mensen om teksten bij te dragen en veel gaan.
1: Maar jullie hebben het zien zelf niet geschreven, de teksten erin?
0: Nee, enkel de introtekst heeft iemand van ons redactieteam gedaan. En zo de tekeningetjes erop, maar we hebben mensen uitgenodigd.
1: Mm-hmm. Wie hebben jullie uitgenodigd?
0: Bij te dragen. Victor, die heeft het interview gedaan. En dan hebben we Marcia Poelmans, die heeft de tekst in het midden. Dat is ook wat commentaar erop.
1: En een soort manifest, hè? Vorig jaar heeft ze ook een protestactie, dit jaar opnieuw, denk ik, aan het stadhuis georganiseerd op de dag dat de Pride Week, zou je kunnen noemen, van start gaat. Heeft zij een soort actiemoment georganiseerd. Het gaat ook over transrechten. Mm-hmm. Iets waar u zelf ook bij betrokken bent, denk ik.
0: Ja, tot een extent ben ik daar wel mee bezig, maar het is wel nieuws van vandaag. Is het heel moeilijk om er gewoon bij te blijven, omdat het wel allemaal slecht nieuws is of zo. Dus we steken er ook... De volgende editie gaat ook in november, gaat dus rond de Transgender Day of Remembrance gaan. Okay. Dus daar gaat ook wel meer rond dat thema gaan. Deze keer hebben we echt gefocust op de Pride zelf.
1: Dus er komt een tweede nummer?
0: Yes.
1: En dat gaat daar dan voor en over gaan. Wat houdt die dag precies in?
0: Dat is een dag om alle mensen, trans mensen die zijn overleden aan transgeweld of andere zaken. En dat is eigenlijk een soort... In Antwerpen is er zo zeker de traditie van een vigil te houden, een soort rouwsessie. En vorig jaar was dat bij het Kafka, dat was heel mooi. En dit jaar gaat er terug een festival zijn, ook via de Queer Arts Festival, Woeker.
1: Woeker, ja. Dat is de naam van het festival.
0: Ja, het is eigenlijk van onkruid dat woekert en zo. Mm-hmm. En dat blijft bestaan. En daar gaat ook een heel programma rond zijn, ook een vigil. Maar dat gaat allemaal wel online gepost worden als het eraan zit te komen.
1: In de Pride liep, was er dit jaar ook een kunstenaarswagen. Of een wagen van een aantal kunstenorganisaties. Was u daarbij betrokken ook?
0: Ja, ik deed mee bij zo de Unie. Dus zo wat de show bij Annie Gentil. Die loopt ook nog tot 27 september.
1: Een tentoonstelling, een groepstentoonstelling. Waar staat een tentoonstelling met queer artiesten. En allies, dus eigenlijk iedereen, zou je kunnen zeggen.
0: Inderdaad. Dat is een beetje bizar dat er toch wel veel ruimte wordt gemaakt voor de allies. Maar iedereen ook niet. Ik hoop dat de mensen die daar staan zich presenteren als ally, dat ze echt allies zijn en op hun dagelijks leven wel hun best doen om op te komen.
1: Mm-hmm, mm-hmm. De Pride is begonnen... eigenlijk 10 jaar na Stonewall in de Verenigde Staten, als een soort, als een betoging. Als betogingen voor, destijds werd het dan homorechten genoemd, geloof ik. Homo's en lesbiennes en sympathisanten werd er toen ook dikwijls gescandeerd. Het is iets helemaal anders geworden. Wat vindt u van wat dat nu is geworden?
0: Wat ze zeggen is dat dat gewoon een heel groot feestje is geworden. En dat ga ik wel... mee akkoord en zeker moeilijk om mee om te gaan. De dag van de Pride zelf vond ik het echt dag en nacht, want dan overdag zit iedereen te schreeuwen hoe geaccepteerd en hoe blij dat we dat allemaal zijn. En dan s'nachts, ik was bij de Nor, maar daarna zijn we dan nog afgezakt naar de stad zelf. En daar, het duurde geen kwartier, denk ik, voordat je iets hoorde. En dat is wel echt...
1: Voordat je iets hoorde?
0: Ja, een slur. Opmerking, slur of whatever. Of mensen naast ons, of je wordt lastiggevallen. Dus ik vind het vooral moeilijk dat dat zo'n groot feest is, terwijl dat op het moment precies er niet zo veel om te vieren is.
1: Is dat iets dat u veel meemaakt?
0: Nee, niet zoveel. Vroeger meer, denk ik.
1: Okay.
0: Kleden mij vroeger heel kleurrijk en dat trekt toch veel kwade mensen aan of zo precies.
1: En bent u zich daarom anders beginnen kleden?
0: Nee, niet daarom.
1: Gewoon omdat je er zin in had?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wat mij ook opvalt aan het zien is, en het thema dan een beetje aan mijn eigen eerste fanzines denken, is dat het... Ja, u bent beeldend kunstenaar. Ik denk dat er nog andere beeldend kunstenaars meedoen in het team van mensen dat dit zien maakt. Ja. En dat er eigenlijk niet veel beeldend kunst in te vinden is. Of dat het beeldend... er staan een paar tekeningetjes in, maar het is wel vooral tekst.
0: Ja. Ja, we waren ook niet echt uit om zoveel onze eigen visuele... Want er zitten inderdaad veel beeldend kunstenaars in het team. Maar we waren niet echt... Of ik had niet goesting om daar een tekening van mezelf in te steken. Eerder, we hebben denk ik één iemand uitgenodigd om een tekening te maken. Die ook heel veel, zowel in Antwerpen er altijd bij is. En dus iemand die wel gekend is in Antwerpen. Als zo iemand die ook opkomt en een safe person is. Mm-hmm. En dan hebben we iemand gevraagd om een spelletje te maken. Dat ook wat visueel is. Mm-hmm. Maar ik denk dat de focus wel vooral ligt op tekst. En zeker op dit formaat hadden we snel door dat... Als je er tekst in wil steken, pakt dat wel veel plek op. Dus dat was wel een challenge om zo alles erin te krijgen en dan zo, oké, hoeveel pagina's doen we? Maar dat is ook het leuke, omdat de eerste keer nog maar was, hebben we veel al geleerd. En het was ook voor de meeste van ons allemaal de eerste keer. Dus ik denk, tegen de volgende editie gaat het er weer helemaal anders uitzien.
1: Kijk er naar uit. Is het de bedoeling dat het gratis blijft en dat het elke keer verbonden is aan een moment? Zoals Trans Remembrance Day? Hoe heet dat? Sorry.
0: Ik vergeet het ook altijd. Transgender Day of Remembrance.
1: Dan ben ik minder beschaamd en zeg ik geen sorry.
0: Dat is oké. Ja, voorlopig nu wel wat de subsidies, dus kunnen aanvragen via literatuur. Ja, daarmee
1: het
0: de grote oplagen.
1: Het fanzine is gemaakt met subsidies.
0: Van Literatuur Vlaanderen, maar dat is dan via Antwerp Queer Arts Festival, omdat wij zijn... Ik zou geen subsidiedossier kunnen schrijven als je mij zou dwingen, denk ik. Ik weet helemaal niet.
1: Het wordt eigenlijk als kunstenaar zeer... Want mensen zeveren wel eens van... met die subsidie. Kunstenaars pakken allemaal de subsidie. Subsidies, slurpers en dit en dat. Dat soort van termen. Daar wordt mee naar de kunsten en naar de muziek en theater gegooid. Maar het is eigenlijk helemaal niet iets dat simpel is. Hè. Je moet eigenlijk mensen huren om het te laten schrijven. Mensen moeten bijna in een bepaald echelon in de kunstwereld zitten om het te kunnen bemachtigen. Hebt u daar zelf ervaring mee?
0: Nee, helemaal niet. Daarmee dat voor mij leek dat iets dat niet echt mogelijk was. Ook met de expo's die ik organiseer af en toe, dan is dat ook gewoon iets dat voorlopig nog niet echt mogelijk lijkt. En dat was nu goed dat we wel de steun hadden van Queer Arts Festival, omdat die zijn daar keigoed in en die hebben ons geholpen. En we hadden dus nu subsidies voor 2 edities gekregen. En daarna zien we wel, denk ik, verder hoe dat we gaan verzetten.
1: Je hebt voor het volgende nummer eigenlijk ook subsidies.
0: Dus we hebben dat direct ook in dat dossier kunnen linken aan 2 events, omdat dat wel makkelijker maakte voor subsidies aan te vragen. Maar ik denk, zullen we met deze 2 beginnen en dan zien we wel weer.
1: Het is, zoals we al een paar keer hebben gezegd, een collectieve en anonieme. Nu niet meer zo anoniem, want ik heb hier uw naam uitgebreid herhaald. Anonieme en collectieve groep. Is dit ook een tweede collectief waarbij u betrokken bent dan? En is het de bedoeling om dit als collectief, om als collectief ook andere dingen te organiseren of te doen?
0: Ik denk dat, in hoe ik het zie, denk ik dat het gaat blijven bij gewoon de redactie van dat Zinnen. Want we werken daar heel goed mee samen en we komen ook wel allemaal uit zo dat vrijwilligersteam van het Queer Arts Festival. Dus we kennen elkaar al en we hebben ook gewoon elkaar gevonden in van, we willen dit allemaal samen doen en er komen misschien wel mensen bij of gaan we weg of zo, dat kan wel, maar ik denk voorlopig is dat zeker geen collectief eerder. Ik vind het leuk om onszelf een redactie te noemen.
1: Klinkt ook profi.
0: Ja, profi.
1: Ja, klinkt wel profi, vind ik, redactie. Nee?
0: Ja.
1: Ik zie dan een soort bureau voor mij met allerlei computers, iets wat niet echt... Het magazine, als je het vastneemt, de cover ziet er niet uit als wat met een computer gemaakt is. Dus ik zie wel allerlei computers voor mij als ik redactie hoor, maar ik zie ze niet als ik de cover van het magazine zie.
0: Ja, ik zie de typewriters en zo oude traditionele pet of zo.
1: Wat kunnen we allemaal verwachten van de volgende fanzine? Nummer
0: 2. We moeten nog onze opvolging meeting hebben, waar dat we door alle dingen gaan van dit zinnen, of hoe dat we...
1: Dat hebben ervaren.
0: Ja, en dan gaan we denk traagjes beginnen meetings plannen voor te zien van wat willen we erin en hoe doen we de balans tussen serieuze dingen, maar ook, zeker rond transgenderwet is het heel de balans tussen de ontmoedigende dingen, de harde realiteit en ook wel een beetje...
1: Wat zijn bijvoorbeeld de ontmoedigende dingen?
0: Bijvoorbeeld zo in Engeland, wat er gebeurd is, dat trans vrouwen niet meer gezien worden als vrouwen. Zo'n dingen die blazen niet over tot hier in werkelijkheid, maar het maakt mij toch wel eens heel bang voor
1: ze zijn niet ver. Ze zijn nooit echt ver weg. Nee. Iemand als Theo Franke, die bij die zogezegd... queer apprecierende NVA rondloopt, maar iemand die dan toch in die open zit te zeggen dat mannen geen vrouwen ondergoed moeten dragen enzovoort, dat is natuurlijk gewoon stigmatiserend en toffe ellende.
0: Ja.
1: Ja. wat, ga ik daar nog over, wat gaan we daar nog over zeggen? Denk ik uitgepraat. Ah, het is ook wel 7 voor of 6 voor. 7 voor 4. We hebben veel gesproken. Wat brengt de toekomst voor het andere collectief of voor uw eigen werk? En wat bij de toekomst?
0: Ah ja, de 26e september doe ik mee aan Now Belgium Now. Dat is die show om de 5 jaar.
1: Die van... Stella Lohaus en Uli Lindmaier samen cureren, geloof ik?
0: Ja, nu is het Lohaus en Simon de Lobel die het samen doen. Dus...
1: Simon de Lobel, misschien een primeur dat we dat hier zeggen. Waarschijnlijk mogen we het niet zeggen. Aan Laura Peil kon ik daarnet vragen of haar fanzine al mocht aangekondigd worden. Maar Simon de Lobel neemt LLS over.
0: Ja.
1: En heeft het 10 jaar in handen geweest van Stella Lohaus en 10 jaar in die van Uli Lindmaier, toen het nog LLS 387 heette. Nu heet het LLS Paleis en is het in de Paleisstraat gevestigd. Simon de Lobel komt van Kiosk in Gent naar Antwerpen. En zij gaan het samen cureren.
0: Ja.
1: Nou, met Belgium,
0: nou.
1: Is een tentoonstelling met opkomend of nieuw Belgisch talent.
0: Ja.
1: Wat gaat u daar precies doen?
0: Ik ben bezig aan een soort installatie, want zo mijn schilderijen, soms probeer ik ook wat installaties er rond te bouwen. Mm-hmm. Niet per se dat die deel zijn van mijn schilderijen, maar eerder om iets grappigs te maken, iets dat ik grappig vind of iets...
1: Manieren om ze te tonen.
0: Ja, een beetje wel. Een beetje een experiment. Ik denk dat dat zeker wel de goede plek is om dat te doen, bij van die shows.
1: Iets wat ik mij ook plots herinner, doordat je dit zegt, is dat je eens op tv bent geweest en geschilderd had op de dienbladen van de school.
0: Ah, ja. Oh, ja, dat is waar. Dat had ik op dienblad van school een bestek en een bord geschilderd.
1: Mm-hmm. En de directeur heeft het gekocht?
0: Ja, de directeur had dat dan uiteindelijk gekocht. Die vond dat ook wel heel grappig.
1: Ja.
0: Dat was wel leuk.
1: Oké, ik wens u heel veel succes.
0: Merci.
1: Wens jullie heel veel succes met dat zien, ook met uw aankomende tentoonstellingen en projecten.
0: Yes.
1: Ik ga nog even de micro naar Laura schuiven, omdat ik haar nog serieus wil grillen. Nee, is niet waar. Wat wordt de naam van uw fanzine, Laura?
2: Oh, dat weet ik nog niet.
1: Oké. Okay.
2: Nee, ik moet nog uren alleen in mijn bureau zitten en dan...
1: Op de redactie.
2: Op de...
1: ja, oké.
2: De eenzame redactie.
1: Woensdagavond, FC Dolly Shot. Ja. Welke film was het weer?
2: Condamné à mort, c'est échappé, van Robert Bresson.
1: Aanstaande woensdag dus in de Nor. Ik denk dat u zeer snel moet zijn om, om dat nog te halen, want het is quasi uitverkocht. En voor het sluitingsweekend dient u zich ook al een beetje te haasten. Vrijdagavond, Hiatus en Bombstrap. Uit Rotterdam, die bakken bloed zullen meenemen, hebben ze beloofd. Wat dat inhoudt, of wat dat betekent, weet ik niet. En zaterdag, de Galaxy Rockers. Dat zijn 9, 8, 10, 11-jarige kinderen die een soort hedendaagse punk spelen, denk ik. Een soort van. En Charlemagne Palestine, grootmeester van het maximalisme, die op een instrument... zal spelen dat gemaakt wordt of werd door John Kermeling, ook een architect kunstenaar waarmee de cirkel van vandaag helemaal rond is. We hadden vandaag Nick Nauts, Juliette Jespers en Laura Peil te gast. Volgende week zijn we er opnieuw met maar 1 uur. En we weten nog niet met wie, met wat en hoe. We gaan eruit met Charlemagne Palestine en dan komt die prachtige Erwin hier weer de boel onveilig maken.

Welkom bij Ogen in Oren. We starten met een soundtrack, Manaja, met het nummer Wolf van de broers D'Angelis.

Dat was dan de Units. Daarvoor was het weer Ravenveer met een eigen brouwsel van een middag. Daarvoor was het Sonny Sharrock. En daarvoor twee nummers van Stud Coyle.

Dit was dan Alain Meunier. Daarvoor was het Sunra, daarvoor Mars, daarvoor nog eens Sunra en daarvoor was Chad Clark met Wiesel Walter. En we eindigen zelfs nog eens met Wiesel Walter en Sandy Ewan en Damon Smith.

Intervals.

0: Een zoveelste bosbrand.
1: Het wordt vandaag tot 34 graden.
0: Het vuur pikt nu op.

0: Plussen extra moeilijk.
1: Interval

0: Luisteraars.
1: Centraal.
0: Luisteraars.
2: Centraal.
3: Hier is de Belgische Radio.
1: Centraal.
2: Centraal.
0: Luisteraars.
1: Centraal.
0: 40% luisteraars.
2: Centraal.
1: Centraal.

Radio. Centraal.

8 uur gepasseerd. Dit is 3 uur aan een stuk live radio vanuit de studio De Ernest van Dijkhuy in Antwerpen op Radio Centraal. Vandaag aanwezig Stereotie van de vrijdagnachtprogramma Family Affair. Ook aanwezig onze gast Lou Spins, as known as Rob Swensen. Als je ooit naar een platenbeurs gaat in Nederland, die stond er gewoon, altijd.

Garden of Inspiration is dit. Van Adrian Sherwood samen met African Head Charge en Speakers Corner Quartet. Een recent plaatje.

some nice reggae vibes van Indonesië. En dit is, als ik me niet vergis, van Ivoorkust. Antoinette Conan, een zelfgereleased 12-inch van 1986 is dit.

Intussen 8:15, nog altijd aan een superset bezig. Onze gast Rob Swinsen, as known as Lou Swins. Dit is een plaat van Jemen. En als ik het goed begrijp, staat er een plaat klaar van Oezbekistan.

0: Still Behind the Dicks. Onze gast Lou Spiens, as known as Rob Swensee. Die heeft hier ook de hoge emissiezone geopend. Ik ken het niet meer. Het heeft zeker Kaapverdische vibes. Het zal wel van Cabo Verde geweest zijn.
1: Zeker.

10:15. Live radio nog steeds hier bij Radio Centraal. En Rob Swensen is aan een setje bezig. Intussen is de crew ook voltallig, want Shunk Shanty is ook arrived.

Radio Centraal hoorde emissiezone 4. Intussen zijn alle vier aanwezige DJ's af en toe een plaat aan elkaar aan het opleggen. Ik ben de Tropico en ik zit nog voor jullie op het chasje halverwege. En dat is van de harpist Johnny Teupe van Dutchland. De song noemt Song of the Open Air. Jaskiel Verwee.

luistert nog steeds naar hoge emissiezone. Hypnotische Indonesische klankje van Seni Sunda in de LP Eka Yana. Volgende is de Rob, de Loose Spins, die nog een nummer gaat opzetten.

Dit was de hoge emissiezone special met guest DJ's Loose Pins en Stereo T. Radio Centraal 106.7, de deur stond open met Kamer Schelen. Streaming website DHB+10A. De deur kan niet.

Venir, c'est son bonheur pour le crime du coupable.

Thank you.

Lamukasa Fendi, Lamukasa Fendi. Alors, ils ont dit à un peu de...

I'm going to go to the house.

good evening. Have you finished?

het meer van komen. S'nachts, in de winter. Gestreeld door de dwalende schaduwende doden. Martelen maanzieke minnaars. En bleek, bange maîtresses. Wie luistert, hoort de dames gillen achter het riet. Rooiende heren met hoeden, rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde, en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesmukte, beleefde moeder op jaren, had ik ooit in een zalmkleurige Rolls-Royce kleurige zalm.

mens die het merkte. Nog steeds niet verrast door het radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van een misdadend.

Ik schrap enkele zin.

based in the

Yeah, Tarzan, King of the Jungle. Yellow Man. Leuk om deze man op plaat nog te horen, maar live is het helaas. Ik kan niet meer zingen. En toch laat ze hem nog optreden. Waarom? Dat is een goede vraag. He used to be the King of the Jungle, that's for sure. In de jaren 80. Tarzan, King Yellow Man.

Little John en Clement Dot, dit is No Say No. Yes, I. Dancehall style hier bij Humis voor de Buren Radio Centraal.

Quinn rap. Militant rap.

Liquid Rocka. Hier komt het nummer Play Play Girl van Mr. Johnny Osborne. Liquid Rock. Check it out. Hun is verburen, het is bijna 25 na 4. Elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, het volgende nummer is Barrington Spence en Jah Todd met het nummer The Girl I Left Behind. Het is ondertussen bijna half vijf hier bij Hunis Verbeuren, Radio Centraal.